Robert Finley, country child van de CD The Sharecropper's Son. I'm a country boy, Louisiana raised. Hij is dus in Louisiana geboren, blijkbaar. Nou, we blijven een beetje in de sfeer van bekende namen met een wat onbekendere artiest. Of ja, onbekendere, Larry McRae. De naam zei mij niet zoveel, maar het feit dat hij een CD maakte samen met Joe Bonamassa, ja, dan popte er weer wat bij je op. En dat geldt voor de CD Blues Without You van Larry McRae. Joe Bonamassa, die werkte er met. Warren Haynes, die werkte er aan met. Van Covered Mule. Joanna Connor, Reese Winans. Dus heel veel artiesten werkte er aan met. Nou, dan moet Larry McRae ook wel goed wezen. En dat is het eigenlijk ook wel. Arkansas.

Larry McRae, Blues Without You. Dat is de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens. Maar dit is een voorproefje ervan. Arkansas. Je hoort dit soort muziek elke week in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En je hoort ook altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En soms is er een aanleiding voor, een andere keer niet. Deze keer wel, want er kwam een nieuw nummer uit van The Band of Heathens. Dat is een... ja, een leuke band uit Austin. Een beetje muzikanten die bij allerlei bands speelt en die dan samen de Band of Heathens vormt. In 2008 kwamen ze uit met de eerste cd en die werd geproduceerd door Ray Wiley Hubbard. En dat is een hele bijzondere man in Texas. Die ooit het onsterfelijke lied gemaakt heeft, Up Against the Wall, Redneck Mother. Voor de liefhebbers, die kent het. Maar dit ging over het nummer Papa Was a Rolling Stone. En we begonnen met de uitvoering van The Band of Heathens.

Band of Heathen samen met Ray Wiley Hubbard met Papa Was a Rolling Stone. Van de CD, de nee CD, die nog uitkwam trouwens. Remote Transmissions Volume 1. En als je denkt dat je nou het origineel kreeg, want dat is gebruikelijk. Het tweede nummer, dat is het origineel. Van Papa Was a Rolling Stone, nummer van de Temptations, denk je dan. Maar dat is helemaal niet waar, want het origineel is van een groep, een trio, die heette The Undisputed Truth. In 1972 uitgebracht. En het grappige is van die groep, de Undisputed Truth, die bracht vaak hetzelfde werk uit wat de Temptations ook uitbracht. En dat had dan alles weer te maken van dat ze allemaal dezelfde producer hadden, Norman Whitfield. Dat was een van de grote man bij Motown Records in Detroit. En daar komt het origineel dus vandaan, uit 1972 van de LP The Law of the Land, The Undisputed Truth met Papa Was a Rolling Stone.

ben wel een beetje gehoord dat deze band dat die ook vaak de achtergrondkoortjes verzorgde bij allerlei mensen, bij Otis Redding en neem ze allemaal maar op. Die Undisputed Truth, dat is dus het origineel van Papa Was a Rolling Stone. En dan uiteraard nog de versie van The Temptations, ook uitgebracht in 1972, ook door geproduceerd door Norman Whitfield. En die Norman Whitfield die hadden wel van hem wat met elektronische grapjes te gaan doen. En soms maak je ook hele lange nummers. Volgens mij is hier ook een hele lange versie van de Temptations. Band die ooit begon is in 1960 eigenlijk al. Dus ze waren de grote hitsellers, zou je kunnen zeggen, van Motown. De Temptations. Imking, wie zaten er ook alweer in? Een ander, Eddie Kendricks, dat was de grote man van The Temptations. Hier ben ze met haar versie, de meest bekende versie van Papa Was a Rolling Stone.

en dit was dus de korte versie van Papa Was a Rolling Stone, de radio edit. Want dat is ook een langere versie, een van 7 en een van 12 minuten maar liefst. Allemaal Papa Was a Rolling Stone. De aanleiding was de nieuwe cd van de Band of Heathens, Remote Transmissions Volume 1. Het origineel van de Undisputed Truth en de versie van de Temptations, de meest bekende versie. We gaan naar een cd, een beetje een tribute-cd zou je kunnen zeggen. Want Taj Mahal en Ray Cooder die hebben een cd uitgebracht die helemaal gewijd is aan de muziek van Sonny Terry en Brownie McGhee. Twee country blues mensen die denk ik al in de 60e jaren naar Nederland kwamen met die bekende packet die toen hier optrad. De American Blues en Folk Revue, dacht ik dat die heette. Harry Muskee en Willie Middelaar, zo, die bent daar toen een tijd naartoe geweest. Die hebt een bulde inspiratie opgedaan. En die hebt ongetwijfeld ook Ray Cooder en Taj Mahal beïnvloed. Twee mensen die al van jonge jaren af eigenlijk al bevriend bent met elkaar. Al meer dan 60 jaar. Ze zit ook 60 jaar in de muziek zo ongeveer. En die hebben dus die cd uitgebracht. Get On Board heet die. Met allemaal liedjes van Sonny Terry en Brownie McGhee. En wat grappig is, op drums speelt Joachim Cooder, de zoon van Ray Cooder. Maar hij draait dus hem, die twee man, Taj Mahal en Ray Cooder. Hooray, hooray.

Hooray, hooray. Taj Mahal en Ry Cooder met een nummer uit 1953 al van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was toen echt een two-man's band. Eén op de gitaar en de ander op de mondharmonica met zang erbij. Nou, die cd Get On Board van Taj Mahal en Ry Cooder, die geeft dat op een prachtige manier weer. Marshall Lawrence, dat is een Canadese muzikant, singer-songwriter, een man die veel instrumenten speelt. Hij noemt zichzelf ook wel de Doctor of the Blues. En dat komt omdat hij afgestudeerd is als psycholoog. Hij debuteerde in 2003 met Where's the Party? En hij heeft nu een cd uitgebracht die ja, een beetje de stevige blues weergeeft. De blues zoals die in de 70 en 80 jaren door de Engelse beatgroep bespeeld werd. Marshall Lawrence van de cd Feeling Fine, Going Down to Memphis.

Marshall Lawrence, Going Down to Memphis van de CD Feeling Fine. We besluiten met een nummer van The Rosaline. En dat is een band van Colin Halliburton. Een groep uit de buurt van Nashville, zeg maar. Die al jaren 14 bezig bent. En dat is toch wat andere muziek dan van Marshall Lawrence. Giet meer de mooie melodie. Het is een beetje wat Tom Waits zei. I like beautiful melodies telling me terrible stories. Nou, dat is het verhaal van de Rosaline, want zo heet die band. De titel van de CD is Good and Grief. Nou, dan het geluk en het verdriet ligt heel dichter bij elkaar. En dat is ook in het leven van deze Colin Halliburton in het geval. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste stuk is van The Rosaline, The Ghostwriter. MUZIEK

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Rick Derringer had als kwajongen van 16 jaar een nummer 1 hit in Amerika met de McCoys. U kent het allemaal, Hang On Sloopy. Daarna was hij de gitarist bij de Edgar Winter Group. Tot Rundgren, Johnny Winter, Steely Dan, Cyndi Lauper, Kiss, Alice Cooper en Ringo Starr. Rick Derringer, Something Warm.

Rick Derringer, Something Warm. De gospelband The Dixie Nightingales trokken Ollie Hoskins als leadzanger aan, waardoor de gospelband meteen verleden tijd was. En er werd ook maar een nieuwe naam ingevoerd. Ollie and the Nightingales. A smile can't hide a broken heart.

Olly and the Nightingales. A smile can't hide a broken heart. Bourgeois Tech, dat was een band uit San Jose. Met toetsenist Brent Bourgeois en Jean Larry Tech. De heren begonnen als coverband van Steely Dan en Weather Report nummers. Maar na het zien van de Talking Heads in New York sloegen ze zelf ook aan het componeren. Bourgeois Tech, I don't mind at all.

bourgeois tech, I don't mind at all. Frederick Knight uit Alabama had een grote hit met I've Been Lonely For So Long. En de opvolger haalde net de top 50 in Amerika. Later was hij wel heel succesvol als producer en maakte hij zelf geen albums meer. Frederick Knight, Let's Make a Deal.

Frederick Knight, Let's Make a Deal. Psychedelic Furs uit Londen. Dat was de band van de broers Richard en Tim Butler. Ze maakten het album Forever Now in Amerika. Maar daar moesten ze om 22:30 ochtends beginnen. En dat waren de heren niet gewend. Die wilden s'avonds laat beginnen en s'nachts doorgaan. Maar die Amerikanen wilden om 22:30 beginnen. Want dan stonden de achtergrondzangers ook klaar. En dat waren Mark Follman en Howard Kalin. Flo en Eddie, die we kennen van de Turtles en Frank Zappa. Psychedelic Furs. Goodbye.

The Psychedelic Furs, Goodbye. Jay Blackfoot, Norman West, Anita Lewis en Shelbra Bennett waren de protégés van de songwriters en producers Isaac Hayes en David Porter. Maar ze wisten het succes van Sam & Dave bij Stax Records niet te evenaren. The Soul Children, Standing in the Safety Zone.

The Soul Children, Standing in the Safety Zone. Utopia, dat was de band van Todd Rundgren. En in 1974 creëerde hij voor het eerst progressieve rock, opgenomen in de Bearsville Studio en later ook nog in zijn eigen Utopia Sound Studio. Deze single flopte hopeloos, maar 2 jaar later werd het wel een hit voor Engla Dan en John Ford. Utopia, Love is the Answer.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Devil May Care van Tinsley Ellis is het album van deze week. En Tinsley Ellis werd in de jaren 60 vooral beïnvloed en gemotiveerd door de Engelse bands. The Yardbirds, The Animals, Scream en The Rolling Stones. Maar nadat hij een liveconcert van B.B. King bezocht, wist hij dat de blues zijn muziek was. Tinsley Ellis, Slow Train to Hell.

Tinsley Ellis, Slow Train to Hell. Mavis Staples uit Chicago begon in de familieband de Staples Singers. En Mavis Staples was al jaren de leadzangeres, maar ze begon pas aan een solocarrière na het overlijden van haar vader en bandleider Pops Staples. Mavis Staples, I'm

Mavis Staples, I'm Tired. Lee Hazelwood werd beroemd door zijn duetten met Nancy Sinatra. Ze zongen samen de wereldhit These Boots Are Made for Walking. En dat nummer werd geschreven door Lee Hazelwood. Dit is een nummer van Peter, Paul en Mary en het komt van het album Love and Other Crimes. En Lee Hazelwood liet een prachtige oeuvre achter, maar je moet wel echt van zijn muziek houden. Lee Hazelwood, The House Song.

Andy Hazelwood, The House Song. Israel Tolbert uit Alabama is een local hero in de stad Montgomery. Hij had een paar regionale hits in Alabama en Louisiana. En hij maakte natuurlijk het legendarische album Poppen Stopper. Maar hij had nooit grote hits. Hij heeft intussen wel een eigen platenlabel. Tolchos Records. Israel Tolbert. Got to get away from you.

Israel Tolbert, Got to Get Away From You. Jerry Reed, dat was een goede songwriter, een goede gitarist en een populaire acteur in B-films over cowboys en truckers. Chet Atkins produceerde zijn album Smell the Flowers. Jerry Reed, Endless Miles of Highway.

Jerry Reed, Endless Miles of Highway. Jimmy Hughes was een hitzanger bij Fame Records. Ze had een groot hit in Amerika met Steal Away. En hij werd weggekocht door Stax Records. Maar na 3 jaar hield hij het voor gezien in de muziek. In 1972 werd hij zomaar uit het niets ambtenaar. En dat is hij tot zijn pensioen gebleven. Jimmy Hughes, I'm Too Old to Play.

Jimmy Hughes, I'm Too Old to Play. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Charlie Rich was eigenlijk een jazzpianist. In 1960 had hij plotseling een hit met Lonely Weekends. Maar hij wilde helemaal geen rock'n'roll of country zanger zijn. En toen had hij in 1973 weer een hit met Most Beautiful Girl. En toen raakte hij zijn gehate imago nooit meer kwijt. Charlie Rich, I feel like going home.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens. Van de Immediate Family. A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste CD. One Special Lady.

Het laatste kunstje van John Mayall, althans de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne, denk ik misschien, nou wel meer, stopt hij ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan is er, bent er weer de Astor Blues Dagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noem het allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me.

Selby van zijn titeloze debuut-cd, kon Selby het nummer Show Me A Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen. 24, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog. Ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zeggen. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is E.T. Plug uit Grollo. Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, slokdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smeets en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

Ja, ik denk heel persoonlijk. Itchy Plug, the shape I'm in, de situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het een pakweg een dikke jaren geleden was. Van de nieuwe cd was dat, de cd Killer King. Zeer de muiden weer. We gaan naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zingen. Een Amerikaan uit Texas van Cine CD Just A Little Pick Me Up. En daarvan het nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooie orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loopt, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III. Ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek ingegaan. Ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is hij de muziek ingegaan. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues, de 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stiller van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7... en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gauw 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je het nummer wilt. Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 maakte Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1965.

Otis Redding en de Bar Keys. Dat was in de begeleidingsband, de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967... toen verongelukte het vliegtuig boor in Otis Redding. En de Bar Keys zaten en ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes Sitting on the Dock of the Bay op een nummer hadden. 3 versies waren dat van Rock Me Baby, het origineel uit 1964 van B.B. King. Otis Redding uit 1965. En de aanleiding was een nummer van de Nee-CD van Shaw Davis en de Black Ties, de CD Red Sun Rebellion. We gaan naar Texas, we gaan naar Rich O'Toole. Dat is een singer-songwriter uit Texas die in Nashville vaker opneemt en door een heel leuk liedje over gemaakt heeft. Het eerste couplet dat giet als volgt. You got a Gibson and a stylish hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

Zeg er nog in bij, I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklachting van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park komt ook uit Texas. De tweede Texas, ook Amerikanen van... Niet, nee, het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nou een single u gebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl Park met What's Your Drinking Song?

Best leuke muziek van deze Kyle Park, What's Your Drinking Song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Of heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval wel, want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Buddy Wachtel die speelt erbij. Leland Sklar die speelt erbij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheid bij elkaar. En die onder de neenaam de Immediate Family speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. De Immediate Family met het nummer Divorced. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slidegitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vele warmte met bijvoorbeeld Jackson Browne, Bonnie Raitt, Warren Chiffon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was ook Jackson Browne die zijn CD-LP produceerde, El Rayo X. Productie van Jackson Browne en door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues. We'll

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo XU1983. Het nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoeringen kent, onder andere van Kenneth Heath, van Meatloaf en ook nog van Dwight Yoakam. We binden het eind van deze aflevering van Hardy's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender worden is door de Rolling Stones, maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens, The Tumbling Dice.

0: Delta tot het Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Henry St. Clair Fredericks uit New York werd een blueslegende als Touch Mahal, Saddle My Pony,

Taj Mahal, Saddle My Pony. Christine Ullman uit New York zong jaren in de Saturday Night Live Band, het huisorkest bij de populaire tv-show. Later was ze ook nog zangeres van de band The Wrong en de Scratch Band. Christine Ullman, Howlin' for My Darlin'.

Christine Ullman, Howlin' for My Darling. Kenny Neal uit Louisiana, dat is de zoon van mondharmonica-speler Ruffel Neal. En dat is een echte bluesfamilie, want ook de broers en een zus van deze Kenny Neal verdienen de kost in de blues. Zelf leerde hij het vak bij Lucky Peterson, Lacey Lester en in de Downchild Blues Band in Canada. Kenny Neal, The Red Rooster.

Kenny Neal, The Red Rooster. Colin Linden, die komt uit Canada. En daar runt hij zijn band Blackie in the Rodeo Kings. Maar hij is ook actief in Amerika als gitarist, als zanger en vooral als producer in Californië en in Nashville. Colin Linden, Just Like I Treat You.

Linden, Just Like I Treat You. Eddie Shaw, dat is een saxofonist uit Chicago. Hij was jarenlang de saxofonist in de Muddy Waters Band, maar na het overlijden van Muddy Waters ging hij voor AC Reed werken en hij speelde ook nog enige tijd in de band van Howlin' Wolf. Eind jaren 70 begon hij voor zichzelf. Eddie Shaw, Built for Comfort.

Eddie Shaw, Built for Comfort. Debbie Davis, dat is een bluesgitarist uit Los Angeles. Ze leerde het vak eigenlijk als tweede gitarist in de band van Albert Collins. En later spelen ze bij Coco Montoya, Jay Giles en Duke Robillard. Debbie Davis, Oh Baby.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Outsider van Jesse Dayton is het album van deze week. En Jesse Dayton is al ruim 20 jaar constant onderweg. Spelen, reizen, opnemen. En hij wil het nu iets rustiger aan gaan doen. En daarom heeft hij een huis gekocht als Austin. Dat wordt zijn thuisbasis. Jesse Dayton, Killer on the Lamp.
2: We were twins to be born that day.

Jesse Dayton, Killer on the Lamp. Cub Coda uit Detroit was de frontman van Brownsville Station en later speelde hij ook nog bij Hound Dog Taylor. Noise Monkeys was zijn laatste soloalbum en een dag na de presentatie overleed hij op 51-jarige leeftijd. Cub Coda, Riding in the Moonlight.

Cup Cola, Riding in the Moonlight. Ronnie Hawkins die kwam uit Arkansas, maar hij trok naar Canada omdat daar veel meer werk was voor bands. En hij liet zich begeleiden door de Hawks. En de Hawks zouden later wereldberoemd worden als de band. En Ronnie Hawkins nam ook deel aan dat afscheidconcert van de band The Last Waltz. Ronnie Hawkins, Backdoor Man.

Johnny Hawkins, Backdoor Man. Sam Lay uit Chicago, dat was de drummer van de legendarische Paul Butterfield Blues Band. En na de dood van Paul Butterfield begon hij zijn eigen band, de Sam Lay Band. En dit is een solo-opname van Sam Lay, Baby How Long.

Sam Lay, Baby, How Long? Hubert Sumlin, dat was jarenlang de trouwe gitarist van Howlin' Wolf. En na het overlijden van Howlin' Wolf begon hij de Wolfpack, een succesvolle band met allemaal ex-leden van de Howlin' Wolf Band. En Hubert Sumlin overleed in 2011 op 80-jarige leeftijd. Dit is zij nog een keer met een oude hit van zijn baas Howlin' Wolf. Hubert Sumlin, Killin' Floor.

Hubert Sumlin, Killing Floor. Colin James, die komt uit Canada. En daar mocht hij het voorprogramma zijn van Steve Ray Vaughan. En dat deed hij zo goed dat hij ook meetoerde door Amerika als voorprogramma van Stevie Ray Vaughan. En intussen heeft hij al 15 solo albums op zijn naam staan. Colin James, Howlin' Wolf Boogie.

Colin James en Howlin' Wolf, Boekie. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Fuller deed de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Henry Gray uit Louisiana is een pianist met een lange staat van dienst. Hij speelde bij Billy Boy Arnold, The Rolling Stones, Muddy Waters en Howlin' Wolf. Henry Gray, Smokestack Lightning.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues bij The Way Up North. En we zitten in Chicago en hij het hebt over blues en Chicago, dan heeft het ook zeker over die hele bekende straat of zo.
3: En dan praten wij luisteraars over Maxwell Street, waar eigenlijk niet veel meer van over is.
2: Laten we eens naartoe gaan, naar die straat, de Zietstraat, zo ting het centrum aan ongeveer van Halsted, die bekende straat Maxwell Street.
4: Dit is nog een heel klein beetje en was Maxwell Street. Een plek waar vroeger, en je hoort het, de trein, allerlei mensen aankwamen. De trein die loopt hier vlakbij langs, dag in dus. En iedereen uit het zuiden, de immigratie, die kwam hier aan en vond hier mensen waarmee ze... Ja, die wisten waar ze terecht konden en voor huisvesting zorgen en dergelijke en voor werk. Nu echter is hier de Universiteit van Chicago gevestigd. Werk. Nu echter is hier de Universiteit van Chicago gevestigd. En wij kijken hier naar een heel groot trein.

0: manager. En er is nu een beweging in het leven gewoon voor de preservation of Maxwell Street. Maar ik denk niet dat daar erg veel voor terecht komt. Want als je dit hier zo ziet, dan is het allemaal afbraak, allemaal gebouwen die leeg staan. Dus het zal wel in handen vallen van de universiteit. Want die heeft natuurlijk weer veel meer geld dan de mensen die in deze zwarte buurt wonen. Hier de hoek van Halstead en Maxwell Street. Er is nog een heel klein beetje van over, alles is dicht. Maxwell lives thanks Rich Daley. Dus ze willen waarschijnlijk toch nog proberen om die wijk open te houden. Jimmy Lee Robertson, dat is de man die voorzitter is van die...
1: Hier heeft nog een bord staan.
0: Prison Fishing, ja. Save Maxwell. Save thanks me. Oh, dit is het. Het zou toch behouden blijven misschien. Dankzij de mayor, Mr. Daley. Bernard Abrams, die had hier ooit een klein platenzaakje met... en die komt de eer toe als eerste Little Walter te hebben opgenomen. Verder was hij ook niet zo belangrijk, maar dat labeltje van hem, het Ora Nell label, dat was de vrouw van Little Walter, die zat hier ook. Die is onlangs in Serbnik, is die man overleden en daar is ook niks meer van over. Nou, wat we hier zien is ook nog een soort van junkyard. Alles is dichtgetimmerd. Maar voor de Chicago Blues en voor de oude, voor het oude deel van Chicago is het natuurlijk toch belangrijk dat het behouden blijft. Vroeger speelden hier allerlei mensen op straat, zoals John Rancher. En de eerste blues die over Maxwell Street is geschreven was in 1955. En dat heette Maxwell Street Blues en dat was Charlie Jackson die dat opgenomen heeft. Nou, we lopen hier nou naar de freeway toe. Er is eigenlijk niet zoveel van over. Het is misschien nog 200-300 meter. Aan beide kanten 100 meter ongeveer. En dat is alles wat er van overblijft. Maar als de borden beloven wat erop staat, dan zal het toch gerestaureerd worden. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat hier vroeger een station was waar alle mensen uit het zuiden eigenlijk aankwamen. Hè?
2: Yes, yes, yes. John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced, sang, played, and swam. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats, the banjo picker, Stovepipe, Poke Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street, Jimmy Davis, number two. Yes, that's the place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive, you know I'm not talking no jive. You start out early, the day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo, 1975 blues legends in Europe, Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also.

0: Die Iceman van Albert Collins. Met zijn karakteristieke gitaargeluid, hè?
1: Ja, het snijdende geluid van die Iceman. Een ijzig geluid bijna. Het is net een ijspegel, die toon van Albert.
0: Ja, het is een Texaan trouwens. Het is geen Chicago.
1: Ik kom uit Houston.
0: Ja.
1: Van Scots komt hij oorspronkelijk. En hij zat in de Dukes of Rhythm samen met Johnny Copeland. En Joe Hughes, Joe Guitar Hughes, een goede bekende van Hughes.
0: We zitten in Chicago, we zitten op Maxwell Street. Via het gesprek met onze Nando zo Merlin E. McFadden, dat sprak voor zichzelf. We steken die straat in weer over, helst hebben we gehad naar het een beetje de rustige kant, alhoewel de rustige kant van Maxwell Street.
2: Uh-huh. Okay. Thank you.
3: Thank you.
2: Nou, is een buurtje waar ik soms niet al te graag zou lopen noem hier.
3: Nee, dit is. Maar alhoewel hier natuurlijk niet zoveel mensen meer bent. En hij vertelde dus ook dat er een dispuut gaande is tussen de universiteit en de burgemeester. Eerst zouden 24 wonings of 29 wonings. Weer gerestaureerd worden en dan is er weer sprake van minder en dan willen ze alleen maar weer de façade willen ze dus laten zien, een soort van fake, en dat aan de achterkant een parkeerplaats komt. Maar het is dus de plek geweest waar alle immigranten uit alle landen van Europa tot aan Zuid-Amerika, zeg maar zeggen, Mexico, naartoe gingen. En waar het een enorme mix was van mensen die heel gezellig met elkaar omgingen en ook allemaal hun eigen cultuur meebrachten. En ja, dat is nou, dat staat op het punt om weg te gaan. Nou, die mensen uit het zuiden die namen natuurlijk de blues mee en die zaten hier op straat te spelen. Maar daar is ook niks meer van over. Dus uiteindelijk, dat zegt hij ook, is de markt die is verplaatst naar de andere kant, naar Canal Street, en dan moet je over de freeway heen. En daar is een heel nieuw marktgedeelte ontstaan, waar dan op zaterdag die markt is en waar dan ook nog muziek wordt gemaakt en zo, blues, zei hij. En we lopen nu hier over Helstedt, richting auto, dwars door het publiek heen. En dan heb je daar op de hoek nog de Polish sausages, hamburgers, pork chop en hot dogs.
2: Ja, Pools dus, hè?
3: Pools ja. Dus, ja. Dus je kunt zien dat hier mensen vanuit alle landen van Europa en ook heel veel. Een andere benaming is hier ook wel Jewtown. Heel veel Joden zaten en vooral veel Oost-Europese Joden. Nou, hier komen we dan weer bij het gebied van de universiteit, die de boel wil inpikken als het ware. Hè. Daar gaat het over.
2: Een contrast, hè? Groot, ja, een groot hekwerk en doorachter alles keurig opgeruimd. Ja.
3: En hier gewoon op de hoek allemaal een arme negerbevolking die. Hotdog staat tevreden. Het is te hopen dat er een beetje van overblijft, want het is toch een historische plek, een soort een ancient. Het is een historische plaats gewoon.
2: Een landmark, zoals straks ook al bij de man zegt.
3: Ja.
4: I'm just like an old rooster. Now we are here on a hill.

0: Walking up the dial.
1: Looking Up at Dawn van een van de godvaders van de Chicago Blues. Big Bill Brunsie, de man die in de vorige uitzending had er ook al een keer over had. Die in Chicago Full Dawn heeft ook voor aankomende muzikanten. Ja, die van buiten of door naartoe kwamen.
2: Ja, dat was een goed mens. En die had ook niet zoveel moeite met dat daar concurrentie kreeg of zoiets. En een heleboel mensen die holt dat dan af. Want die bent bang, ja, moet lusten, er komt weer een. Die kan mij werk afnemen. Daar had Big Bill Brunsie helemaal geen muiten met. Het was een ruimdenkend mens.
1: Hmm. In Chicago ben dan ga je uiteraard ook naar een bluesclub toe. Een blueswinkel, daar komen we later nog wel een keer terecht. Bij Delmark van Bob Koestler. Cheerstudio komen we nog wel. Ja, dan er zijn heel veel bluesclubs, hoor. Maar die kunnen ze niet allemaal belangrijk. Maar een van de meest bekende, dat is toch wel Buddy Guy's Legends. Waar hij... Behalve uitstekende muziek, Harry, van Eddie Shorten werd er zo'n baan.
2: Ja, ja, ja.
1: Ook prima kunnen eten.
2: Ja, kunnen goed eten. Buddy komt oorspronkelijk uit Louisiana. En die keuken die heb je ook een beetje geïntroduceerd in zijn club daar. Het is een mooie club. Het zijn eigenlijk twee. Het bestaat uit twee gedeeltes. Je hebt voor in je komt binnen. Er staat een grote bouncer uit de deur. Maar je bent ontzettend aardig. Dan krijg je merchandising en zo. En dan krijg je een lange bar. Waar wij Buddy ook nog spraken. Dat is straks weer. Dan heen toneel en daarachterin. Daar kun je eten en kun je zitten. Het is heel anders dan hier in Nederland. Je kunt in die gelegenheid ook vaak eten. Hè, allemaal. En aan de zuidkant speelt ze allemaal pool. Dus het is een vrij grote club. Maar het ziet er allemaal goed uit. En rustig maar.
1: Toen ben je er waren, toen was hij er zelf. Mr. Buddy Guy was niet op tour. Hij was gewoon in zijn eigen club. En ja, hij had gelukkig de gelegenheid. Niet zo lang, want ja, ik ben muzikant. Heb het druk om meer met hem te praten.
3: Yeah, we are talking to Mr. Buddy Guy here in Chicago, right in his own club, Buddy Guy Legends. And I want to ask Mr. Guy, how long is this? Are you doing this Legends thing?
4: It was 10 years on the 9th, a couple of days ago.
3: Uh huh.
4: Yeah.
3: And I'm following you from the early '60s. You've been in Holland with the American Folk Blues Festival. And you've been a couple of times in Holland. You did Groningen, the Oosterpoort Blues Festival. How did you like Holland?
4: Oh, I love Holland.
3: Yeah?
4: Yeah, I just left Holland. I was in Holland a little over a week ago.
3: Uh-huh.
4: Yeah, we played Rotterdam.
3: Rotterdam.
4: Rotterdam, right. Uh-huh. Yeah, correct me. Yeah, we played Rotterdam. And I always liked the North Sea Jazz Festival. You know, that was fun.
3: That's coming up.
4: Yeah, yeah. Yeah. Well, I meet a lot of great friends there.
3: That's a great festival.
4: Yes, it is. Yes, it is.
3: It's in The Hague.
4: Oh, yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: I know you from the early and the late '60s. You've been away a few times. You've not been in Europe a couple of years, but now you're really in the picture over there. How come that you are still going strong so?
4: Well, that's all I know to do. You know? At my age, you don't change now. I'm too far gone to turn around. So I'm enjoying myself. Yeah. Yeah.
3: You're one of the few legends left from the early scene, together with John Lee, I think.
4: I think me, John Lee, BB, and Otis Rice are the last four.
3: That's it.
4: Yeah.
3: There are a lot of people. Is there a good backup for you? Are there young artists that you like?
4: Oh, it's quite a few, but it's just hopefully just a matter of time before they can be exposed more than it, because blues is not exposed as much as none of the rest of the music you hear, and that hurts. But as long as we're around, we're gonna try to keep playing.
3: The press should do a little bit more on it.
4: Oh yeah.
3: Yeah.
4: Yeah. That's
3: it. You ain't got no. It's a pity for the music.
4: Right.
3: Yeah.
4: Right.
3: Okay. Thank you very much, Mr. Guy.
4: Thank you.
5: Thank you very much.
6: Op de valreep nog even een interview met Buddy Guy. We staan voor zijn club, de Buddy Guy Legends. En het was een hele leuk gesprekje. Ik ben een hele aardige man die toch even zijn tijd af wil staan. En het is een leuke tent om even rond te lopen. Leuke band was ook Eddie Shaw en de Wolves speelden daar. En ik moet zeggen, prima atmosfeer.

0: is daar een spel van de 63-jarige Buddy Guy. Man die geboren is in Louisiana en opgegroeid is in Chicago. In zijn club Buddy Guy's Legends, net 10 jaar bestaan. Me and My Guitar was dat. Muddy Waters, The Mojo Man. Het boek met het voorwoord van Eric Clapton. Dikke pil trouwens, dit boek. Maar voor de liefhebber valt er heel veel in te lezen. Niet alleen aan bibliografische gegevens, maar ook de hele discografie die erin. Hè?
1: Ja, en dat ook per hoofdstuk wordt er bronvermelding gedaan.
0: Ja. En een hele serie trouwens, prachtige foto's.
1: Ja, dan. Ook. Ja.
0: Wel mooi zwart-wit gelukkig.
1: Ja, heel mooi.
0: Ik vind dat blues moet eigenlijk niet in kleur op die instantie.
1: Nee.
0: Waarom weet ik niet, maar... Nee, blues is zwart-wit.
1: Nee, er is nog een prachtig fotoboek overigens, mensen. Nee, daar wordt nog gezegd, ik call Nothing But The Blues. Nothing But The Blues eigenlijk. Hmm. Nothing But The Blues. Ook door een of andere... De meneer die dezelfde cassette van Robert Johnson samenstelde heeft. Meneer Cohn, die heeft ook dat boek samensteld. Oh, ja. Een prachtig mooi fotoboek. Wat eigenlijk ook zwart-wit is, maar ook wel eens een beetje blauw afdrukt.
0: Hmm.
1: Hele mooie foto van Memphis Minnie onder andere erin.
0: Ja.
1: Dat is ook een aanrader eigenlijk.
0: Nou, dan doe je dat maar in combinatie met het boek The Mojo Man van Muddy Waters. Chicago, Maxwell Street, Buddy Guy. Die hele omgeving, Southside Chicago zitten we. Ik heb een oude LP opgehaald die ook weer merkwaardig geweest. Die is volgens mij op Chess Utrecht, 1969. En die is in Europa is die door Volk...
1: Ja, een Frans label.
0: Ja. Dat zag je best vaker dat...
1: Ja, het is merkwaardig genoeg. Bindt die blues... De bluesmensen vooral in de beginnen in Europa heel populair worden in Frankrijk.
0: Oh.
1: Memphis Slim is daar ook blijven hangen. Luther Ellison heeft een tijd woont. Ray Charles is bijvoorbeeld als eerste naar Frankrijk gegaan. En had daar ontzettend veel succes.
0: Hmm.
1: Dus ik kan me zo voorstellen dat... dat Chess dat misschien daar op een of andere contact met Volk.
0: Waarschijnlijk.
1: Toen in de titel een heel bekend label.
0: Ja. Nummer wat ik weet door van afhaal, dat is Too Young to Know van Muddy Waters. Op nummer op 23 januari 1951. Zeg ik goed. Ja. Met Little Walter op de harmonica en met Jimmy Rogers op gitaar en Big Crawford ook op gitaar, maar op de bas. Dus.
1: Ja, bas, ja.

0: Too Young to Know van More Real Folk Blues, Muddy Waters. Het eerste 1969. Opgenomen in Chicago op dinsdag 23 januari 1959. En dan is het mooi dat je zo'n boek erbij hebt. Die legt dat die Noorse plaat. Dan, op de plaats die dat Jimmy Rodgers met speelt, maar in het boek
1: stiet
0: er helemaal niet bij.
1: Nee. Ik hoor hem ook niet eigenlijk.
0: Nee, dus zal het er niet bij wezen, denk ik. Muddy Waters, vocal en gitaar. Little Walter op harmonica en gitaar. En ook nog speech. Hij praat dus af en toe wat tussendeur, denk ik.
1: Ja.
0: En dan Ernest Big Crawford op
1: de bass. Ja, die zat in het begin al die bij.
0: Staande bas, denk ik, of niet?
1: Ja, staande bas.
0: Geen elektrische basgitaar. Chicago in die tijd, dat was een zeer muzikale stad. Je had ontzettend veel clubs geworden als ze speelden weer. Voor niet al te veel geld trouwens, want ik las in het boek van dat ze op een gegeven moment nou zo ongeveer voor $5 de man en Frederik dat ze door in de club speelden.
1: Ja, dat is inderdaad, je werd gewoon toch wel uitgebuit, hè?
0: Ja. En dat ze dan ook vaak.
1: En ze pikken vaak mensen van de straat op die gewoon op straat stonden te spelen en die daar geld verdienen. Naast dat bij die klonk, dan kwam ineens zo'n man van zo'n tent en die zei: jongens, kom maar bij mij en dan krijgen wij geld voor en zo.
0: Ja, maar Muddy heeft ook wel eens problemen gehad, laatst ik in het boek met Muddy Ward, of met Little Walter, die op een gegeven moment bij Muddy speelde, maar die ook nog op de straat speelde. En op een gegeven moment wil Muddy dat niet meer hebben, want ja, dan kunnen ze er niet meer van de baan. Maar Little Walter die zei van: ja, maar ik verdien op de straat aan tips.
1: Ja.
0: Meer dan meer als ik bij jou verdien. Ja.
1: Ja.
0: Dat kun je nog hoor.
1: Ja, zo was dat.
0: Het was een aparte muzikale wereld zo die 50 jaren in Chicago. Jerry Portnoy, dat is de man die geboren is in Maxwell Street. Die heeft dat eigenlijk helemaal midden gemaakt. Door van een nummer waar als Duke Robillard op gitaar mitspeelt. Van een cd van vorig jaar, 1998. Poison Kisses.

0: Jerry Portnoy, titelstuk van de cd die vorig jaar uitgekomen is. Op het Modern Blues label Poison Kisses met Duke Robillard op gitaar. Die man die is nog steeds actief, dus Jerry Portnoy.
1: Ja, die bent en Duke Robillard uiteraard ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, Portnoy, ik heb het al keer gezegd, bij Clapton nog.
0: Blanke jongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Portnoy, hè? Dat was ook in de laatste jaren van Murray.
1: Ja, heel veel blanke jongens.
0: Dat hij veel meer met blanke mensen begonnen te
1: spelen. Paul Butterfield onder andere, maar die heeft niet zo lang meegedaan. Die is toen later zijn eigen band begonnen, de Paul Butterfield Band. Een paar prachtige LP's maakte en met hele goede muzikanten. Ook zeer onderschatten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook de ontwikkeling in Chicago. Dat lees je in het boek ook, dat op een gegeven moment dat ze niet meer alleen maar voor zwart publiek speelden.
1: Nee. Niet alleen maar het shitland circuit, zoals ze dat noemen. Weet je wel, het was in het zuiden altijd en dan moest je dan zo'n heel circuit af. Ik wou alleen maar donkere mensen kwamen. Maar nee, hij werd zo beroemd. En op de campus hadden ze hem ook natuurlijk deur. Dus op de universiteiten. En speelde hij ook vaak voor. Het blanke publiek heeft hem toch uiteindelijk ook gered.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja, ja. En in het boek las ik ook, ik weet niet of het nou B.B. King was of John Lee Hooker, die hem ook vroeg van hoe doe je het nou als je blank publiek speelt? En toen gaf hij eigenlijk het antwoord wat eigenlijk heel voor de hand liggend is.
1: Ja.
0: Gewoon blijven spelen zoals altijd speelt.
1: Zoals het altijd ging. Ja.
0: Want daar komen de mensen voor.
1: Ja.
0: Ja. En je ziet dat de clubs die in Southside Chicago die daar bindt. Poeh, ik denk, als maar iemand te binnen schudt, een bekende club.
1: Ja.
0: Nou, er staat er heel veel in, maar ja, dat lukt me niet zo uit te koppen.
1: Nee, ik ben ook even kwijt.
0: De clubs worden ze weer, maar die waren er toen nog niet. Buddy Guys bijvoorbeeld. Dat was Checkerboard.
1: Ja, Checkerboard. Ja.
0: Checkerboard, maar dat was een van de
1: bekendste. Buddy Guys Legends was er nog niet.
0: Nee.
1: Maar Chicago Blues wel, dat is ook wel helst. Dat is er ook al heel lang hoor. Dat is zo'n kleine club. In Chicago bent, ga er maar zijn, er bent nog een stuk of 10 leuke clubs.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: In Chicago er is een hele bijzondere straat. Waar is namelijk bom het wegdek een trein loopt.
1: Ja, ja. En welke straat is dat? Het is een heel aparte naam. Het heet Wabash.
0: Wabash Avenue.
1: Wabash Avenue.
0: En Wabash Avenue, er is een winkel.
1: Ja, en dat is de winkel van Mr. Bob Koester. Of zoals wij al zeiden, bijna Onkel Bob werd het. Want de man was heel familiair. Maar hij heeft een prachtige zaak en hij is de baas van Delmark Records.
0: Dat is een heel legendarisch platenlabel op het gebied van blues en jazzmuziek. En volgende week een zeer uitvoerig, maar ook vooral een buitengewoon boeiend gesprek met de eigenaar, de man die al vanaf de 50 jaar doorin zit, Bob Koestler, in de nieuwe aflevering van Harry's Blues The Way Up North. Aflevering van vandaag, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kunt tot stand komen dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: gezelschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het komt van het album Cats Lost en Harry Musquet schreef het nummer samen met Daniel Lohuus. Het is een eerbetoon aan zijn vrouw Dawina, die de laatste jaren van zijn leven heel goed voor hem zorgde. QB and the Blizzards, More Than I Could Ask For.

Incubient Blizzard, More Than I Could Ask For. Het is een titelnummer van het album Who's Been Talking van de Robert Cray Band, destijds nog met mondharmonica-speler en zanger Curtis Salgado, die even later solo verder zou gaan. De Robert Cray Band, Who's Been Talking.

Robert Cray Band, Who's Been Talking. Het is een eigen compositie van B.B. King en het nummer werd gecoverd door Lil Milton, Chuck Jackson, James Cotton, Larry Davis, Kent Heat, Buster Bennett, Howard Tate en Johnny Winter samen met Joe Bonamassa. B.B. King, Sweet 16.

B.B. King, Sweet 16. Het komt van het album Ice Picking van de Texaanse bluesgitarist Albert Collins. En het werd daarna ook nog opgenomen door Phil Guy, dat is de broer van Buddy Guy, Timbo Walker, Walter Trout, Joe Guitar Hughes, Gary Moore, Rosa King, Oscar Benton en Melvin Taylor. Albert Collins, Cold Cold Feelin'.

Albert Collins, Cold Cold Feeling. Bluesgitarist en zangeres Bonnie Raitt nam het nummer op met saxofonist A.C. Reed en hij is de ultieme blues-saxofonist uit Chicago. A.C. Reed speelde bij Jimmy Reed, Earl Hooker, Buddy Guy, Junior Wells, Son Seals, Albert Collins, Stevie Ray Vaughan en Magic Sam. Bonnie Raitt en A.C. Reed. She's fine.

Bonnie Raitt, she read, she's fine. Het is niet de hit Oh Pretty Woman van Roy Orbison. Het is de Oh Pretty Woman van Albert King uit 1966. En het werd daarna nog opgenomen door John Mayall, Savoy Brown, R.L. Burnside, Gary Moore, Mike Morgan and the Crawl, Jimmy Witherspoon samen met Robin Ford, de Spencer Davis Groep, Kenny Wayne Shepherd en Joe Bonamassa. En dit is Junior Wells, Oh Pretty Woman.

Junior Welsh, Oh Pretty Woman. Buddy Guy kwam straatarm vanuit Louisiana naar Chicago en daar werd hij meteen de studiogitarist van producer Willie Dixon bij Chess Records. Hij vormde een duo met Junior Welsh en hij runt al sinds jaar en dag een eigen bluesclub, Legends, in Chicago. En zijn agenda is nog steeds overvol. Buddy Guy, Buried Blues.

Buddy Guy, Buried Blues. Lonnie Mack, dat is een gitarist uit Indiana. Op 14-jarige leeftijd verdiende hij al de kost als gitarist in het nachtclubcircuit van Cincinnati. En toen hij 15 jaar was, had hij zijn eigen band, de Twilighters. Hij was de studiogitarist van James Brown, Freddie King en Joe Simon. Hij speelde in het voorprogramma van The Doors. Hij ontdekte Stevie Ray Vaughan. En hij toerde nog met Ry Cooder, Keith Richards, Albert Collins en Roy Buchanan. Lonnie Mack, stop.

Lonnie Mack, Stop. In 1972 was het een hit voor Little Milton en vervolgens dook de hele blues scene zich op dat nummer. Albert King, Larry Davis, Magic Slim, Otis Rush, Carl Weathersby, Etta James, John Primer, Eugene Hideaway Bridges en dit is de Queen of the Blues uit Chicago, Coco Taylor, Walk in the Back Streets.

Michael Taylor, Walking the Back Streets. Artie Kaplan, dat is een studiomuzikant uit New York. Hij is te horen op albums van Len Barry, Little Eva, Barry Manilow, Neil Sedaka, Connie Francis, Janice Ian, Van Morrison en Dusty Springfield. Maar hij maakt ook nog 10 soloalbums en dit is een single uit 1973. In Nederland en Frankrijk was het een grote hit voor Oscar Benton. Artie Kaplan, Bensonhurst Blues.

Patti Kaplan, Bensonhurst Blues. Clarence Gatemouth Brown, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij werkte als sheriff in New Mexico, maar hij koos voor de muziek. Hij ging naar Nashville en probeerde het als countryzanger, maar hij schakelde al snel over naar de blues. En toen werd hij de gitarist bij Professor Longhair. Hij toerde als eerste Amerikaan 6 weken door Rusland en heeft intussen 44 albums op zijn naam staan. Clarence Gatemouth Brown, Better Off With The Blues.

Clarence Gatemark Brown, Better Off with the Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Lightnin' Hopkins, dat is een blueszanger uit Houston. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis, Houston County Prison Farm, leerde hij zichzelf heel goed gitaar spelen in zijn cel. En toen hij vrij kwam, dook hij in het clubcircuit in Houston en hij kreeg een contract bij Gold Star Records. En hij hield zijn carrière vol tot zijn dood in 1982 en toen had hij 55 albums gemaakt. Lightnin' Hopkins, Found My Baby Cryin'.

0: Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is hij ditmaal in Krommenie. En hij praat door met de zanger van de dijk, Huub van der Lubbe.

0: voorjaar 2001. Het is niets gedaan zoals het regent en regent. Nota bene, half april. Hoe licht ik ook het liefst aan het leven til. Met zulk weer word je vanzelf zwaarwegend. Blijft dit zo? Of gaan we het beleven dat die ellende hier ooit nog wat wordt? De ene bui is amper neergestort. Of de andere komt al aangedreven. Als de dood knaagt koude aan mijn botten. Ik zou zweren als ik niet beter wist, dat klappertandend in een klamme kist onder natte grond lag weg te rotten. Je gaat naar een warme hel verlangen. Als dit lente blijft, dan mag ik hangen.
1: En Huub van der Lubbe, want daar praten we mee, hier in de Hoofdstraat van, dacht ik, wel de Hoofdstraat ongeveer van Krommenie.
0: Jawel, de Zuiderhoofdstraat.
1: De Zuiderhoofdstraat. Ik kan dit gedicht, dit mooie gedicht van jou beamen, want jij schreef dit naar aanleiding van een tripje met De Dijk naar Curaçao en ik was daar net voor jou geweest. ik zie alweer een bekende buiven.
0: Ja, maar notabene uit Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: Zeg, oh, je was hier naartoe verhuisd, naar Assendelft. Nou, gaat die goed? Fijn, prima.
1: Want Huub, Krommenie, vertel daar eens wat over.
0: Ja,
1: 10 jaar was jij toen?
0: Ja, toen ik. We zijn notabene op de dag dat Kennedy vermoord werd. Dus ik weet het nog precies. 63 november, ik meen de 17e of de 21e. Zo precies weet ik. Maar goed, we zaten tussen de onuitgepakte dozen in de Samenhofstraat in Krommenie. Wat een eindelijk. Waren mijn ouders zover dat ze een huis hadden gekocht. Het was echt al jaren een droomwens van ze om de stad uit te gaan. Zodat de kinderen ook de ruimte hadden. En die heugelijke dag was het zover. En daar heb ik zo tot mijn 18e, 19e gewoond. En mijn middelbare schooltijd heb ik hier versleten. En mijn voetbalcarrière. Niet onbelangrijk. GVO.
1: GVO?
0: God voetbalt ook. Nee. Dat was officieel was het.
1: Dat was de bijnaam.
0: Dat was de bijnaam. Ja. Want we hadden natuurlijk hier in Krommenie ook nog een niet-christelijke voetbalclub. Dat was gewoon KVV, ja. Krommenier Voetbalvereniging.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wij heten dan, hoewel officieel gestaag volharden overwint, ja. Was het in de volksmond natuurlijk God voetbalt ook.
1: Ja, dat is toch wel een hele goeie.
0: En dat had weer te maken met die kerk die je hier ziet.
1: Oh ja?
0: Die kerk, de Sint-Peterskerk, die was gelieerd aan die voetbalclub natuurlijk. We hadden ook een geestelijk adviseur. Dat heette geestelijk adviseur. Kaplan Broersen. Die ging over de misdienaars en over de voetbal. En het schijnt dat die kerk gebouwd is op het voormalige voetbalterrein.
1: Hier ook?
0: Ja, dus, en dat heb ik niet meer meegemaakt hoor. Dat hier echt in het dorp, feitelijk in het dorp zelf, of ongeveer op het dorpsplein, dat er gevoetbald werd. Maar hier heb ik wel, oh, er komt een hoop boven. Ja, want, ja, nou, dat zal je vertellen. Dit is de kerk waar op een gegeven moment ook de rage van de bietmis toesloeg.
1: De?
0: De bietmis.
1: Oh.
0: De kerk die...
1: Die wou meedoen.
0: Die moesten ook de jeugd binnenhalen. En toen had diezelfde Kaplan Broersen, waar ik net over vertelde, die had bedacht, nou dan moet er hier een bietmis komen, dus moet er ook een popgroep bij. Toen hadden ze een popgroep geëngageerd. Nou, dat is ongelooflijk. Die kwamen uit Wormerveer en die kwamen iedere zaterdagavond spelen. Voor 5 gulden per persoon. Van 7 tot 8 waren ze dan bezig. En daarna gingen ze naar gewoon de optredens die ze hadden. En dat hebben ze een hele poos gedaan. Onder de naam Soul Invention. En op een gegeven moment kwam Soul Invention niet meer. Want Soul Invention stond onder een andere naam 4 in de American Billboard. De Josh Baker Selection.
1: Oh ja, meen je dat, joh?
0: Met Little Green Bag. Oh. Toen kwamen ze niet meer voor 5 piek.
1: Nee.
0: Toen zat de kaplaan dus met handen in het haar. Ja. Van wie moet dat...
1: Wie wordt het gat opvullen?
0: Wie springt er in dat gat? Nou, mijn vader was de dirigent van het jeugdkoor bij die bietmissen. En die zei toen tegen Hans, mijn broer, die piano speelde, van, god, heb jij nog niet nog wat vrienden met wie je dat kan doen? Nou, toen zijn wij, toen heeft hij een aantal vrienden bij elkaar gescharreld. En is, hier, repetitieruimte genoeg in die kerk.
1: Ja.
0: En de kapelaan, die zorgde voor versterkers, sound, effect, boxjes, ja. Sound effect. Nou, en dan nog een gitaarversterker en zo. En wij konden hier altijd repeteren. En op de vrijdagavond, en dan kwam altijd, dan werd er op een gegeven moment, waren we bezig. En dan piepte die kerkdeur open. En dan kwam een hele mooie blonde vrouw, met een grote man met kopjes en koffie. Dat was Jantien, onze huidige manager. Die woonde daar. Die hoorde muziek. Die denkt, ik ga even koffie brengen naar die jongens. Die
1: zullen
0: wel.
1: Ja.
0: En zo is dat contact ontstaan. De toenmalige man van Jantien, die bleek weer een busje te hebben. Want die had een woninginrichtingbedrijf. Nou, afijn. Toen konden we ook de spullen vervoeren. Nou ja. Maar zo is het hier begonnen.

0: Het is eigenlijk zo'n lintdorp oorspronkelijk geweest.
1: Ja.
0: En dat is, ja, dat is uitgedaaid tot wat het nu is. En wij woonden, ja, wij waren echt import, zeg maar. Wij waren echt niet meer wat een originele zaankanters waren. Wij kwamen echt uit de stad.
1: Werd je daarom ook anders aangekeken? Of?
0: Nou, jawel. In eerste instantie was je dus die Amsterdammer.
1: Ja.
0: Maar je weet hoe dat gaat. Het werkt hetzelfde als bijvoorbeeld met Surinaamse of Antilliaanse voetballers. Ze worden misschien heel lang een beetje vreemd aangekeken. Tot ze in het Nederlands elftal zijn.
1: Ja.
0: En dan zijn het onze jongens.
1: Dan is het ineens van iedereen. Nou,
0: dat gold voor mij, nou wel op een andere manier natuurlijk, maar ook een beetje als Amsterdammer. Toen ik eenmaal op de GVO zat en ik bleek dat ik wel aardig kon voetballen, weet je wel. Toen hoorde ik er meteen bij. En als je een beetje waarde voor de club hebt, dan doen ze niet meer kinderachtig. Dan ben je gewoon krommenier onder de krommenier. Zelfs zo erg dat ze nu nog
1: jou als krommenier beschouwen.
0: De Saanse krant, de Tyfoon en de Saanlander houden het vol. De van origine Saanse groep De Dijk.
1: Ja. Jullie waren met nogal een mannetje of wat, niet?
0: Thuis bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, ik heb 3 broers, 2 zussen. Dus we waren een goed katholiek gezin.
1: En wat deed jouw vader eigenlijk?
0: Mijn vader was ja, hij zei zelf dan altijd dat hij calculator was. Maar dat is gewoon een ander woord voor boekhouder.
1: Ja.
0: Dat vond hij geloof ik iets deftiger klinken.
1: Ja, dat gaf wat meer cachet.
0: Ja. Maar bij een firma, Dunlop, van de banden. Die hadden ook een afdeling die deden in vloeren. In ondervloeren. Vooral op schepen en in ziekenhuizen en zo. De isolerende lagen. En dat... Ja, dat becijferde hij altijd en zo. En zo heb ik ook veel voor hem gewerkt, van hieruit dan.
1: Dit is ook mooi, hè, hier. Dit is toch wel prachtig. In zo'n dorpje, kijk eens.
0: Ja, ik herinner me dit. Dat is, kan je nagaan, dat is aanzienlijk opgeknapt. Want dit waren sloten. Die ontzettend stonken. Omdat de linoleum die hier was, dat kon hier allemaal gewoon op lozen natuurlijk. Dat was voor de milieumaatregelen. Dus dat is... Maar het valt me sowieso op, dat is ontzettend. Ik vind het behoorlijk mooi geworden hier. Het is zo lang geleden.
1: Oh. Even terug naar jullie familie.
0: Ja.
1: Kon jij met je vader, zo zeg ik weet het al niet, in Drenthe. Kon je met uw vader? Kon je met hem opschieten?
0: Ja. Dat ging heel goed. Achteraf heb ik nog wel eens gedacht, hij leeft niet meer. Maar ik misschien een beetje te goed met hem komen opschieten. Ik heb nooit ruzie met hem gemaakt.
1: Nee.
0: En dan mis je misschien toch ook weer wat. Weet je? Dat je niet een stap verder komt. Ja, dat is niet zo erg belangrijk. Maar mijn ouders, ze waren gastvrij en dat was heel erg prettig. Dus als we vrienden hadden.

0: Dan waren ze altijd welkom en dus het huis zat ook altijd vol, weet je. Want een heleboel vrienden kwamen liever bij ons langs.
1: Net de grote gezinnen en dan ja, toch, dat is meestal gezellig, hè?
0: Ja.
1: Ik weet van mezelf dat ik dat altijd als enig kind door omstandigheden ook opzocht. Bij ons in de buurt, bij Erwin bijvoorbeeld, 6 man, dat was gezellig. Ja. Er was wat meer te doen dan alleen thuis op een kamertje natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En zo was het bij jullie ook. Werd daar ook door... Jouw vader was dan al met het koor bezig?
0: Ja, mijn vader heeft zijn hele leven gezongen. Dus in kerkkoren. Dus, hij is als jochie van 6 of zo begonnen bij een kerkkoor in de kerk in Amsterdam. Aan de Bilderdijkstraat. De kerk heette De Liefde. Het is onlangs, na een paar jaar geleden, pas gesloopt. En daar heeft hij zijn leven lang, is hij dat eigenlijk blijven doen. Hij is dat hier gaan dirigeren, dat jeugdkoor, daar had hij liefhebberij in. En ik herinner me ook echt uit mijn jeugd. Toen was ik denk ik 6 of 7, want het speelde dan nog in Cromonie. Dan herinner ik me van die zondagochtenden. Dat de gordijnen, van die zware vloeren gordijnen in de achterkamer, die waren nog dicht. En er viel dan één streepje zonlicht door de spleet van de gordijnen. En dan zag je hoeveel stof er feitelijk in de lucht darrelde door die ene streep. En dan stond mijn vader voor zichzelf met een groot missaal in zijn handen, stond hij de partijen voor die dag nog even door te nemen en daarbij te zwaaien. En dat is voor mij een beeld van geluk. De beloftevolle zondag, het was nog niet echt begonnen. De ramen en de gordijnen waren nog gesloten. En mijn vader die volkomen ontspannen voor zichzelf, in zichzelf opgaand aan het musiceren was. Dat is voor mij een beeld van geluk.

0: heeft zijn enthousiasme voor de muziek ook bij jullie wat losgemaakt? Zeg, want Hans, jouw broer, die maakt ook muziek.
1: Ja,
0: die speelt bas in de dijk en die speelt ook piano. En ik zag hem laatst zelfs met upright bass en alles. Ja. En jij, dus daar hebben jullie toch moeten jullie ja. haast van wat van meegekregen hebben.
1: Ja, zeker. Dat is. Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel. Want als er zoiets aan de hand was, en het ging over muziek of het ging over toneel. Ze hebben elkaar, mijn vader en moeder hebben elkaar bij het amateurtoneel leren kennen. Dus als ze daarover vertelden, of ze vertelden over een voorstelling die ze gezien hebben, dan ging dat met een enthousiasme dat ze leken te transformeren. Ze werden, als het over dat soort dingen ging, dan werden ze iemand anders. En dat was een fijn gezicht. En dat was dus hetzelfde wat ze ook uitstraalden als ze later naar een optreden van ons kwamen kijken en daar gelukkig om waren.
0: Ja. Leef je moeder dan?
1: Nee, mijn moeder is als eerste overleden in 83. Dus en ze heeft nog net het beginnetje van de dijk meegemaakt.
0: God, ja, dat is...
1: Ja, en mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Ja.
0: Jullie hebben dus duidelijk het gesproken woord, dat, of het gelezen woord, dat speelt toch ook nog wel een beetje een rol in hoe kwam jij daarmee in aanraking? Ik bedoel, ook op... Op die leeftijd ongeveer, tegelijkertijd met de muziek, of is dat eigenlijk later ontwikkeld?
1: Ik denk zelfs nog eerder.
0: Nog eerder?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet. Nou, ja, mijn opa, die mocht nog wel, opa van de Lubbe, die kon goed spreken in het openbaar. Die hield ook altijd bij de toneelvereniging, daar was hij voorzitter van. Dus daar hield hij ook altijd, voordat het doek opging, een klein welkomstwoord. En dan was hij halverwege en dan zag je hem vergramd opkijken. Want dan hoorde hij achterin de zaal opengaan, de zaaldeur opengaan, piepen. En dan hoorde hij shock, shock en dan kwam oma, weer te laat. God, hij had het nog zo gezegd. Komt nou eens op de... en opa die hield ook als er bijzondere dagen waren, dus... Ik weet het van mijn ouders dat ze 10 jaar getrouwd waren. En bij andere van dat soort heugelijke, bijzondere momenten. Dan had opa een lintworm gemaakt. Een heel lang gedicht. Waar hij zo de geschiedenis van de liefde van het bruidspaar doornam. Of een bijzonderheden, et cetera. Dat kon hij heel erg mooi. Daar oogsten die ook altijd succes mee. Dus ik denk dat dat ook een rol speelde.
0: Dat was eigenlijk
1: dat ook een rol speelde.
0: De step up.
1: Ja, want ik heb toen al vrij snel... vond ik het echt leuk om voor de juffrouw van de eerste klas of zo... een gedicht te maken met dat heet geloof ik een anagrosticon. Agrosticon. Dat wil zeggen dat alle eerste letters van de zinnen onder elkaar... net als het Wilhelmus... Ja. Een zin vormen. Dus dan stond er, als je van boven naar beneden las... mama, wat hou ik ontzettend veel van je. Ik zeg maar even wat. Hè. Dan was het voor moederdag. En dan vertelde ik over de klas of zo. Het kon over alles gaan, maar als maar die eerste zin... Ik vond het een mooi puzzeltje.
0: We lopen even verder. Toen jij jong was... Wat was hier, behalve dan dat jullie hier al in die kerk bezig waren... Wat was hier... Zo al te doen. Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk, daar was alles, maar
1: ja.
0: Hier in Krommenie was daar ook wel actie.
1: Ja, nou dat is het rare. Veel meer actie dan in Amsterdam. Kijk, Amsterdam had natuurlijk de roep dat er alles gebeurde. En dat was ook ongetwijfeld een feit, maar dat betekende nog niet dat je er bovenop zat. Sterker nog, wij waren... In Amsterdam een soort katholieke enclave die er eerder een beetje buiten stond. De katholieken in Amsterdam waren heel erg op zich ook. Je had het parochiewezen en dat was eigenlijk het clubverband.
0: Dan was in Amsterdam was het een minderheid dus.
1: Ja. Zeker.
0: Een redelijk grote minderheid, denk ik ook.
1: Ja, want...
0: Want men was daar over het algemeen natuurlijk agnost of zo. Of
1: ja, minder. Precies.
0: Of hervormd waarschijnlijk.
1: Ja, precies.
0: En dan een Joodse gemeenschap.
1: Ja, je had natuurlijk een heleboel van alles wat. Ja. Maar de katholieken waren als groep gewoon veruit in de minderheid, ja. Zeker. Maar toen ik... Maar wat je dan ziet gebeuren... dat is hetzelfde als wat er gebeurt met de oorspronkelijke Nederlandse bevolking in Australië of Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika. Wat je ziet gebeuren is dat het heel dogmatisch wordt. En dat was in Amsterdam ook.
0: Vreemd eigenlijk, hè?
1: Ja, het krijgt geen ontwikkeling. Het ontwikkelt zich niet. Het wordt niet gevangen. Gang van zaken. Men wordt dogmatisch en star. En dat was in Amsterdam veel meer aan de hand dan hier. Want ik was in Amsterdam...
0: Dat zou je dan niet verwachten eigenlijk.
1: Nee, maar toen kwam ik hier. En ik was bijvoorbeeld in Amsterdam was ik misdienaar geweest. En dat wilde ik hier weer worden. Maar in Amsterdam was dat ontzettend streng. Met gepoetste schoenen en strafpunten en rapporten en weet je wel. En toen kwam ik hier bij die misdienaars. En daar ging Kaplan Broers over. We hebben hem al een paar keer moeten gaan doen. En die begon gewoon met... Zo jongens. Want je had dan wel eens een oefening of een repetitie. Of dan moesten dingen doorgenomen. Hey jongens, wie weet er nog een goede schuine bak. Kapelaan. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Weet je wel. Dat was in Amsterdam ondenkbaar. Hier was het, wat dat betreft, veel liberaler. Er kon hier veel meer.

0: Kijk, dit huis.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dit is het oude huis van Kaars Sijpenstein. En dat was de familie die ook de eigenaren waren van de linoleumfabriek. En van de voorlopers van de linoleumfabriek. Want veel van de dingen van de straten hier heet de Weverstraat of het Wijver. De oorspronkelijke linoleumfabriek is hier gekomen omdat hier een uitgebreide weefindustrie was langs de Saan.
1: Ja.
0: En op dat geweven linnen, of het is geen linnen, maar op het weefsel kwam ook de oorspronkelijke linoleum te liggen. Dus dat hadden ze aan, daar is die linoleum vandaan gekomen. Maar dit prachtige huis.
1: Ja, dat is mooi, hè? Mooi.
0: Dat is van de.
1: Die meneer staat het ook wel mooi. Ik wil het gewoon weer mooi. Ja, dat is een mooi huis. En van die huizen hou ik. En dat is een echt arbeidersbuurtje. Dat is alles precies gelegen.
0: Precies. Dat, is, dat zijn echte arbeiderswoningen. En dan had je hier weer een school. Zo te
1: dat
0: zien.
1: Is een school volgens mij.
0: En daar is het Kapper Maas. En daar kon je altijd voor een sportief kapsel naar Kapper Maas. Dat was de GVO-kapper. Hij was katholiek.
1: Ja.
0: Want dus het hele dorp is ook verdeeld in twee gedeelten. Je had de GVO-kapper en de GVO-sigarenboer. En de KVV-kapper. En je ging ook niet bij elkaar. Dus Kapper Maas adverteerde ook in het GVO-blaadje voor een sportief kapsel. En daar kon je ook altijd kijken naar de aflastingen. Als er een wedstrijd is, pupillen C, afgelast.
1: Aangeplakt aan de raam.
0: Precies. En dan,
1: of ook nog mensen soms nog wel de uitslagen.
0: Ja. Nee, dat is, hij had vooral, daar kon je dan 's ochtends vroeg.
1: Ja, dat was bij ons ook in huis.
0: Naartoe. Ja. Oh, en dan vertrekken van Atlantic vandaan, waar we oorspronkelijk afgesproken hadden. Dat was altijd het punt van vertrek. En die hebben we gemist net, maar dat zien we straks nog wel. De Jan Kee was de voorzitter van de vishandel. Ja, het is prachtig. En toen kwam er hier. Oh, we moeten die kant op lopen. En toen kwam er op een gegeven moment een viskraam, moet je nagaan. Toch een concurrerende aangelegenheid. Kwam er op de Heilige Weg, waar we nu naartoe lopen. Daar kwam een viskraam van Jan Kwakman.
1: Oh, dat is
0: uit Volendam natuurlijk. Maar natuurlijk. En het gerucht al ging dat Jan Kwakman, dat het een hele goede voetballer was. Dus, wat zag je toen gebeuren? Het wonderlijke tafereel dat Jan Kee, die toch zelf een vishandel had. Jan Kee, die toch zelf een vishandel had in zijn hoedanigheid als voorzitter van GVO, is bij Jan Kwakman een haringje ging prikken. Zeg, voel je er iets voor? De dag erop stond de voorzitter van KVV daar twee haringjes te prikken. Uiteindelijk heeft GVO het meeste haring weggegeten, want hij kwam bij GVO voetballen.
1: Het is niet veel anders dan het bij ons is, hè, natuurlijk.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Zo ging het bij Achilles en Azad Boys en later ACV ook en zo natuurlijk. Alleen Achilles en Azad Boys, dat was dan de elite en de arbeiders. Dat zat het weer anders.
0: Ja.
1: Dat was hier niet zo.
0: Nee, dat liep hier door elkaar.
1: Ja.
0: Je had hier ook niet zo veel elite. Nou, de elite die hier was, dat was de notaris. En dat waren de Sijpensteinen, waar ik het net over had.
1: En de mensen van de fabriek, denk ik. De hoge.
0: Ja, maar daar had je geen weet van. Die bestonden waarschijnlijk wel, maar daar had ik verder helemaal geen weet van.
1: Maar toen wat ouder. Ja, dat is zo straks over ook gezellige jongens, Jan Terra en zo.
0: Ja.
1: Jullie hadden natuurlijk hier ook lol en zo. We hebben het nog even over La Bamba gehad, dat ik hier ooit een keer opgetreden heb met
0: een
1: legendarische tournee van Van Morrison.
0: Ja.
1: Bij de Blizzards, georganiseerd door de heren Zwart en Oet. Wat dan vier optreden op één dag was, wat natuurlijk in die tijd ook helemaal onhaalbaar was. Maar goed, jullie hadden natuurlijk hier. Hier was natuurlijk ook actie gewoon.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, dit plekje waar ik nu loop, dit was. Ik weet nog dat we. Je vroeg er net naar, maar hier was eigenlijk veel meer actie dan wat ik gewend was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik hier met twee vrienden liep die mij wel eens eventjes. Toen was ik koud hier, een week of twee weken misschien. Peter Bot en Geert Hulstein, die zouden mij wel eens eventjes een communie laten zien. En ook een beetje, nou ja, uithoren. Of, nee? Hoe het erbij stond, hoe de vlag erbij hing. Dus ja, we hebben het over dat je 10 bent of zo. Dus het ging van, zeg Huub, weet jij wel wat neuk is? En dan zei je natuurlijk, ja. Weet je wel. En dan had je daar de boekhandel, Knijnenberg. En daar liepen we naar binnen. En was er een groot plaatjesboek van beelden van Rodin. In ieder geval de kus van Rodin, dat bekende beeld, dat stond voorop. En ik weet nog dat ik er zo naar stond te kijken. En zei, gadverdamme. En toen zei Gerrit Hulstein, die zei van, nou, als je later kinderen wil hebben, dan zul je dat toch moeten doen. Waarop ik zei, nou, dan hoeft het voor mij al helemaal niet meer. Nou ja, zo word je groot, hè.
1: Ja.

0: kan me het helemaal niet meer herinneren.
1: En,
0: maar, ja, ik weet dat het La Bamba geweest is, maar dit, ik kan het niet meer voor mijn geest over. Waarschijnlijk was het s'avonds laat aangekomen en zo druk, ja, dat je je ergens door moest wurmen en dan snel een paar liedjes doen en weg. Ja. Want ik meende dat we daarna nog naar Amsterdam toe moesten, waar ze op ons zaten te wachten in een of andere school of zoiets. Waar ze ook iets hadden georganiseerd dat het dat daar al, dat hier ergens, dat ze dit gejat hebben of zo. Dat het, ik weet niet. Ik weet het allemaal niet precies meer, maar het was heel chaotisch. Maar dit ik kan het.
1: Ja, dat vind ik mooi als je dus hier gespeeld hebt. En niemand in Kromenie weet het hoor. Ik ben het op een andere manier, ben ik het misschien wel via jou.
0: Ja.
1: Ben ik het te weten gekomen. Maar dat zou toch een gedenksteen moeten staan of zoiets wel. Ja.
0: Had je hier wel eens de blues in Kromenie, Huub? Ik bedoel, want het was natuurlijk niet altijd.
1: Er was een oud Caltex benzinestation.
0: Ja.
1: En ik weet dat ik daar op een zondagavond langs reed.
0: Hoi.
1: Het was. Ik zat in de tweede. In de tweede klas van de middelbare. Tweede klas van de middelbare school. En ik had meegedaan aan een toneelstuk. De Ingebeelde Zieke van Molière. En dat was heel wat, want ik was de jongste. Dus de rest waren allemaal veel oudere meiden ook. Dat was allemaal hogere klassen. En daar keek ik toch wel tegenop. En ik vond het zeer vereerd dat ik mee mocht doen. En ze waren ook goed en aardig voor me. Afijn, toen was er op een zondagavond was er een soort reunie georganiseerd in het muzieklokaal op school. En toen fietste ik langs dat Caltex-laantje, langs dat Caltex-pompstationnetje. En toen werd ik
0: overmand.
1: Toen wist ik niet, ik had me ontzettend op verheugd op die reunie van een feest. En toen stelde ik me eigenlijk voor het eerst van mijn leven de vraag zo van, ja, maar is dat wel zo leuk? In het besef van dat we allemaal toch op een gegeven moment er niet meer zijn. Of er kwam een gevoel van, er was een diepe melancholie. We kunnen nu wel doen alsof het allemaal leuk is. Maar het is niet leuk. Om dat te illustreren. De baas van de pizza zijn auto open. Nee, maar ik was echt, ik weet dat ik daar op dat moment helemaal van slag van raakte. En dat kan duren tot je daarin ook weer gelijkgezinden treft. Mensen die dat gevoel ook hebben. Of dat je muziek tegenkomt die dat gevoel beschrijft of verhaalt of laat blijken van. En dan voel je je daar weer minder eenzaam in. En dat is wel een troost dan. Dat is dan een enorme troost. Maar het zijn de. Dit hoort denk ik ook wel zo'n beetje bij de puberteit. Je bent 13, 14, weet je wel. Voor het eerst stel je je vragen. En voor het eerst durf je te zien dat de dingen misschien wel anders liggen dan je altijd maar voetstoot hebt aangenomen. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ik vond dat toen heel erg pijnlijk.
0: En dat het niet allemaal roze geur en maneschijn was of zo.
1: Ja, dat er. Ja. En hoe doet men dat? Hoe? Het is hetzelfde als. Het is een beetje. Mijn moeder die ging er. Dat was haar instelling. En dat vind ik ook een hele nobele instelling. Mensen zijn goed. Mensen zijn a priori goed. Nou, dat is ook een. Dat is een fantastisch idee om erop na te houden. Maar hoe stel je op tegen die paar die niet goed zijn? Want als je dat dan ook nog volhoudt, dan kan het wel eens zijn dat je daardoor beetgenomen wordt of dat je schade berokkelt. Dat kan je ontzettend in de war brengen als jonge jongen. En ook nog wel als oudere jongeren. maar de ervaring is ook dat je vaker met dat bijltje gehakt hebt en dat het niet nieuw meer voor je is. Ik herinner me dat voorval bij dat Caltex, pompstation. Vooral ook omdat ik echt niet wist wat me overkwam. Ik kon het allemaal nagaan. Ik had heerlijk gevoetbald die middag. Er was een feestje in het vooruitzicht. We hadden een leuk toneel gespeeld. Ik voelde me gewaardeerd. Waarom voel je je niet gelukkig als alles in feite in orde is?
0: Ja. Ineens sloeg de melancholie toe. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Ja, soms overvalt me nog wel eens dan. Ja. Maar ik heb dat ook nog wel eens. Maar ja, ik heb het afgeleerd om niet om mijn ogen ervoor te sluiten, maar gewoon om zoiets als een, ja, ook geen knop om te draaien, maar ik heb het gewoon afgeleerd om te veel mee bezig te houden of zo. Ik bedoel, dat kun je aanleren. Ja. Want Armageddon kon nabij zijn, maar ja, Luther zegt dan heel mooi als morgen de Armageddon is, dan plant ik vandaag nog een boompje of zoiets.
1: Ja, ja,
0: van,
1: ja.
0: Toch maar doorgaan.
1: Ja.
0: Desondanks.
1: Ja.
0: Dat vind ik altijd wel prachtig, zoiets. Ik laat me niet meer zo wat mijn gevoelens betreft in een hoek zetten. Van dat ik er niet meer uitkom. Ik heb het wel eens gehad dat ik een soort van depressie had. Vroeger had ik dat 14 dagen in een kamer en zo, zonder licht en zo. Dat wou ik gewoon niet meer. En soms werd ik wel eens op het randje, maar dan wil ik dat op een of andere manier te vermijden of zo. Ja. En dat komt met de jaren, geloof ik toch.
1: Ja, het gevoel is niet nieuw meer, dus je kan je er ook een beetje tegen wapenen. Je weet dat het ook niet absoluut is. Tenminste, dat denk ik dan. De dingen zijn niet één. Alles heeft op zijn minst twee en waarschijnlijk nog veel meer kanten. Hoe rot je je ook voelt, je weet ook weer dat er op een gegeven moment een eind aan komt. Of je weet ook weer dat de dingen om zullen slaan. Of je kan ook de dingen van de andere kant proberen te bekijken. Maar dat zeg ik. En er dan een grip op probeert te krijgen. Nou ja, tegen de tijd dat we 80 zijn.
0: Hey, ja. Oh, ik ben mooi op weg overigens. Sorry, luister. Ja. Nou Huub, wij staan hier voor La Bamba. En ik weet niet hoe het er vroeger uitgezien heeft. Maar ik weet wel wie Huub van der Lubbe is. Na dit gesprek. Maar dat wist ik eigenlijk daarvoor ook wel. Maar het was leuk om even met mijn vriend en eigenlijk jongere broer Huub van der Lubbe te spreken voor Radio Drenthe en de VPRO-microfoon. Huub, vriendelijk bedankt.
1: Graag gedaan, Harry.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, die muziek die was van De Dijk, de Jukebox Blues, van de band The Night They Drove Old Dixie Down, Drinking on My Bed van Rob Hoeken en Gloria van Dem. We gaan verder met Harry's historie. Weer een van de songteksten die Harry Musquet maakt heeft.
0: Opnieuw voor het scherm in de werkkamer. En we belichten weer een nummer. En in dit geval gaat het over. En dat is eigenlijk wat makkelijker te begrijpen. Dit is wat minder. Dit is meer een verhaaltje. Maar een waar gebeurd verhaaltje eigenlijk. Hè? Dit verhaaltje dat gaat eigenlijk over de reis die wij, Albert Haar en ik. En John Legrand gemaakt hebben in 1993. Naar de binnenlanden van de brandharen van de blues. Zullen we maar zeggen. Dit verhaaltje dat komt uit de state of Louisiana. En wel uit de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, het rode paaltje. Dus dat is door de Indianen, was dat een soort van marking stone. Dus daar werd het land mee afgebakend. De rode paaltjes, dat was de grens van hun gebied, zou ik maar zeggen. Dit gaat eigenlijk over, ik zat op een middag in de kamer van het motel. Van Motel 6, hè? Dat waren de goedkoopste waren dat. Dus de luisteraar moet niet denken dat wij daar in het plus zaten. Dat was niet het geval. Maar ik keek toen naar de televisie en er werd toen een beetje bedroefd over, de, over, het, over de substantie en de kwaliteit van de Amerikaanse televisie. Want dat was, vind ik dus nog bedroevender als de Nederlandse. Dat kun je me van me aannemen. Dat is eigenlijk een scherm alleen maar een achtergrond geworden. En het is... ja, het staat overal aan. Er is geen mens meer. Tenzij er iemand iets ontploft op de televisie of een harde klap opgeeft, dus denk verrek. Maar het ging dus over het zitten en kijken naar de televisie. En ik zal het even. Je kunt dit gewoon voorlezen eigenlijk. Sitting here in my motel room, Interstate number 10 in Baton Rouge. Dus in de Interstate die loopt er vlakbij langs, dus nummer 10. En de tube struck me so bad dat de televisie die. Dat noemen ze daar de tube. Dat ik de tv-blues krijg eigenlijk. Het stuk heet ook de tv-blues. Ik keek naar het nieuws en dan zei ik... 36 murders, another dirty deal. Can't believe my eyes. Boy, is this for real. Better switch off before the tv-blues is here. Ik zeg, het ging over 36 moorden in 5 maart, in mei. Want we waren daar in mei, in Baton Rouge. En als je daar planks loopt, dan kun je daar wat bij voorstellen. Maar de vader van alle rivieren... Dat is de Mississippi in het Indiaans. Die weet, knows nothing about bad news. Die weet er niks van. Maar geef mij maar een shotgun. Dan schiet ik die blues kapot. Want ik weet eigenlijk niet. Don't know the channel that I've got to choose. Ik weet eigenlijk niet welk kanaal ik moet kiezen op die tv. En nou zie ik weer zo'n rare televisiedominee die mij de tv blues geeft. Nou, go into Mueller's. Dat is een eethuis. En dat is een... Een Cajun eethuis, zou ik maar zeggen. For some food. Sail across the dance floor on a Cajun groove. It's easy to forget. Op die plek, in Baton Rouge, daar kun je al vergeten dat de TV Blues slecht is. En de Magnolia Brass Band, dat was een van de prachtige, van die prachtige brass bands die je er hebt. Makes me move my feet. Straight to Tabit, wat een bluesclub was in Baton Rouge at the end of the street. It's likely to forget I've got the TV Blues. Dus ik vergeet de TV Blues door, in dit geval, als ik de straat op kom. Maar dan zit ik weer te kijken en dan zie ik dan ineens weer... Commercial dirt is coming off the screen. Er komt weer reclame van af het scherm. En Boris Karloff looks like a beauty queen. En je ziet iemand die heel lelijk is, die ze allerlei dingen afsmeert en die plotseling... Another Bible night. Weer een andere Bijbelridder vertelt zijn eigen waarheid. En ik zeg dan, hello Mr. Swaggart. Dat was een neef van Jerry Lewis. Dat was ook zo'n tv... Preacher, I've got them TV blues. Dus dat is in het kort waar dit over gaat. Het is een liedje over de blues die je krijgt in Baton Rouge als je naar de tv zit te kijken in Motel 6.

Nog een stuk van de CD Dancing Bears. En dat stuk heet dat Don't Wanna Be Black in Mississippi. En dat is eigenlijk in dezelfde periode geschreven als dat TV Blues. En als je dan in Mississippi zo rondreist, dan zul je al gauw tot de conclusie komen dat je daar eigenlijk niet graag zwart zou willen zijn. Want het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk toch heel slecht gaat met die mensen daar. Don't wanna be black in Mississippi. Though they got the right, hoewel ze het recht hebben om te kiezen. Don't wanna be black in Mississippi, cause they still got that same old blues. Is er nog steeds niet zoals het zou moeten wezen. Het is nog steeds de blues daar. Don't wanna be black in Mississippi, there's a secret way to keep them down. Een soort van afspraak tussen de... Ze mogen dan wel kiezen, maar het is toch een soort van afspraak, voel ik, tussen de andere bevolking, dat ze hem toch een beetje down wilden houden, neger. En if it wasn't for the tractor, als de tractor niet uitgevonden was, dan zou je ze nog steeds zien achter de ploeg. Don't wanna be black in Mississippi, omdat ze soms, en dat is een paar jaar geleden nog gebeurd, still burn their churches down. En don't wanna be black in Mississippi, because you still see the smoke and shotguns firing another round. Dus het is nog steeds niet helemaal afgelopen met die Ku Klux Klan daar. Er zijn nog steeds een soort van hele verveelde rednecks daar over in de... Maar de apotheose van het liedje, een korte tekst, is... I don't wanna be white in Mississippi. Ik zou ook niet wit in Mississippi willen zijn. Want het is eigenlijk onze verantwoording. Daarom wil ik niet zwart zijn in Mississippi. Dus ik wil eigenlijk niet wit zijn in Mississippi, omdat wij onze verantwoording ontlopen hebben. En daarom wil ik ook niet zwart wezen in Mississippi. En daar gaat het eigenlijk over. Deze song. Don't wanna be black in Mississippi.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De debuutsingle van Jimmy Holiday uit Mississippi, How Can I Forget, werd meteen een top 10 hit in Amerika. En vervolgens schreef hij samen met Jackie DeShannon de wereldhit Put a Little Love in Your Heart. En dit is het titelnummer van zijn debuutalbum, Jimmy Holiday, The Turning Point.

Jimmy Holiday, The Turning Point. Dave Elvin, dat was de zanger-gitarist van The Blasters. En hij nam dit nummer op voor zijn album West of the West. En dat was in 2006. 2 jaar later coverde Emmylou Harris het nummer. En Dave Elvin speelt het nummer live ook heel vaak met een band, The Knitters. Dat is een collectief muzikanten uit Los Angeles. Maar dit is Dave Elvin solo, Kern River.

Dave Elvin, Kern River, The Untouchables, dat was een band uit Los Angeles, rond zanger Chester Pipkin. En het album kwam uit bij Liberty Records, dat was een divisie van Capitol Records. En deze zanger, Chester Pipkin, werd later predikant en leider van de beweging Rejoice in Jesus. The Untouchables, You're on Top.

Lynyrd Skynyrd, Honky Tonk Nighttime Man. Gene Stanback uit South Carolina nam een nummer op van Edgar Campbell. En dat is de helft van het duo Eddie en Ernie. Haar hele oeuvre bleef beperkt tot een handvol singles. En deze single is voor €125 te koop op Marktplaats. Gene Stanback, I Still Love You.

Jean Steinbeck, I Still Love You. Door de komst van Gram Parsons werd The Byrds een country rock band. Dit nummer werd opgenomen voor het album Sweetheart of the Rodeo. En toen het album uitkwam, was Gram Parsons alweer vertrokken naar de Flying Burrito Brothers. The Byrds, Live in Prison.

The Birds, Live in Prison. Charlie Whitehead uit Virginia werkte met producer en songwriter Jerry Williams. Hij nam op voor meerdere labels, maar hij scoorde nooit een echte hit. En daarom probeerde hij het maar eens een keer onder een andere naam. Ross Pitt, Songs to Sing.

Crosspit, Songs to Sing. Brenda Lee, oftewel Little Miss Dynamite, stapte als rockzangeres over naar country. En Wanda Jackson deed precies hetzelfde. En beide dames namen dit nummer op. Evenals Randy Travis en Dean Martin. Brenda Lee, Everybody's Had the Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Horses and the Hounds van James McMurtry is het album van deze week. En voor dit album werd gitarist David Grissom ingehuurd, die momenteel ook actief is als gitarist bij Joe Eli, John Mellencamp en de Dixie Chicks. En James McMurtry is een relaxte man. Als hij even geen werk heeft, dan gaat hij aan de slag als huisschilder, als barkeeper. En hij doet ook gewoon mee aan talentenjachten tussen de jongelui, terwijl hij zelf al 59 jaar is. James McMurtry, Vaquero.

James McMurtry Vaquero. Billy Young uit Texas, dat was een protégé van Otis Redding. Otis Redding was tevens zijn producer en hij schreef twee nummers voor Billy Young. En de single Sloopy werd ook nog een hit. Dit is een eigen compositie van Billy Young. Nothing's Too Much.

Bishop uit Oklahoma was jarenlang de gitarist van de wereldberoemde Paul Butterfield Blues Band. Maar toen Paul Butterfield overleed, ging hij solo verder. En dit komt van zijn soloalbum Let It Flow. En Elvin Bishop heeft zichzelf altijd als een gitarist gezien, veel minder als een zanger. Elvin Bishop, I can't hold myself in line.

Elvin Bishop, I Can't Hold Myself in Line. Sam en Bill, dat is het zoveelste duo. Dat zijn Sam Gary en Bill Johnson. En zij maakten ook platen onder de naam The Soul Brothers. En Bill Johnson was zelfs heel actief. En daar had ook nog een eigen band, The Steps of Rhythm, die onder contract stond bij Sun Records. Maar hier zijn ze, Sam en Bill. I Feel Like Crying.

Sam and Bill, I Feel Like Crying. George Thorogood is al jaren actief met zijn band, dus Destroyers. Hij nam dit nummer op in 1997 voor het album Rockin' My Life Away. George Thorogood, Living With The Shades Pulled Down.

George Thorogood, Living with the Shades Pulled Down. Baby Washington uit South Carolina werd groot in New York bij de meidengroepen The Hearts en later de J-Nets. Maar als soloartiest scoorde ze 16 hits. Alleen dit werd geen hit en de cover van Dusty Springfield werd zelfs een grote hit. Baby Washington, Breakfast in Bed.

Baby Washington, Breakfast in Bed. Het nummer werd geschreven door singer-songwriter Townsend Zandt en het werd een grote hit in Amerika van Merle Haggard en Willie Nelson. En het werd opnieuw opgenomen door twee moderne countryzangers, Luke Bryan en Dierks Bentley, Pancho en Lefty.

O'Brien en Dierks Bentley, Pancho en Lefty. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Doris Duke uit Georgia was achtergrondzangeres van beroep. Dat deed ze in New York in het Apollo Theater in Detroit bij Motown Records. En ze toerde als achtergrondzangeres met Nina Simone. Totdat ze ontdekt werd door producer Jerry Williams. Doris Duke, he's gone.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. 81 jaar geleden is het, althans 10 juni 81 jaar geleden... dat Harry Musquet in Aston geboren is. In deze aflevering van Harry's Blues flink wat aandacht dus voor QB and the Blizzard, voor Musquet, maar ook andere muziek. Een nieuwe cd van Kenny Neal bijvoorbeeld, van Mike Morgan en The Crow, van Bobby Allison en Jerry Speer, Mike Clark, Spencer McKenzie. En we beginnen dus met QB and the Blizzard uit 1968, The Sky is Crying.

Opname uit 1968, The Sky is Crying. Het bekende nummer van Elmore James in de uitvoering van QB and the Blizzards. Met op de blazers een mooie combinatie tussen de gitaar van Eelco Gelling en de blazers. Onder andere Jenne Meinema, Roel Hemmers en Eduard Nink Blok. Een hele bijzondere opname eigenlijk. Er heel goed naar luisterd naar The Sky is Crying van QB and the Blizzards. We gaan naar Canada, Spencer McKenzie, een jonge kerel uit Canada, een twintiger, die ondertussen al 3 cd's uitgebracht heeft. En dit is een nieuwe cd, het titelstuk van een nieuwe cd die nog uit moet komen in augustus pas. De cd Preach to My Soul, en dit is het.

Preach to My Soul. Titelstuk van de nieuwe cd van Spencer McKenzie, die in augustus uit moet komen. Mick Clark, dat is een bluesgitarist uit Engeland, die al, nou, ik denk 61 jaar al furoren maakte met zijn band Killing Floor. Bekende nummer van Howling Wolf. Het was zo'n Britse bluesgroep. Hij in die tijd meer aan als de Animals en de Yardbirds en dat soort groepen. Allemaal de mensen die het originele werk uit Amerika naspeelden. Vertolkten, zeg maar. Mick Clark die is altijd actief gebleven in de muziek. Niet dat hij een groot succes gehad heeft, maar wel bezig. Hij komt nu uit met een nieuwe cd, Blue Shadows. En door hem ook wat klassieke stukken eigenlijk. Een nummer van Sonny Boy Williamson bijvoorbeeld, uit 1963. Help Me.

Mick Clark, een oldgediende in de Engelse blues. De Engelse gitaarblues, zou je kunnen zeggen, van de cd Blue Shadows. Wat trouwens op het nummer Killing Floor van Howlin' Wolf ook opstiet. De naam van de band waar hij in de 60e jaren in de 40e eeuw furoren mee maakte. Bobby Allison en Jerry Spear, dat zijn twee vrienden die eigenlijk in de 90e jaren van de 40e eeuw samen nogal wat muziek maken. Een beetje in de country-achtige sfeer, zeg maar. Maar ze bent er niet in deuren gewoon. Die Jerry Spear die is gewoon helemaal uit de muziek gestapt. Die is familieleven begonnen. En Bobby Allison is er nog wel een beetje in deuren gewoon. Maar ja, hij zingt in casino's en dat soort dingen. Hij had nou echt een carrière, maar nu nou ook weer net niet. Maar toch hebben ze nou samen een cd uitgebracht met dat oude materiaal. En ik was vooral een beetje geïntrigeerd door de titel. Want ja, het gaat toch weer over Mississippi, The Delta Man.

You Say Your Prayer for the Delta Man. Bobby Allison en Darius Speer van de cd Delta Man. We gaan nog wat verder zuidelijker in Amerika. Naar Mississippi. Hij dan naar het zuiden toe gaat naar de Golf van Mexico. Dan kom je in Louisiana. De bakermaat van de Cajun muziek, van de Zydeco muziek. Een beetje van de zwarte muziek, zeg maar. En daar komt Kenny Neal vandaan. Kenny Neal die komt uit Baton Rouge. Een van de grotere steden in Louisiana. Hij is de vader van Graylin Neal. Die speelde bij Daniel Lewis en de Louisiana Blues Club. Daar speelde hij drums bij. Kenny Neal die is vooral bekend geworden door de cd Bloodline. Alweer heel wat jaren terug. Maar hij heeft een cd uitgebracht. Straight from the Heart. En daarop speelt allerlei andere mensen met. Onder andere Christon Kingfisher Ingram. De man die afgelopen weken, 10 juni, speelde hij op het Holland International Blues Festival. Kenny Neal met op gitaar Christon Kingfisher Ingram. Een nummer over B.B. King. Mount up on the wings of the King.

ode aan B.B. King van Kenny Neal van zijn CD Straight from the Heart. En op de gitaar Christone Kingfish Ingram. Ik luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik zei al, er zit nogal wat QB in de Blizzard in deze aflevering van Harry's Blues. Omdat het 10 juni de 81ste geboortedag van Harry Musquet was. De aanleiding is een nieuwe cd van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica speler die van oorsprong uit Mississippi komt. Later naar Chicago toegegaan is. Door van Big Walter Horton eigenlijk het mondharmonica spelen geleerd heeft. En van Chicago is hij naar Californië gegaan. En nu is hij weer teruggegaan naar Clarksdale, naar Mississippi. Door heeft hij zijn laatste cd opgenomen, de cd Mississippi Sun. En door op het klassieke stuk The Hobo.

Charlie Musselwhite was dat, die de hobo blues bezong. Het leven van een hobo, een man die stiekem op de trein metreist. Dat deed John Lee Hooker in 1949, want toen heeft hij dit nummer geschreven. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook al wel eerder, want Hooker die was van 1917. Dus in 1947 was hij 32 jaar. Maar Hooker die ging ook stiekem met de trein mee, want die wilde van het platteland van Mississippi, wilde naar de grote stad, naar Memphis. En daar ging dit liedje eigenlijk over. Want zijn moeder die ziet dat vindt hij gewoon naar het trein waar de trein stiet, of waar de trein langs riet, en de stiekem erop opkroepen op die trein. En dan komt de centrale zin, die komt in dit nummer ook elke keer weer terug, van take care of my child. Houd mijn kind een beetje in de gaten van dat het allemaal goed gaat. John Lee Hooker met The Hobo Blues.

De originele versie van John Lee Hooker, de Hobo Blues. Nou, het meest bekend in Nederland is het nummer geworden door de uitvoering van Cuby and the Blizzards uit 1966 op de LP Desolation. Misschien heeft Harry dat toen een titel wel gehoord met de andere mensen uit Arsenal op het American Folk Blues Festival, wat toen in het begin van de 60 jaren vaker naar Nederland kwam. Allerlei Amerikaanse artiesten, Amerikaanse bluesartiesten, die traden dan onder andere in Den Haag bijvoorbeeld op. En wie weet zat Harry misschien wel onder het gehoor van John Lee Hooker die dat nummer doorzong. Het kwam in elk geval op de LP Desolation uit 1966. Het nummer Hobo Blues.

Ja, het verhaal van een zoon die giet reizen en een moeder die bezorgd is vanaf het allemaal wel goed giet. Dat is misschien toch ook wel een beetje het verhaal van Harry Musquet met zijn moeder. Hobo Blues uit 1966. En daarvoor het origineel van John Lee Hooker. Het origineel dateerde uit 1949. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Charlie Musselwhite. De cd Mississippi Sun, die net goede wel uitgekomen is. We gaan naar Minneapolis. De Twin Cities noemt ze hem ook wel. Twee steden die vlak bij elkaar liggen. Daar komt de band Eleganza, die komt er vandaan. Dat is een beetje een country rock-achtige band. Binnenkort komt er een nieuwe cd van hun uit, Water Valley High. Maar die is er nog niet, vandoor dat ik een nummer draai van hun vorige cd, Full Length uit 2020. Het nummer Alabama Bound.

Eleganza met Alabama Bound. En ik zei dat ze uit de Twin Cities kwamen. Dat zijn twee steden die dichter bij elkaar liggen. Of eigenlijk één stad vormt. Minneapolis en St. Paul. En dat is de hoofdstad van Minnesota. Een staat in het noorden. Dus als je dan naar het zuiden toe gaat, naar Alabama, dan gooi je echt southward. Dus Alabama Bound. We gaan naar Texas, naar Mike Morgan en The Crawl. Dat is alweer jaren geleden dat hij een cd uitgebracht heeft. 2008 was dat. Stronger Every Day. En daarna is hij eigenlijk een beetje uit de muziekscene verdwenen. Hij is gewoon aan het werken gegaan. Hij was dealer van motoren in Texas, in Dallas. In die omgeving in elk geval. Maar de muziek die bleef toch trekken en hij heeft weer een nieuwe cd gemaakt. The Lights Went Out in Dallas, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik voor je draai, dat is Working for the Man.

0: I can, cause I'm working for the man.
1: Working for the Man van Mike Morgan en Nick Kral van de nieuwe CD The Lights Went Out in Dallas. Nog een stuk van de nieuwe CD van Kenny Neal, Straight from the Heart, het nummer New Orleans.

Wat toch ontzettend lekkere muziek uit New Orleans was dat. Van Kenny Neal van de cd Straight From The Heart. We blijven nog een beetje in die sfeer van nummer van de nee cd van Johnny Sansone. Into Your Blues. Want daar speelt Jason Ritchie op met. En dat wordt ook wel de New Orleans Mooncat genoemd. En dat is geweldige mondharmonica speler. Johnny Sansone is ook een mondharmonica speler. Maar die speelt op dit nummer met Blowing Fire.

Mooi, een duel van twee harp players. Jason Ritchie en Johnny Sansone in het nummer Blowin' Fire. Het is Blues, de Rijnoorden Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de handen van Meralda Smit. En we besluiten met het nummer natuurlijk van Cuban Blizzard. 81 jaar geleden, 10 juni, is Harry Musquet geboren. Van zijn laatste cd, Cats Lost, Blues is a Bad Habit.

0: House in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Mary Isobel Catherine Bernadette O'Brien staat vandaag centraal in het programma. Ze werd geboren in Londen, ze had Ierse ouders en ze werd wereldberoemd als Dusty Springfield. Can I get a witness?

Dusty Springfield, Can I Get a Witness? Steve Ray Vaughan en zijn oudere broer Jimmy Vaughan schreven het nummer voor hun album Family Style. En de single werd een maand na het overlijden van Stevie Ray Vaughan uitgebracht. En het werd een hit in alle hoeken van de wereld. The Vaughan Brothers, TikTok.

De Vaughan Brothers. TikTok. Dusty Springfield begon haar carrière in Londen in de Lana Sisters. Daarna vormde ze met haar broer Tom de Springfields. En in 1963 begon ze aan een solo-carrière nadat ze op de radio de hit Tell Him van The Exciters hoorde. Dusty Springfield. Won't be long.

Dusty Springfield won't be long. Het is een compositie van de geniale bluescomponist Willie Dixon en Muddy Waters nam het nummer in 1954 als eerste op en vervolgens werd het gecoverd door Chuck Berry, The Rolling Stones, The Righteous Brothers, Van Morrison, B.B. King, Eric Burdon, Paul Rodgers, Tom Petty, Buddy Guy, Dion en Cliff Richard. Maar de mooiste uitvoering dateert uit 1960. Etta James, I just want to make love to you.

Etta James, I Just Want To Make Love To You. Harry Musquet en gitarist Erwin Java van Cube in the Blisters toerden ook enige tijd met de funkband Musquet. En Harry Musquet schreef een nummer over een aan de alcohol ten onder gegane vriend en dat leverde hem op zijn oude dag nog een hit op. Musquet, Brother Booze.

Burt Burns schreef het nummer eigenlijk voor Van Morrison, maar die weigerde het omdat hij louter eigen materiaal wilde opnemen. En toen werd het een grote hit voor Irma Franklin, de oudere zus van Aretha Franklin. Janis Joplin kwam met een prachtige cover, maar ook Dusty Springfield nam het nummer op met producer John Paul Jones. En die zagen we later terug in Led Zeppelin. Dusty Springfield, Take Another Little Piece of My Heart.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: They called it Rhythm and Blues van de Duke Robillard Band. En Duke Robillard is geen grote zanger en daarom gebruikte hij gastvocalisten voor dit album. John Hammond is zo'n gastvocalist. Hij komt uit New York en zijn vader, John Hammond Senior, was de ontdekker van Bob Dylan. Jimi Hendrix werd ontdekt in de begeleidingsband van deze John Hammond Jr., die ook platen opnam met Eric Clapton, Muddy Waters, Duane Ellman, J.J. Cale, Tom Waits, The Band en John Lee Hooker. John Hammond, Homeless Blues.

John Hammond met de Duke Robillard Band, Homeless Blues. Dusty Springfield coverde graag Amerikaanse hits. En dat deed ze opnieuw onder leiding van producer John Paul Jones met een nummer van Motown Records. Het origineel werd opgenomen door de Temptations, maar het was ook al opgenomen door Gladys Knight en de Pips. Dusty Springfield. Ain't no sun since you've been gone.

Dusty Springfield, Ain't No Sun Since You've Been Gone. Het was een nummer van soulzanger Howard Tate en het was al gecoverd door Bonnie Raitt. B.B. King nam het nummer zelfs drie keer op, in 1997 met D'Angelo, in 2005 met Daryl Hall en dit is een solo-opname uit 1971, B.B. King, Ain't Nobody Home.

B.B. King, Ain't Nobody Home. Tijdens haar eerste trip naar Amerika als soloartiest ontmoette Dusty Springfield de songwriters Burt Bacharach en Hal David. En zij gaven haar de nieuwe single van Tommy Hunt mee. En haar cover werd een grote hit. Dusty Springfield, I Just Don't Know What To Do With Myself.

Dusty Springfield, I Just Don't Know What To Do With Myself. Albert Collins uit Texas was de neef van Lightnin' Hopkins en hij had een eigen band, de Rhythm Rockers, en daarin speelde ook Johnny Copeland. Albert Collins verhuisde eerst naar Kansas en vervolgens naar Californië en daar speelde hij plotseling in grote zalen, Fillmore West of Whiskey A Go Go, en dat leverde ook een platencontract op. Maar daarnaast werkte hij ook nog steeds als bouwvakker en zo verbouwde hij het huis van Neil Diamond, die helemaal niet wist wie hij was. In 1970 werd hij pas beroepsmuzikant en hij overleed in 1993. Hij werd 61 jaar. Albert Collins, Cold Cold Feeling.

Robert Collins, Cold Cold Feeling. Dit is de eerste solo-opname van Dusty Springfield toen ze nog deel uitmaakte van The Springfields. Componist Arthur Alexander scoorde er een grote hit mee. Dusty Springfield, Every Day I Have to Cry.

Dusty Springfield, Every Day I Have to Cry. Rory Block, dat is een bluespurist uit New York. Het nummer komt van het album I've Got a Rock in My Sock en ze schreef het toen haar geliefde verslaafd raakte aan alcohol. 2 jaar later bracht Munich Records uit Wageningen het nummer op single uit in Nederland en het werd een top 20 hit. In 2001 verscheen er een cover van Anouk, Rory Block, Love and Whiskey.

Cory Block, Love and Whiskey. Helen Shapiro was begin jaren 60 de grote ster in Engeland en dit nummer werd in Helen Shapiro-stijl gecomponeerd en opgenomen. Het resultaat was een grote kersthit in 1964 voor Dusty Springfield, I Only Want to Be With You.

Dusty Springfield, I Only Want To Be With You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Het nummer is geschreven door Mac Rice en hij speelde samen met Wilson Pickett in de Falcons uit Detroit. Het nummer werd vervolgens 103 keer gecoverd, onder meer door de Young Rascals, Magic Slim, Sam & Dave, Buddy Guy, Melford Mulligan en Los Lobos. En dit is een opname uit 1966 van Wilson Pickett, Mustang Sally.

0: Big Bill Broomsey met de Mississippi River Blues. Het was een van de manieren natuurlijk, hè, om hem weg te komen.
1: Ja.
0: Met de boot.
1: Ja, ja, ja. De boten, de grote radenboten, gingen de Mississippi op en af. En werden overal voor gebruikt, voor vertier, maar ook voor vervoer natuurlijk. Ja. En voor mensen en voor goederen. Ook die goederen, die werden allemaal uitgeladen door de roustabouts. En dat waren grotendeels ook, ja, het waren ook... Dus dat was ook de zwarte
0: mensen. Ja. Ja.
1: Big Bill Broomsey die zong hier over dat het zo ver van huis was. Maar dat op een gegeven moment de landing stond. En aan de veerman vroeg of wanneer de boot kwam. Maar er waren geen boot te zien. En hij was wiet van huis.
0: Willie Foster die ging van de Mississippi Delta. Het gebied tussen Memphis en Vicksburg in de staat Mississippi. Zeg maar tussen de Mississippi River en de Yahoo River. Ging hij op een gegeven moment naar Chicago toe. Hij vertelde ze straks wel, vond ik wel grappig. De verlokking van Chicago was eigenlijk dat je veel meer kunnen verdienen natuurlijk. Hè?
1: Ja, je verdiende meer, maar je gaf ook meer uit.
0: Hmm.
1: En het platteland, dat was goedkoper. Daar kwam het eigenlijk op neer. Zij verdienen $100, zei hij, wat heel veel geld was. En hij verdiende misschien $1 of zo.
0: Yeah.
1: Maar hij zegt, je had wel altijd eten op het platteland. En toen gaf een verhandeling over...
0: over grutten en over god en ja, watergruwel. En...
1: Ja, wat wij vroeger watergruwel noemen.
0: Yeah.
1: Ja, het is een mooi verhaal eigenlijk. Een soort van...
0: Maar hoe was dat leven nou in Chicago eigenlijk, Willy Forster?
2: Living in Chicago, eating a soda cracker a day, you're done fine. Yeah, I don't mean a soda cracker a day, but I lived in Chicago. You go up there, first thing, you go to your relationship's house, you go to your friends or your cousins, some of your relationship kinfolk. The first thing they offer you, go down there to the store and get some beer. I said, I don't want no beer. I want me something to eat. Yeah, take this and go up the store. You ain't got no money. You done come down here with a batch of money. And if it be them bills that's going up there, and if the cost of living was higher, you make a dollar up there, you make 25 cents here. And you could live out at 25 cents better here than you could that dollar up there. Because it costs us a lot to live up there.
3: Detroit, you did it too?
2: Detroit. Yeah, I went to Detroit. Yeah. I went to Detroit.
3: And
2: I was 17.
3: Did you meet over there, Hooker?
2: No, I met John E. Hooker here in Mississippi.
3: Ah.
2: Over there in Leland.
3: He was from Clarksville or what?
2: I don't know where he's from. I met John E. Hooker. I played. And my band backed up John Lee Hooker in St. Louis several times, you know. He played man, whoop, whoop, whoop, whoop, boogie yeah. Chillin'. I used to love his music. He played that record about boogie chillin'. Mama told Papa, let that boy boogie,
3: yeah.
2: You know. It wasn't no time to no music back in them days. I met John Lee Hooker. I like it to dance off because it was just a bump, bump, bump, bump, bump, you know, and Charleston off it, the black bottom off it, the two-step off it. You do the boogie-woogie off it, you know, and it's the same kind of music, you know. It's a lot of blues. It's a lot of blues, but now it's mostly a rock blues.
3: Yeah, yeah.
2: You ain't rapping, you ain't nowhere.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: You know, that's including here, and that's why the blues was originated right here in Mississippi.
3: Yeah.
2: It was originated right up and down this delta, Mississippi Delta. On these farms, these plantations, these cotton, corn,
3: yeah.
2: Beans, that come from the blues. Mules, no mules now, so the blues gone. The blues ain't, I'll never die as long as there's a black person in the world.

0: De echte, originele John Lee Hooker met Boogie Chillen. Wil je voorstellen, die had er al over dat hij hem ontmoet heeft in Detroit, waar hij ook geweest is. En daarvoor was hij woonachtig in Chicago. Als die mensen naar Chicago toe gingen, we zijn toen later ook nog geweest, dan treffen ze elkaar vaker op Maxwell Street, hè?
1: Ja, een straat vlakbij wat nou de universiteitstrein is. En waar de trein aankwam en waar iedereen eigenlijk aankwam die met de trein naar het noorden toe ging. Staan er nog een paar gevels. Je moet er echt naar zoeken. En de mensen die wilden graag, en dat komt in de latere uitzending ook wel aan bord, die wilden graag dat een aantal van die dingen staan bleef, omdat het toch een betekenisvolle straatwest is. Ze bidden nu met in onderhandeling met burgemeester Daley, een zoon van de Daley die nog in de jaren 60 daar bij de riots aan de macht was, waarvan ook nog zegt werd dat hij verbinding met de mob had, dus de maffia. Maar daar ben ze nog met in onderhandeling om die Maxwell Street te laten. Weer te laten herleven een beetje. Maar de universiteit wil ook graag een stuk daarvan hebben, want die wil dat laat graag hebben.
0: Maar goed, het is een historical landmark, zoals in Amerika zegt.
1: Ja.
0: De plek waar op dezelfde dag dan ook markt was, een soort vlooienmarkt was.
1: Ja, maar ook gespeeld werd.
0: En ook gespeeld werd, ja. Muziek op straat of zo.
1: Ja, en schoenenpoetsers en al dat werk. Dat, je moet daar een soort van waterlooppleinachtig gebeuren, denk ik dat het best is.
0: Ja. Willy Forster, die woont in Greenville, een klein huisje daar zo. Ik had een beetje het idee dat hij nog een ander huis had, waar zijn vrouw woonde. Maar dat is mij niet helemaal duidelijk geworden hoe het allemaal precies in elkaar zat.
1: Die kwam ook op een gegeven moment aan de lijn, geloof ik.
0: Ja. En de kinderen die zaten in een andere kamer. En we hoorden al een keer eerder dat een van de kinderen, dat die zomaar wat uit de koelkasten haalde en dat hij door hartstikke kwaad over werd.
1: Ja.
0: Hij heeft zo heel duidelijk zijn eigen opvatting over, over respect. Hoe mensen tegen een oudere generatie aankijken. Ook trouwens, hoe ze in Europa de Amerikaanse bluesmuziek weer een beetje herontdekt en eigenlijk ook gerespecteerd hebt.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: Ze geven a lot of respect because they feel sorry. People love people from Europe love people more than people here
3: in the States.
2: That's black and white.
3: Yeah.
2: White people care more for black men. If I go down the streets in London and stomp my feet, they're running. Be a bunch of people run there and try to help me. I can walk right down Washington Avenue there and stumble and fall and roll out in the street.
3: Nobody does nothing.
2: It's still, what about you?
3: Yeah.
2: You know. See, people love, if you love a person, if you love everybody, you don't want to see nobody hurt. You see somebody shoot somebody or cut somebody, ooh, see him cut him. If there's any way I can stop him without getting cut myself, I'd stop him. Don't do that. You would do that in your country.
3: Well, don't you think it's a pity that jazz and blues are cornerstones of American culture? I think they don't pay enough respect to the black people in all of there.
2: No, they don't give them enough respect. It's the respect that you desire.
3: Yeah.
2: If you give it, you can expect it.
3: Yeah.
2: I give you highly respect. You highly respect me.
3: Yeah.
2: See.
3: Yeah.
2: But if I don't give you no respect, I just say, some guys that come in. I ain't giving you no respect. I'm not welcoming you to my home. You don't know whether to sit down or stand up. You know, if I don't tell you, I say, make yourself welcome. Everybody's welcome to come to my house. This is my home. I live here. And I welcome you here. Why? Because I love you.
3: Yeah.
2: I love you from my heart. And I wish that you would give me 3/4 of that. If I love you 100%, give me 75% of your love. That's enough.
4: Tell me something about women and the blues.
2: Women and the blues? that's a loss. You love women and the blues. Women don't give a man the blues. And a woman, you have a little blues. Cause you'll get worried. If you're hard, you're deeply in love with a woman, you can have a little blues. Cause you'll get worried. If you're hard, you're deep.

0: dame met een dijk van een stem. Coco Taylor met een nummer wat standaard op het repertoire van Muddy Waters stond. I got my mojo working. Dat kun je zowel als man als vrouw kun je dit nummer zingen. Want Muddy kan het altijd uiterst sensueel zingen.
1: Ja, ja.
0: Get my mojo working. Nou, Willy Forster die had er ook over. Hoe was het? Hoe is het met de vrouwen? Is die?
1: Ja, en eerst had ik nog even over respect. Dat de mensen in Europa. En dat gevoel heb ik toch ook wel een beetje. Naarmate ik dan een paar keer west ben. En ook hier wel wat festivals met mag hebben. Dat de mensen in de blues hier. Of dat de mensen hier ook meer kennis verzaken.

0: Dit is de hedendaagse blues uit de Mississippi Delta van de groep Rx Blues. CD die heet Mississippi Moses en dit is het nummer The Working Man Blues. Zo heel veel authentieke blues wordt er niet meer gemaakt in de Delta. Hè?
1: Nee, ik denk dat Willie Nelson...
0: Willie Foster.
1: Of Willie Nelson maar mee. Willie Nelson is ook wel mooi natuurlijk. Hè. Maar Willie Foster, dat een van de laatste exponenten is van die generatie. Er loopt nog een paar mensen rond.
0: Robert Lee Burnside.
1: Robert Lee onder andere. Ja. En T-Model Ford, dat is ook al een aller.
0: Daar komen we later ook nog een keer,
1: Op terug.
0: Uitgebreid over te praten over het Fat Possum label.
1: Maar inderdaad, Willie Foster is de laatste... Zo'n beetje van die oude Delta Blues mensen. Hmm. Nou, hij vertelde nog even hoe dat 40 jaar geleden was. En dat jij geen geld had, was er geen dokter. En blues, dat was ja toch een... Dus hij had het ook nog dat blanke mensen dit ellende nooit kent hebben. En daar geloof ik hem ook wel in. Want wat daar gebeurd is niet mis. En de jonge mensen, ja, die holden daar niet meer van. Die lusten liever naar rap. En ja, die wil niet herinnerd worden aan die slechte tijd. Hoewel... Die tijd voor die zwarte mensen in die ghetto's natuurlijk ook niet best is.
0: Nee, he? Nee.
1: En toen vergeleek hij nog even een paar appels met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Zei van dat een soort van mooie metafoor dat je die ene zwarte appel of de rotte appel ook moest helpen. En dat je daar met zaden moest, dan kwam er weer wat moois uit.
0: Ja. Met alle twee appels, zei hij, hè?
1: Ja, ja.
0: Alleen, ja, de ene is een verrotte appel en die wil niemand hebben. En de andere is een gave appel en die wil iedereen graag
1: ja,
0: hebben.
1: Ja. Ja, en dat was een mooie metafoor van de man uit Greenville, ongeveer 74 jaar, bij de beendraaf, Willie Foster. Een hulle, ja, een vriendelijke man en die ons met de open arm inzien. Nederige stulp ontving.
0: Als het boek van Muddy Waters leest, The Mojo Man, dan merk je ook dat in de muziek en de drank dat toch heel veel met elkaar samengiet, of niet?
1: Ja, Muddy...
0: Die, Muddy in ieder geval wel.
1: Ja, Muddy lustte. Ondanks dat het een heer was, lustte hij toch wel graag een borrel. En voor zover ik weet was hij geregeld aan de bourbon. En,
0: ja, de cognac en zo.
1: Seagram en zo, dat had hij vaak aan. Dat was een beetje zijn huiswerk. Zijn huismerk. Maar ja. Het leuke van Muddy is ook dat hij op een gegeven moment klachten kreeg. En dat hij naar de dokter ging. En die verbeurde hem eigenlijk om sterke drank te drinken. Maar Muddy die dacht, daar weet ik wel raad met. En die liet dan achter het toneel liet hij dan champagne aanrukken. Want dat was eigenlijk niet zo zwaar schijnbaar.
0: Zo kun je het oplossen, ja.
1: Ja, ja, ja. Zo lastig Muddy daarop dan.
0: Of doordat het misschien ook een nummer over gemaakt heeft.
1: Ja, en dat nummer dat heet Champagne and Reaver. Maar een reaver, luisteraars, dat is een stick. En er kan dan marihuana of hashish in zitten.
0: Een joint.
1: Een joint, ja. Champagne and Reaver, Muddy Waters.

0: Champagne and Reaver. 1989 is dit van de LP King Bee. Het was trouwens al op het Blue Sky label. Toen was Chess al
1: ja,
0: weg.
1: Ja, toen was het einde. Ja. Zo'n beetje.
0: Toen ze bij Johnny Winter terecht te komen.
1: Ja, en die producer wat beter ook. Dat kun je hier is die band, klinkt veel beter eigenlijk. Mooi die zin ook van Champagne and Reaver. Dat je zegt, it's good for your head and it relaxes your body.
0: Ja, uit het boek verder ook lees dan zie je ook dat de wereld van de drugs bijvoorbeeld, ja, komt wel aan de orde natuurlijk, maar dat speelde een veel minder belangrijke rol.
1: Ja, dat was eigenlijk, dat komt er eigenlijk bijna niet in voor.
0: Bij die generatie waarschijnlijk dan niet, hè?
1: Nee, dat was allemaal nog drank.
0: Ja, zijn dochter is wel aan de dop.
1: Ja, die is, en daar heeft hij nog van alles aan proberen te doen, maar dat mocht dus niet lukken en zo. En die meneer Chess die schreef ook op een gegeven moment in een boek waarover Chess uitkomen is, een zoon van Lennart. Dat de blues toch eigenlijk ook wel seks, booze en ja.
0: En muziek was.
1: Ja, en muziek en blues was eigenlijk.
0: En twee die elkaar niet zo geweldig lagen. Willy Foster die had zo straks ook al even erover. Dat is Howlin' Wolf en Muddy, hè?
1: Nee, dat waren eigenlijk concurrenten. Hè? En die wouden allebei de grootste wezen in de scene in Chicago. En die deden van alles om elkaar een beetje dwars te zitten. En elkaar de vlooien af te vangen, zoals werden die gezegd.
0: Dat vind ik toch wel merkwaardig dat Muddy nog wel een nummer op een nummer heeft, getiteld Howlin' Wolf.
1: Ja, ze hebben ook nog eens een keer samen gespeeld en zo. Maar toen,
0: dat wel.
1: Ja, hadden ze het bijlegd, maar later scheen er toch weer iets misgegaan.
0: Als ik pik nu graag, lees ik in het boek elkaar
1: muzikanten af. Ja.
0: Dan laten we zeggen, Muddy Waters, Howlin' Wolf.

0: Howlin' Wolf. Hij is het niet, want het is Muddy Waters op zijn slidegitaar.
1: Ja, de Telecaster, daar speelde hij altijd op.
0: En ik denk dat Johnny Winter hier ook op meespeelt, want dit is een opname uit Sum 60. Uitgebracht in 1970 trouwens. Als ik zie Johnny Winter op gitaar, James Cotton op harp.
1: Wat een mooie guy, ja.
0: Pinter Perkins op piano. En dan ook al de nieuwe mensen zoals Bob Margolin en zo.
1: Oh ja, ja, ja. Van Chicago, Bob.
0: Van de live muziek van Muddy Waters, even naar de live muziek die aankomende zaterdag hier in Drenthe te horen is. En dat moet je toch ook zeker in weten met mijn haren. Want voor de tweede keer is door het Take Root Festival. Dat is in De Smelt in Assen. Van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Dus maar liefst 12 uur achter elkaar. Net zo lang als de Blues Estafette in Utrecht.
1: Ja,
0: die is van 4 uur tot 4 uur 's nachts. Maar dus 12 uur achter elkaar goede muziek, rootsmuziek in De Smelt in Assen. Met presentatie van onder andere Jan Donkers. Nou, ik vind het dat ze nog geweldige ex bij elkaar kregen hebt. Hè?
1: Ja, dat vind ik ook. En ze hebben niet voor niks die prijs gekregen van de SNS. En als je het programma ziet, dan zal ik zeggen van dat mag er wezen. Zeker in dit soort muziek die toch altijd een beetje in de kantlijn zit, zal ik zeggen van nou mensen, ga daar naartoe, want dat is echt de muiten weer. Ik bedoel, er is een hele goede programmering.
0: Kijk maar, de Paladins, ja. De Gords, Papa Chubby, Dan Penn en Spooner Oldham.
1: Ja.
0: Componistenpaar. Wickham Porteous, Tom Russell. Bij de folkliefhebbers ook een zeer welbekende. Lee Clayton, Steve Wynn, nou noem maar op. Wat komt er niet allemaal?
1: Ja.
0: En dat allemaal voor nog geen 50 gulden.
1: Nou, ik zal zeggen, luisteraars, in de nabijheid van Assen in Drenthe, vooruit naar De Smelt.
0: Aankomend zaterdag van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts voor nog geen 50 gulden. Allemaal door naartoe gaan, ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Op bezoek bij een plantage, de Hobson Plantation in de buurt van Clarksdale. Dat is de plek waar ze bij John Mohead tegenkwamen.
1: Ja, en wie is nou John Mohead? Nou, John Mohead is een man die al 3 cd's gemaakt heeft en die zich helemaal thuis voelt in de Delta. En die ook vindt dat je daar moet blijven wonen om goede muziek te maken.
0: Hij vertelt ons en hij leidt ons rond op zo'n oude plantage, de Hobson Plantation. Waarbij ook nog een ontmoeting hebt met een man die als in Nashville werkt heeft. En waarbij een hele mooie bluesclub binnenkomt. Waar mensen in Nederland zeer jaloers op kunnen wezen. Harry's Blues, de Way Up North Wufdag maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. En wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Harry Musquet had familie in Rotterdam, waar hij als kind regelmatig logeerde. En die mensen, dat waren Sparta-supporters. En daardoor was Harry ook zijn hele leven voor Sparta. En het is natuurlijk geen toeval dat oer-Spartaan Jules Deelder een paar nummers voor Harry Musquet schreef. Dit is zo'n compositie van Jules Deelder, de Musquet Gang, For Real.

De Muskee Gang, for real. Robert E. Lee, dat is een blueszanger uit Fort Worth in Texas. Hij nam het album Turn Out the Lights op met twee bevriende Texaanse gitaristen uit Dallas. Mike Morgan en Jim Suller. Robert E. Lee, I Had a Dream.

Robert Ely, I Had a Dream. Hubert Sumlin, dat is de voormalige gitarist van Howlin' Wolf, en hij maakte voor Blacktop Records het album Hubert Sumlin's Blues Party, en dat deed hij met zanger Mighty Sam McLean uit New Hampshire. Mighty Sam McLean en Hubert Sumlin, a soul that's been abused.

Mighty Sam McLean met Hubert Sumlin, A Soul That's Been Abused. Het komt van het album Texas Guitar Slinger en dat was het comeback album van de Texaanse gitarist Joe Guitar Hughes, een begenadigd gitarist met een soulvolle stem. Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me.

Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me. W.C. Clark, dat is een bluesveteraan met de bijnaam Godfather of the Austin Blues. Hij ving de broers Jimmy en Stevie Ray Vaughan op toen ze als kwajongens naar Austin kwamen. Hij nam dit nummer op met pianist Riley Osborne. W.C. Clark, I Want to Keep You.

W.C. Clark, I Want to Keep You. Robert Ward uit Georgia was een van de oprichters van de band The Ohio Players. Daarna was hij ruim 20 jaar studiogitarist bij Motown Records in Detroit en hij is dan ook te horen op tientallen soulhits. Maar hij bleef ook altijd soloalbums produceren. Robert Ward.

Robert Ward, Black Bottom. De legendary bluesband kwam voort uit de voormalige begeleidingsband van Muddy Waters. En de band die opereert onder leiding van pianist Pinetop Perkins en zanger en mondharmonica-speler Jerry Portnoy. Gitarist Duke Robillard die kennen we nog van de Fabulous Thunderbirds. Het komt van het album Red Hot and Blue, de legendary bluesband. How Long?

The legendary blues band How Long. Eddie Harrington uit Chicago noemde zich Eddie Clearwater en dit komt van zijn album The Chief en dat was zijn bijnaam, want hij speelde vaak verkleed als Indiaan. En dit is klassieke West Side Blues uit Chicago en de tweede gitarist die u hoort is Lurie Bell. Eddie Clearwater, Blues for Breakfast.

Eddie Clearwater, Blues for Breakfast. Preston Shannon uit Memphis speelde zijn hele carrière in de bluesclubs van Beale Street. Heel af en toe maakte hij een uitstapje door Amerika of Europa. Dit komt van zijn album Midnight in Memphis. Preston Shannon, Nobody's Fool.

Preston Shannon, Nobody's Fool. Jim Suller en Monkey Beat, dat is een power trio uit Dallas. En de heren spelen bluesrock die zeer geschikt is voor live optredens. Het komt van het album Shake. Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet.

Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Rusty Sin uit Californië bewijst dat jonge gitaristen ook de blues kunnen spelen. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten in Amerika en dit komt van zijn album Sittin' and Waitin'. Rusty Sin, Bad Boy.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja. Geheel en al
3: ontworteld
2: ben ik. Nou ja. Ontheemd.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ook op deze avond, voorkast, giet Harry Musquet op pad met zijn gast om met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor gingen deze maal naar Noord-Holland, naar Akersloot, een klein plekje ten zuiden van Alkmaar. En op een hele winderige dag stapte hij door in de auto bij Tineke Schoenmaker, de zangeres van de bluesgroep Barrel House. Op weg naar haar geboortedorp Akersloot.
5: Ja, moet altijd het knal over, ja.
6: Precies.
2: Ja, ja. Nou, dat pontje ervoor, vroeger altijd een pontje.
6: Ja.
2: En nog steeds, dacht ik. Maar... misschien alleen zomers of zo.
5: Jij bent hier geboren, Tineke?
2: Ik ben hier geboren in Gertrouw. Kan ook zo, hè. Gewoon toeristisch.
5: Maar er is wel veel veranderd al, natuurlijk.
2: Ah, houd toch op. Wezenlijk. Ja, dit hele gebeuren hier. Oh.
5: Hoeveel mensen wonen hier?
2: Gaat maar met hart. Ik denk nu wel 10.000 of zoiets.
5: Dit is nog een soort van...
2: Toen ik klein was, misschien 2 of zo, weet het niet.
5: Suburb van Alkmaar, hoor.
2: Ja. Nou, er wonen ontzettend veel mensen, want het ligt natuurlijk vlak aan die snelweg. Er zijn heel veel, hoe heet dat, forensers natuurlijk gekomen. Te beginnen met de hoogovens. Maar er zijn nog een paar leuke plekjes. Ik had jullie eigenlijk ook mee willen nemen naar mijn geboortestek.
5: Maar dat is...
2: Maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben allemaal.
5: Oh nee, ik dacht dat het misschien ook al weg was.
2: Dat is ook weg.
5: Ten prooi gevallen.
2: Mijn geboortehuis is dus
5: aan de vader op de vaart van de
2: een van de mooiste,
5: vader Volkeren.
2: Ja, de mooiste plekjes van Akersloot was dat ook. Vlakbij het meer namelijk. Op 50 meter van het meer woonde ik. Dus dat was natuurlijk schitterend. Ik zag 's morgens de zon opgaan boven het meer, 's winters. Om 8 uur 's morgens nog zo'n knalrooie bal, weet je. Meester. Maar nou, dat is een beetje aan de andere kant van het dorp. We rijden nu naar een andere oude kern. Waar het hervormde kerkje staat. Ook zoveel fijne herinneringen aan.
5: Hoe komt iemand die hier... hoe komt een jong meisje...
2: ja, dat vraag ik me nou ook altijd af.
5: Uit Akersloot, hoe komt die...
2: oh god, ik mag er niet in.
5: Uit bij...
2: Dierenslaantje.
5: Bij de blues eigenlijk.
2: Ja, nou ja, dit is toch een en al blues hier.
5: Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja.
2: Nou ja, de blues heb je, of je hebt het niet waar je op woont. Dat maakt niks uit.
5: Maar laten we zeggen, hoe komt iemand...
2: Zal ik mijn auto hier ergens zetten? Ja. Want hier is het om de hoek namelijk.
5: Ja, en hoe komt iemand... hoe gaat iemand muziek spelen?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, muziek...
5: Waar dan later dan?
2: Zouden die mensen dat niet erg vinden? Nee.
5: Wie? Oh, nee.
2: Nou, ik zal het je laten zien, hoor.
7: Ja.
2: Ik moet even langs dit fraaie...
5: Ja, dat is nog een mooi huisje.
2: Ik heb mijn moeder nog gewoond.
5: Ja?
2: Ja. En daar ben ik altijd zo jaloers op geweest. Hier zou ik nou nog wel willen wonen.
5: Met hoeveel waren jullie thuis eigenlijk?
2: Met nog een zus en nog een broertje. Wij waren ook geen katholiek gezin. De katholieke gezinnen zijn, zoals iedereen wel weet, waren die
5: enorm. Waren veel, ja.
2: Hier woonde de dominee.
5: En, maar waren jullie wel hervormd of zo? Of
2: nou,
5: was het erg geloven?
2: In een hele lichte mate hierin. Mijn moeder was oorspronkelijk wel hervormd, maar mijn vader was absoluut een agnost of een...
5: Ja, niet geloven.
2: Nee, hij woonde absoluut, dat vond hij helemaal niks. Hij was, geloof ik, stiekem een beetje communist. En dat was echt geheim, weet je wel.
3: Ja,
2: en dat... Je mocht ook nooit vragen wat hij ging stemmen of zo. Want dat, dat moest natuurlijk stiekem. Want hij werkte bij zo'n klein bedrijf hier in Akersloot. En die baas was natuurlijk VVD. Dus ja, kon je niet mee aankomen met die CPN. Nou, hier is ik denk deze bungalow of die bungalow, daar achter in die achtertuin, daar stond dus dat houten keetje. Een bouwkeet die daar op de een of andere manier was blijven staan. En die wij dus ingepikt hebben en geschilderd en een barretje ingemaakt en een koffiezetapparaat ingezet. En daar zaten wij vervolgens zondagsmiddags tot groot verdriet van onze ouders. He, wat je zelf nu ook altijd roept tegen je kinderen. Ga toch naar buiten! Het is zo mooi weer. Zaten wij in dat donkere hok. Onder andere Cubie te draaien natuurlijk.
3: En dat was hier?
2: En dat was volgens mij... Ja, hier stond die kleuterschool denk ik, naast dat huisje. En dan daarachter in die tuin, daar was dan de speelplaats, die bouwketen. En dat hutje, dat heette dus On Top of All Cubies Inn.

0: Wat voor jaartal was dat ongeveer?
1: Dat was toen ik hier vanaf mijn 13e, denk ik, dus 67.
0: 67, oh, ja. Toen maakten we net eerst.
1: Nou, en hier, ja. Dat is dan toevallig, was dat allebei heel dicht bij elkaar. Ik hoop niet dat ze het erg vonden. Hier woonde de familie Krom. Of nee, die vrouw heette Krom. De moeder. Hey, God, hoe heette zij nou ook weer? Maar in ieder geval, daar heb ik vanaf mijn 7e gitaarles genoten.
0: Van deze mevrouw?
1: Nee, dat was een meneer in Uitgeest. Die had een muziekwinkel en ja. Die gaf accordeon, klarinet en uiteindelijk ook maar gitaar. Want dat raakte natuurlijk vreselijk in op een gegeven moment. Iedereen wilde gitaar spelen en dus ook ik. Iedereen, dus ik was nog maar 7, maar ongelooflijk ambitieus in die tijd. En dan kwam die man hierheen, dat waren kennissen van hem, die ook allemaal heel muzikaal waren, met muzikale kinderen, die virtuose accordeonist. En dan aan de tafel, met zo'n plus tafelkleed, kreeg je gitaarles. Het was zo vreselijk leuk. Was het toch op de een of andere manier een hele geïnspireerde sfeer. Die man, die was namelijk, die heette Siem Hopen. En het was zo'n ontzettende goede...
0: Leraar.
1: Ja. Die straalde zoveel liefde uit voor de muziek. Dat daar werd je al helemaal door begeesterd, zeg maar. En ik zeker. Ik was bloedfanatiek. Tot mijn 11e heb ik dat gedaan. En toen, hij leerde ons ook liedjes daarbij zingen. Ja. En te begeleiden. Dus met de beroemde slag. Neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, op, neer. Middellandse Zee, souvenir.
0: Oh, ja.
1: Enkele handen het woord. Nou, ik was verkocht, begrijp je? Ja. Spiegelbeeld, dat verhaal heb ik ook al heel vaak verteld. Ja. Ik kon vreselijk leuk gitaar spelen, was geloof ik. Maar op een gegeven moment wilde je dan toch ook zingen. En er waren dan uitvoeringen één keer in het jaar. En dan was er één uitverkoren en die mocht dan een liedje solo zingen. En ik wilde dat natuurlijk ook zijn.
0: Ja.
1: En toen moest ik Spiegelbeeld mocht ik proberen, hier aan die tafel. Zo'n dramatische herinnering. Toen dacht ik echt van, nou, het wordt nooit wat. En toen moest ik een Spiegelbeeld zingen met die gitaar. En was wel jong, maar toch Ben. Nou, en die Ben, die kwam er niet uit. Nou, ze vonden het vreselijk jammer voor me, maar het ging niet door. Het
0: ging niet door. Die vrouw die staat er te kijken, volgens mij, achter het mooie glazen en lood
1: Als ik kijk, raampje. Zou ik even zwaaien.
0: He? En twee kippen en een
1: de groot.
0: Theepotje.
1: Ja, de grote natuurlijk. Het staat verdomme op het huis.
0: Een heel oude huisje. Ja. Heel klein.
1: Ja, het lijkt nog weer veel kleiner dan het in mijn herinnering was, maar...
0: Ja, maar je bent ook groot. Dat had ik ook, hoor. Toen ik bijna naar onze buurt, dan denk je van... Maar dat lijkt die huisjes veel kleiner, maar je was zelf...
1: Ja.
0: Dus
1: ja, ik was
0: zeven, zo.
1: Maar ja, goed, dus toen dacht ik dat mijn zangcarrière wel nooit van de grond zou komen.
0: Maar je hebt ook over gitaar speeld. Er zijn maar weinig mensen die weten dat jij ook heel goed gitaar kan spelen. Of tenminste, daar een opleiding in gehad hebt.
1: Ja, dat uiteindelijk, toen ben ik in 9 jaar of zo, heb ik geen klassiek gitaar meer gespeeld. Zeg maar tot mijn 20e. En toen gelijk dat ik in Berrelhuis kwam, werd er in Alkmaar ineens een conservatorium opgericht. En tot mijn stomme verbazing deed ik daar een toelating voor en werd ik aangenomen. Ze hadden natuurlijk ook studenten nodig. Maar goed, het is goed afgelopen. En vanaf mijn 11e heb ik me meer op de zang. Toch, ondanks Spiegelbeeld, heb ik me toch... Maar toen meer met de blues. Ja,
0: maar jij speelt geen gitaar. Je speelt thuis nog wel eens of zo?
1: Nou, ja, nog wel eens. Maar niet echt heel veel, wegens tijdgebrek.
0: Ja.
1: Maar, ik doe het nog wel, ja.
0: De lady... anders was jij misschien de lady... Memphis Manny geworden, hè? The lady with a guitar.
1: Ja, maar Lizzie Douglas. Dat weet ik, dat heb ik al vanaf kind af aan. Dat begeleiden of gitaarspelen, dat interesseerde me verder niet zo.
0: Nee?
1: Ik was eigenlijk meer gegrepen door dat klassieke gitaarspel. En zingen, dat stond daar verder gewoon los van die gitaar. Als ik nou maar een beetje... Ja, die blues komt natuurlijk ook... Dus
0: maar het is wel makkelijk als je een liedje in wil studeren.
1: Ja,
0: voor je timing en zo, lijkt mij.
1: Ja, ik kan me ermee redden. Ja. Het is handig gewoon dat je een beetje muzikale kennis hebt. Ja.
2: Zullen we even verder lopen?
0: Ja. Ja, aan de andere kant loopt die snelweg, hè? De A9 volgens mij daar, richting Alkmaar.
1: Ja, die heb ik ook nog zien aanleggen.
0: Ja, verder staan hier ook allemaal mooie nieuwe huizen.
1: Ja, dit is allemaal vrij recent, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Überhaupt was dit een heel erg leuk plekje.
0: Hoe lang heb jij hier gewoond, Tineke?
1: Tot mijn op mijn 18e ben ik geloof ik in Alkmaar gaan wonen een paar jaar. En toen ben ik weer half een beetje thuis gaan wonen. Toen had ik verkering met iemand uit Berlhuis en die woonde in Amsterdam. En nou, daar bivakkeerde ik dan ook redelijk vaak. En ik zat in Alkmaar op dat conservatorium, dus dan sliep ik nog wel eens thuis. Nou, en toen ben ik uiteindelijk zelf in Amsterdam gaan wonen. Een jaar of 6 heb ik dat uitgehouden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Zullen we zo gaan? Dat is nog wel iets leuk.
0: Daar moet je tegen kunnen natuurlijk. Ja, tegen Amsterdam.
1: Ja, ja, ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja. Geheel en al
0: ontworteld
1: ben ik, nou ontheemd.
0: Ja, laat maar zeg maar toch wel een Noord-Hollandse.
1: Nog wel een Noord-Hollandse, ja. Ja. Ik probeerde hier natuurlijk altijd wel te ontkennen eerst. Maar nee, ik ben toch bang dat ik hier wel echt uit de klei ben getrokken.

0: Maar hoe kwam jij terecht bij bluesmuziek eigenlijk?
1: Nou, dat is ja, een beetje op de klassieke manier. Ik kwam op de middelbare school, raakte ik bevriend met een jongen. En die woonde in vlakbij de Oever. Dat kennen jullie misschien ook, het café van Max.
0: Ja.
1: En die was een jaar ouder dan ik. En ook al wat meer in de muziek ontwikkeld. En die was een enorm jazz- en bluesliefhebber. En die wist dus dat ik ook wel van blues hield. Maar ik had dan alleen maar QB en John Mayall.
0: Ja.
1: En hij zei, maar dan zal ik jou eens wat laten horen.
0: Ja.
1: En ik vond het, bijvoorbeeld Eelco, vond ik helemaal het einde qua gitaar. Hè? Ja. Kijk, wat een beetje leuk om die kant op. En hij zei, dan zal ik jou eens wat laten horen. Dat is het dan. En toen liet hij me dus Johnny Hooker horen.
0: Ja.
1: En dat weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik er eigenlijk helemaal niks van begreep.
0: Nee.
1: Dat ik dacht, speelt hij nou zo goed gitaar?
0: Nee, dat is...
1: Ik vind Eelco veel beter.
0: Ja.
1: Het is ongelooflijk, hè. Daar moet je echt van leren houden.
0: Ja, dat Johnny Hooker is natuurlijk gebeurd, een beetje... Is heel,
1: dit is nu een van mijn favorieten.
0: Ja, mij ook. Maar ja, het is natuurlijk ook de orale traditie.
1: Ja.
0: Hoe die man speelt ook en zo. Dus één akkoordje.
1: Maar met zo'n ongelooflijk goede sound en zo'n obsessieve manier van spelen. Ja, vind ik helemaal te gek. Maar ik was ook meer zo van iets was mooier. Weet je wel, mooi. Dat was helemaal niet mooi.
0: Nee, dat was toen ik het door... Ik werd er doorgegrepen, maar... Ik kon het niet precies thuisbrengen, weet je wel. Normaal gesproken hoor je dan, om de vier maanden hoor je dan iemand overgaan naar een ander akkoord, weet je wel.
1: Ja, precies.
0: Het AAB-schema, zou ik maar zeggen. He?
1: Ja, dan speelde die inderdaad met een band en die gingen allemaal op een andere plek over. Dat ik dacht, wat is dit?
0: Ja, want ze wisten, hij suggereert het wel een beetje dat hij overgaat, maar hij doet het niet.
1: Ja,
0: hij changed bijvoorbeeld op 5 of op 7 of zo, maakt hem niks uit, weet je wel.
1: Maakt helemaal niks uit, nee. Oh god, ik had net rechts gewild.
0: Nou ja, dan gaan we het doen.
1: Weet ik het helemaal. Jullie zijn alweer bijna terug met de auto. Ja, maar dat is zo'n leuk straatje langs het kerkje.
2: Dat even terug.
1: Dat is nou nog het is een beetje toeristische route wat we doen.
0: En toen ben je toen...
1: Ja, nou toen wist hij ook dat ik gitaar speelde. Dus hij zei, kan je niet proberen ook een beetje dat te spelen? Nou, ik dacht, dat moet kunnen, weet je wel. Dus dat had ik een beetje geprobeerd. En zo'n schema, dat leer je natuurlijk snel genoeg. En zingen, dat wilde ik natuurlijk toch al.
0: Ja.
1: En die jongen die stimuleerde ook wel dat ik inderdaad probeerde om blues zelf te gaan zingen. En op de een of andere manier ging dat toch al vrij snel. Kennelijk hoorde hij ook wel iets daarin. Dus dat ging ik wel doorzetten. En ik vond het vreselijk interessant ook. Het was natuurlijk toch toen nog wel een beetje...
0: En ging jou toen... Ging je toen toen was het echt een soort van cultmuziek.
1: Ja, een beetje cult. Ja, en dat vond ik vreselijk. Ik zette me natuurlijk als een gek af hier tegen alles. Zo'n beetje.
0: Nou ja, dat klopt ook wel. Want de jongens die dat blues speelden, dat zijn toch allemaal mensen die geen zin hadden om op de plantage te werken. En die eruit wilden. En die dan ook door die plattelandsgemeenschap in Mississippi als een soort van outcast werden ervaren en zo van.
1: Ja, maar het was toch ook wel in een soort amusementachtige sfeer. Wat ik nooit zo besef hoor, wat je nu meer weet. Het was natuurlijk ook gewoon muziek om te vermaken en om op te dansen.
0: Het was een muziek die aan de ene kant mensen...
1: Je ellende te vergeten, zeg maar.
0: Ja, precies. En ze waren ook niet vies van een ander schemaatje hoor.
1: Nee, ze deden van alles, ja. Dat vind ik ook altijd zo heerlijk. Ja. Gewoon alles door elkaar heen gooien.
0: Maar hoe ben jij in bandverband begin te spelen dan?
1: Nou, dat heeft eigenlijk heel erg lang geduurd, ja.
0: Ik bedoel, want toen was jij...
1: Dat is dan meteen eigenlijk heel snel gegaan. Toen raakte ik... Ik zat eigenlijk in een Alkmaars bandje, een blauwe maandag. En ik heb laatst nog iets in de Vest gedaan, met de opening van de Vest in Alkmaar. Was er een soort, degene uit Alkmaar die dan landelijke bekendheid hadden behaald, die mochten dan allemaal iets presenteren. En daar werd ik natuurlijk ook voor gevraagd. En de drummer die daar toen meedeed, dat was Ton Dijkman, dat is de drummer Marco Borsato. En dat was mijn eerste drummer.
0: Ja.
1: En die zei dan, jij zat ook in mijn eerste bandje toen we ons eerste optreden hadden. Belde je af, want toen zat je in Berlaus. Heb ik ze in de steek gelaten. Hadden ze eindelijk een optreden weten te bemachtigen. En toen was ik inmiddels... zo snel ging dat eigenlijk. Ik denk dat ik een half jaar met die jongens gerepeteerd heb. En misschien op school een keer gespeeld. En toen kwam ik eigenlijk al in Berghuis terecht. Dus mijn carrière was begon gelijk goed.
0: Wie zat er toen in Berghuis eigenlijk? Dezelfde?
1: Precies dezelfde als die er nu in zit. Alleen Guus niet.
0: Oh, dat is dat. Dat is,
1: dan kijk eens wat een prachtige lucht eraan komt, jongens.
0: Ja, maar dat is dan toch ook wel.
1: Ja, ik ben echt weer helemaal terug bij af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want dan speelden jullie toch ook al een heel lang eigenlijk.
1: Ja, al vanaf 74. Hè? Dus dat is nu 26 jaar alweer. Nou ja, goed, we hebben 10 jaar niet samengespeeld. Dus
0: dat was toen?
1: Die trekken we er even vanaf. Oh god.
0: Ben jij opgehouden toen? Of?
1: Ja, ik ben gestopt. Nou, de band was al enigszins aan het onttakelen. Jan Willem was eruit al, bassist. En was toch ook wel een motor in de band, zeg maar. Ja, toen zijn we nog wel een jaar doorgegaan met een paar andere bassisten. Maar toen kreeg ik kennis aan...
0: Kennis?
1: kreeg kennis aan Rob van Tonselaar uit Haarlem.
0: En Rob, die heeft de studio of zo?
1: Ja, die heeft nu een studio.
0: Maar dat heeft Skik opgenomen, hè? Ja, dacht ik wel.
1: Ja, die kent Skik goed, ja. En die zei van, god, mag ik eens wat liedjes voor je schrijven? Dat lijkt me heel erg leuk. Toen dacht ik van, nou, dit wil ik. Hier gaan we mee verder. En toen, ik dacht 10 jaar Berghuis. Ja, waarschijnlijk wordt het toch niet meer beter dan wat we hadden. We zitten een beetje vast. Dus toen leek me dat buitengewoon aantrekkelijk. En dat was het ook even wel.

0: Maar ja, hè? Bloed kruipt uit die gang.
1: Ja, ik begrijp het. Want ik heb ook wat zijpaden bewandeld.
0: Ja.
1: En ik voelde me er nooit zo in thuis op een of andere manier. Het was mijn muziek niet meer of zo.
0: Nee.
1: Of tenminste, net iets te ver van me af. Maar het heeft me wel geholpen bij...
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Ja,
1: bepaalde dingen te ontdekken met andere mensen te spelen, dan leer je toch wel
0: weer. Tuurlijk. En des te beter weet je ook weer waar je staat. Je kan toch alleen maar dingen ontdekken door ze ook weer fouten doen en zo. Niet waar. Nou ja, dit was ongeveer nog het leukste stukje van Akersloot.
1: Het is natuurlijk niet.
0: Dit was heel mooi vroeger. Ja. Oh, zo prachtig. Nou ja, het is niet helemaal meer wat het geweest is. Dit huis ook. Geweldig. De bakker.
1: Hoe is het? Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ja.
0: We zwaaien links en rechts.
1: Ja. Dat is toch leuk, hè? Dat is het dorp natuurlijk prachtig.
0: Hier heb ik van die herinneringen aan dit stukje van die sepia kleuren, weet je wel?
1: Ja.
0: In mijn zijn ze zo opgeslagen. Er zit een soort goudwaas overheen. Wat niet meer helemaal...
1: Nee, die niet meer klopt met het beeld wat je nu hebt.
0: Maar dat kerkje was ook wel... Vond ik ook geweldig. Met kerst. Zingen in de kerk.
1: Ja, heb je dat ook gedaan?
0: Ja, fantastisch. Ja? Dat is een van mijn mooiste jeugdherinneringen.
1: Ja? In die kerk?
0: In die kerk een enorme kerstboom. En dan deed je met de zonderschool een kerstspel. Met wat liedjes en zo. Nou,
1: je oefende mij altijd wel een aantrekkingskracht uit. Niet in die zin dat ik...
0: Ik ben er laatst nog in geweest toevallig.
1: Niet zozeer dat ik iets met het geloof heb, maar wel met wat er om toe zit. De muziek wel.
0: En de muziek.
1: En de kunst.
0: Toch een hoop mooie dingen zijn eruit voortgekomen. Een hoop ellende.
1: Een hoop mooie dingen. En met die mooie dingen heb ik het eigenlijk wel.
0: Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik vind die gebouwen vaak gewoon zo prettig.
1: Het is een houten torentje.
0: Het is heel oud.
1: Ja.
0: Het is een ontzettend oud kerkje. Ik geloof 16e eeuw. Het is natuurlijk vele malen gerestaureerd, maar is oorspronkelijk het is wel een behoorlijk oud dorp, Akersloot.
1: Het ligt ook een beetje hoger, hè? Een beetje zoals in Friesland, een soort van terpje of zoiets.
0: Ja, het is een heel mooi kerk met een prachtige akoestiek. Daar heb ik nog wel gitaar zitten studeren. Als een soort studeerkamer mocht ik het toen gebruiken.
1: Ja, dat mocht ook.
0: Ja, was hartstikke leuk. En nu houden ze er wel concerten natuurlijk. Meestal zo.
1: Nou, mooi, de gereformeerde federatie zelfs.
0: Schitterende kronkelwillig.
1: Eén dienst, hè? Zie je dat? Aanvangstijd, zondagsdienst, 10 uur. Dus verder wordt niet echt frequent gebruikt.
0: Nee, maar dat was vroeger ook.
1: De gezamenlijke dienst in Uitgeest. Dus dat is de ecumenische dag anders, denk ik dan. Of niet?
0: Ik geloof dat ze het om de beurt doen hier. Er is zo weinig belangstelling kennelijk.
1: Nee, in Rolde hebben ze ook af en toe een gezamenlijke dienst. Dat is ecumenisch dus. De hervormde gereformeerde federatie die heeft hier... Oh, dit is uit het geest Akersloot. Dat is aan de andere kant van de weg zeker.
0: Dat is gewoon ietsje verder.
1: Ja.
0: Iets verder die kant.
1: Ja.
0: Ja. Ach, jongens.
1: Kijk, een mooie kroonluchter. Dat zien we dan net ook wel.
0: Ah, het is een schattig... Ik vind het een heel mooi kerkje. We gaan even lekker knisperen.
1: Ja, dit is een mooi punt zo in zo'n dorp nog.
0: Ja, dat hele stukje waar we net liepen, daar zit ook een soort meertje. Zo'n heel klein meertje. Een plasje, kan je het meer beter noemen. En daar werd geschaatst. Dat is geweldig. Nog kon je waar de snelweg was, daar kon je dan gewoon doorschaatsen naar Limmen.

0: En een tocht maken. Dat is helaas niet meer mogelijk.
1: Ja, maar we hebben ook veel kerkhoven bezocht. Hè? Muddy en Sonny Boy. Hè? Ja. En Memphis Minnie natuurlijk. Heb je daar wat mee met vrouwelijke blueszangeressen?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee.
1: Dat is vreemd eigenlijk.
0: Nou, maar ik moet zeggen dat toch ook, vind ik, de minder interessante dingen doen hoor.
1: Ja, dat was natuurlijk ook wel moeilijk, want het was toch wel een uiterste mannenwereld, hè?
0: Het was een mannenaangelegenheid. Ja. En Bessie Smith, ja, dat, ik hou gewoon niet zo van die stijl. Dat spreekt me gewoon niet zo aan. En, ja, Memphis Minnie, ja, het is goed, maar ik ben er niet kapot van, weet je wel. Zoals je van Howling Wolf of Jolly Hooker helemaal stuk was, weet je. Die hebben toch iets aangrijpender performance. Jammer.
1: Maar waar luister jij nu naar dan, behalve dan dat je...
0: Oh jeetje.
1: Ook divers.
0: Die heel divers, ja. Enorm. Ik zeg altijd, maar er zijn er niet zoveel dingen waar ik een hekel aan heb, behalve aan... Nou, bijvoorbeeld hard rock of zo. Of funk, jazz, funk of zoiets.
1: Daar hou je niet van?
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Of zo van die mixstijlen, daar hou ik ook niet van. Ik geloof dat ik wel iemand ben die houdt van een beetje onversneden.
1: Ja. En helemaal niet van techno. Dat is eigenlijk waar ik niet van hou.
0: Nee, daar hou ik ook niet van.
1: Dat is de eentonigheid en dus zonder de enige liefde gemaakt en zo. Dat is een shame for the music.
0: Ja. Ja, je zoekt toch steeds dingen op waar gewoon
1: word ik altijd treurig van.
0: Zo'n soort van, wat je zelf ook probeert. Een soort oprecht gedreven manier van muziek maken. En of het nou Spaanse of Russisch, dat is ook allemaal mooi. Oezbeeks.
1: Ja,
0: kan ook.
1: Ja,
0: soms kan je zo ineens zo getroffen worden door iets wat je totaal niet verstaat of wat je niet kent, maar waar je gewoon dan meteen hetzelfde in hoort. Hè. Dat, oh, die fantastische muzikanten uit het oosten. Die fanfare Dio Carlia en zo.
1: Ik heb
0: trouwens wel een beetje een ontluisterend verhaal over gehoord. Dat ze eigenlijk meer muziek maken omdat ze nu hier in het Westen zo populair aan het worden zijn.
1: Ja, dat heb je
0: dat
1: vaak
0: ze eigenlijk
1: zo,
0: anders al lang niet meer hadden gespeeld met elkaar of zo. Iets dergelijks.
1: Dat heb je vaak met die
0: wij
1: die
0: maar
1: muziek.
0: Denken dat we daar een authentieke...
1: dan word je toch...
0: Ja, worden we toch een beetje belazen. Maar het is toch heel goed. Kan me niet schelen. Ik vind het toch hartstikke mooi.
1: Maar ja, je hebt ook mensen zoals... Het meisje van Branco, hè?
0: Christina Branco.
1: Die Fado, dat is toch prachtig?
0: Ja. Alhoewel zij is niet mijn favoriete zangeres qua Fado, hoor. Als je Amalia één keer gehoord hebt...
1: Maar ja, die is er niet meer, dus...
0: Nee, al lang al niet meer.

0: In Nederland er zijn natuurlijk niet zoveel dames die blues zingen. Tineke, tenminste niet dat ik weet.
1: Nee, hoe heet ze? Heb je nog wel?
0: Anne de Bruin had je
1: Anneke
0: vroeger.
1: De Bruin, ja. Die zingt.
0: Die is nou onlangs weer begonnen, maar verder zijn er niet zoveel, hè?
1: Nee, maar er woont nu een Joegoslavisch meisje. Maar ja, die is dus niet Nederlands. Die woont dan wel hier. En die heeft ook net een cd opgenomen.
0: En Niels de Lange, die heeft iets nieuws gemaakt. Dat vond ik eigenlijk, daar zat nog wel wat bij, een beetje in die richting. Die vind ik ook goed zingen trouwens.
1: Ja.
0: Die vind ik een van de leukste nieuwkomers eigenlijk.
1: Ja, en die heeft ook wel een behoorlijke potentie.
0: Ja.
1: Jongen. En Anouk natuurlijk ook.
0: Ja, dat persoonlijk vind ik dan Niels weer wat, ligt wat meer in mijn...
1: Ja, mijn ook hoor. Maar ik vond van Anouk wel leuk dat ze mij in de oren... over mij begonnen.
0: Nou ja, dat is en terecht.
1: Dan heb ik weer bij heel wat jongere nichtjes en zo een enorme indruk.
0: Ja?
1: Wat ik doe, dat zegt helemaal niks. Dat kennen ze helemaal niet. En ze weten wel vaak dat ik zing, maar... en toen hadden ze gelezen van het Anouk. Ja, Tineke Schoenmaker. Ja, die laatste cd van Perlhuis. Ja, je hebt net gekocht. Ja, dat was wel een enorme vooruitgang. Bedankt, Anouk.
0: Maar zijn wij ook... Zijn wij niet ambitieus genoeg als blues singers, zou ik maar zeggen? Gemaksalvend maak maar even.
1: Nou, ik weet niet.
0: Jij was wel ambitieus toen je gitaar ging spelen.
1: Ja. Als kind was ik verschrikkelijk ambitieus.
0: Is je dat ontvloden?
1: Dat is mij enigszins ontvloden, ja. Dat vind ik zelf ook heel vreemd.
0: Ja. Je zegt dan voor jezelf van nou, ik wil gewoon lekker spelen, that's it.
1: Ja, even denken hoor. Ja, misschien is het ook wel een beetje vrouwen-eigen. Een beetje verschuilen achter mijn vrouw zijn. Ik heb laatst gelezen van iemand die zei van... mannen die zetten dat, al hebben ze maar een flintertje talent... dat zetten ze om in door hun enorme ambitie in de grootste daden. En vrouwen die doen een beetje hap, snap, dit. En net genoeg dat je het leuk hebt, zeg maar. Dat je ermee wegkomt. Zoals ik. Ja, god.
0: Maar je hebt wel heel veel boeken, vooral Amerikaanse vrouwen. Die zijn heel erg ambitieus, hè?
1: Ja. Nee, het zit er bij mij niet meer zo in.
0: Zoals bijvoorbeeld als ik wel eens wat lees over die Leanne Rimes en zo. Dat soort kinderen die al... En zoals Barbara Streisand, dat is helemaal verschrikkelijk. Ja, die wouden echt komen, weet je.
1: Ja, er zijn er natuurlijk zat. Vrouwen ook. Die bulken van de ambitie. Maar
0: dan praten we over ook een ander soort muziek, denk ik.
1: Ja, nou, het had ook wel met blues gekund worden. Ja. Maakt niet uit, denk ik. Maar en ik denk ook dat je snel genoeg merkte van... Nou ja, dat je nooit echt aan een soort super commerciële top natuurlijk komt. Met deze muziek.
0: Nee. De situatie is natuurlijk wel veranderd. Ik bedoel, je had in de 60e jaren was er zo'n bluesboom. En een beetje begin 70e jaren.
1: Ja, hebben wij nog een staartje van meegepikt.
0: En toen later kwam er nog eens... toen Robert Cray, toen werd het weer een beetje beter.
1: Ja, dat was
0: nu,
1: wel een
0: nu
1: beetje...
0: Is het, nu, de muziek is eigenlijk helemaal niet zo onpopulair. Want qua live wordt er heel veel gespeeld. Ja. Alleen het wordt niet vertaald naar grote verkoop van cd's.
1: Nee.
0: En dat heeft natuurlijk weer te maken met de publiciteit en met radio's en zo.
1: En
0: misschien dat je dichterbij moet zitten. Misschien ga je in Amsterdam moeten blijven en allemaal slijm met dat soort figuren.
1: Ja. Ik denk ook... Je ontdekt ook op
0: een gegeven moment... Heb ik ook wel eens gedacht, weet je wel. Alleen ik wou het niet inruilen voor mijn eigen identiteit.
1: Nee, dat wou ik net gaan zeggen. Je ontdekt op een gegeven moment hoe groot de lol is... als je gewoon dat je muziek kan maken, weet je wel. Die je zelf te gek vindt. En dat wil je eigenlijk niet inwisselen voor... Het is toch niet in geld uit te drukken, weet je wel.
0: Nee.
1: Dat is toch het hoogste goed,
0: hè? Hier hebben wij een parallel. Nou, er zit wel meer parallel.
1: Zullen we mijn auto maar even zitten? Lekker in die auto. Ik wil namelijk even zo hier aan het eind van het straatje, daar is het meer.
0: Ja.
1: Heb ik vele uren vertoefd.
0: Ja, nou, dan laten we daar nog even heen.
1: Zullen we daar nog maar even.
0: Dan wil ik toch even kijken. Maar het is toch zo.
1: Nou, hier ligt echt dit bedrijf ook. Hier werkte mijn vader dus. Ja. Alleen zag het er ook veel anders uit. Die houten schuur was er natuurlijk wel. Hoedenschuur, ja, het is een visverwerkingsbedrijf. Yes. Ze visten vroeger ook wel op het Alkmaarmeer.
0: Ja.
1: Nu niet meer, geloof ik. Ja, het is hier totaal, behalve dit huis dan. En dit huisje, dat stond er ook. Voor de rest is er hier niets meer hetzelfde. Tot mijn grote, onuitsprekelijk ongenoegen. Kijk, en hier waar dus dat straatje loopt, dat voetpad, daar stond mijn huis. Een heel leuk klein, zeg maar zo'n puntdakhuisje. Hier precies op de hoek, aan de sloot. Hier zat ik vaak te spelen.
0: Is dit de Akersloot?
1: Nee, denk het niet. Nou ja, dan...
0: dat is toch wel mooi.
1: Dit was mijn uitzicht.
0: Een hele loop.
1: Ja, dit was prachtig. Hier stond een schitterend oud huisje tot vorig jaar nog, geloof ik. Daar is nu dit voor in de plaats gekomen. Helaas. En nou, er is werkelijk geen één huis meer, geloof ik. Oh, dit huis was het vroeger wel, ja. Maar die mevrouw die staat te zwaaien.
0: Is dit hier ook toeristisch, hè, zomers?
1: Nou, door de watersport natuurlijk wel, hè.
0: Nou, dat wel, maar... Je hebt geen grote paviljoens en
1: nee,
0: zo?
1: Nee. Je hebt een paar jachthavens. Vroeger was er één kleine jachthaven hier. Maar nu zijn er een paar hele grote.
0: Kijk, er staan al enkele lieden om te kijken. Wie komt daar aan?
1: Nou, hier zwom ik altijd.
0: Kon je daar wel in?
1: Ja. Tenminste. Dat is gebleken. Ik leef nog. Nou, ik geloof dat
0: maar je kunt ook niet verder daar.
1: Eind 60 jaar, was het, geloof, was het een tijdje heel vies. Maar,
0: je kunt daar ook niet verder.
1: Nee. En toen, maar nu is het weer schoon. Nu mogen we weer. Dus jongens, neem een duik.
0: Tineke Schoenmaker. Eigenlijk mijn favoriete blueszangeres uit Nederland. Luisteraars mag gehoord worden. Tineke, hartstikke bedankt voor het interview namens de VBRO en Radio Drenthe.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tineke Schoenmaker, de zangeres van Battlehouse, de muziek op die hele winderige dag, die was van Paco de Lucia, Andalusia, Smokestack Lightning van Howlin' Wolf, The Country Gentleman met One Morning in May en een stuk, een wals van Brahms, nummer 12, opus 39, en die weer uitvoerde door de pianist Idel Biray. Van Akersloot gaan we door Achilles. Voetballen in Assen, aan de zuidkant van Assen. Harry Musquet is al jarenlang lid van Achilles. En volgens mij blijft hij die club ook altijd trouw. We gaan naar het veld.

Ja, luisteraars, waar lopen we nou? We lopen nu hier vlak achter de smelt. En wij lopen hier op Stadsbroek. En dat heet het sportpark De Broeklaan. Dat ligt helemaal aan de uiterste rand van het Assebos. En wij staan hier eigenlijk voor het originele voetbalveld van de AC en CV Achilles 1894. Toen is die vereniging opgericht. We staan nog voor het hek. Het is eigenlijk nog precies zoals het toen was, het sportveld. En we zullen eens even kijken of je daar langs kunt. Want nu speelt daar FC Assen. En kijk eens, een dikke hek. En we kunnen er wel langs. Kijk hier aan de linkerkant. Kijk die conifeer, die hele grote, die staat er nog allemaal. Hier heb je het voormalige hoofdveld van Achilles. En ja, zeg ze, hoe kon je dan bij Achilles? Je woonde in een arbeidersbuurt en waar iedereen lid van Assen Boys was. Ja, ik was toen naar de Noorder-Singelschool gegaan en al die mensen die daarop zaten, die gingen naar Achilles toe. Vandaar dat ik ook Henk Schokker, die toen ook later in het eerste zat, leerde kennen en al die andere mensen. Maar dit is, kijk, de oude tribune heet daar ook nog. En die is ook nog precies zoals het is. Eronder is, hebben ze nou het clubcafé of het van Azen. En hier vlak achter, daar was het zwembad van Azen. En daaronder, daar kon je dan ook omkleden. Voor de zwembad, helemaal van die kleedhokjes daar. En daar weer achter, daar had je dan zo'n gebouwtje waar wij dan als kinderen moesten wij daar eens. Toen was ik naar C1 of B en zo. Moesten wij daar omkleden. Moest ik helemaal dwars door het bos heen komen op de fiets met een lampje. Dan was dat bos nog veel dichter. Dan was het ook nog. Ja, dan was het. S'avonds moest je dan. En dan moet je voorstellen dat het zulk weer is. Nou, dan was het nat weer. En dan moest je als andere jongen moest je daar naartoe. Nou, dan moest je je omkleden in de kolen. Want verwarming en zo waren niet. En douchen, dat was ook niet aanwezig. Dat was gewoon kraan. En soms, dan dook wij al, ik ging onder de draaddeur, dat mocht wel niet, maar dan sprongen wij in het zwembad. Kijk, en die oude tribune, die is hier nog precies zo. Kijk, daar is het bordes, daar zat dan het bestuur van de vereniging. Maar dit is nog wel de grootste tribune en de mooiste van natuurlijk van Hulazen en zo. Het is nog echt de oude, zoals die in de meer en zo, Sparta, weet je wel. Nou, en dan moet je voorstellen, hier kwamen ze dan uur. En hier heb ik uitzien, kwam onder andere nog Abel Lenstra. Die toen nog bij Heert Veen speelde met Abma en zo. En Hofman, hele goede voetbal. Die voetbalde hier ook tegen Achilles. En ik heb hier ook nog Ajax zien met onder andere Rinus Michels in de spits. Dus was ik 6 of 5 jaar. Dan ging je hier naartoe en was Achilles voetballen. Nou, dat was waar. Er stond hier gewoon wel. Ja, de grote ploegen uit Nederland kwamen hier, weet je wel. Nou, dan stond hier helemaal vol. Daarachter liep het een beetje omhoog en daar helemaal. En je kon daar dan ook wel stiekem tussen het prikkeldraaddeur dan. En je handige jongen was, dan kon je voor niks. Maar dan. Ja, en mijn oom Frits Biemald, die heb hier ook nog voetbald. In het eerste van Achilles. Die heb nog dat Nederlands B-elftal geschopt. De vader van de zwemster, Kleni Biemald, waar overigens een volle nicht van mij is. En. Ja, maar Achilles was vroeger een elitevereniging. Dat is de AC en CV, dat betekent de AC voetbal- en cricketvereniging. En op zaterdagmiddag werd hier gecricket. Er stonden hier allemaal mensen met witte pakken en dan vroegen wij ons af wat die mensen aan het doen waren. En daar begrepen we helemaal geen hout van, weet je wel. En wikkert en weet ik veel wat. En die lui en dan gingen ze weer van het veld af, gingen ze thee drinken. Wij begrepen helemaal niets van die sport. Maar ik bedoel, het waren er ook niet zoveel die dat deden. Maar dan kun je toch even voorstellen wat voor vereniging dat was. Want vroeger moest je bij Achilles gebaloteerd worden. En het verhaal van mijn oom Frits is dat mijn oom Lammert, die was bij het spoor. Zo werd het al gezegd, ja, bij het spoor, je was bij het spoor. Maar die was gewoon normaal peronbeambte en deed wel eens achter het loket. Maar heel af en toe dan mocht hij ook wel de trein laten vertrekken en had een rode pet op. En dat was dan, weet je wel, dat was een hoge functie. Dus op de dag komen twee lui om te kijken of mijn onfris er wel bij kon. En er was net een lange stap toen die pannenkoek omhoog. Dus onfris die kon wat, ja, goede baan, dus die kon wel bij Achilles. Zo is hij bij Achilles gekomen. Ja, dat is toch waar.

0: ze binnen hier nou weg. Kijk, want daarachter, daar het zeeveld, maar daar hadden we al die training van Jaapie Popken en zo. Maar daarachter, hij het veld van Azen Boys. En er was altijd een hele grote concurrentie tussen. Ja, ze mochten, het was een beetje wel elite dan, zogenaamd, tegen arbeiders. Wat ik eigenlijk nooit begrepen heb, want ik kon goed met mensen van Azen Boys hoor. Maar toen ben we naar de andere kant gaan, naar de Lonenstraat, naar het Amelter Bos. En daar is Achilles nou inmiddels ook al weg. Maar daar heb ik dan een hele leuke tijd gehad. Want ik ben later een tijdje uit geweest. En toen ben ik weer begonnen. En ik ben inmiddels ook alweer zo'n 40 jaar lid van Achilles. Hoewel ik helemaal niet meer speel. Maar wij hebben toen met ze noemden dan een artiestenelftal. Maar volgens mij was ik de enige artiest. Maar die anderen, dat waren meer mensen uit de horeca en schoolmeesters. En wij toen een elftal laat wat... Jongens in zaten en die heel goed hadden kunnen voetballen. Of toen ook nog wel misschien met heel veel pijn en moeite in het eerste hadden kunnen spelen. Want op ditzelfde veld hebben wij Sportclub Assen, die speelden toen in de vierde klasse. KNVB. Daar speelden wij met vijfde van de Gils. Wij versloegen ze met 5-2, weet je wel. Dus dat waren allemaal jongens zoals Geert Lohman, Noordelijk Amateurhelftal. Henk Schokker, Noordelijk Amateurhelftal. Geert heb in het Drents Jeugdhelftal speelt Bertus de Vroom. Rennie Zandbeur, die de eerste van Half Week speelde. De eerste van Sportclub en van M. Martin Verhaak, de eerste van de ACV. Dat soort. Jaapie Bloemenk. Op een gegeven moment vonden ze dat niet meer leuk. Dus toen hebben ze een stop afgekondigd. Niemand mocht meer bij lage voetbal, weet je wel. Bij ons in ieder geval, dat mocht niet meer. Die mensen die erin zaten, die mochten er blijven. Maar heel veel plezier mee gehad met de fameuze leiders zoals daar zijn Sjoerd Brouwer en later Luc Rengers en Tieme van Veen die nou een beetje dat doet van de witte bal. En de prachtige tijd. Ik heb er ook nog geen minuut aan dacht om te bedanken. Zo. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om naar een andere club te gaan, weet je wel. Ik bedoel, één keer leert altijd leren. En dat blijf ik ook wel. Maar dit was het fameuze complex van Achilles 94 en hier hebben zich nog wedstrijden naspeeld tussen grote ploegen en zo. Lenstra, wie heeft nou Lenstra nog zien voetballen? Men weet helemaal niet meer, sommigen weten niet meer wie Lenstra is natuurlijk. Een prachtige omgeving. Ik heb nooit begrepen waarom ze hier weg moesten. En zondags kwamen al die mensen lopen op een fiets door die stad weg. De Broeklaanhaven en zo. En dan daar werd er gevoetbald. Kijk, hier nog van die taluuts. Alleen je stond wel een beetje ver van het veld af, al die. Dat kan ik me nog herinneren. Het veld was wel nat. Het lag leeg. Misschien het werd vaak afgekeurd. Misschien ben ze daarom ook wel weggaan. Nou ja, dat is een groot complex. Achter komen hier het zwembad. Het was ook een hartstikke mooi zwembad. Ik heb daar zoveel in zwom. Het pierenbadje aan die kant. En dan had je 1,70 meter. Hij daar, dat was ook aan deze kant, middenin naar 1,25 meter en dan het diepe. En dan moet bij Lautaal naar mijn zwemles. Ja, wie kan er zwemmen? Zo ging dat. Ja, ik had nooit de zwemles uit, maar ik kon wel zwemmen. Dus ik kan er zwemmen, baf, in het diepe. En dan wie de mooiste op zo'n duikplank, een salto maken en zo, dat soort dingen. Ik moet er nou niet meer aan denken, maar goed. En dat om de meisjes te imponeren. Ja, Achilles. Toch een van de oudste verenigingen, ook van mede van Nederland. En het is niet zoals het nu is. Wordt het gesponsord geloof ik door de schoen, hoe is het nog weer? Scapino, ja. En de mensen die toen aan het... zoals Oude de Geter, die voorzitter, was een hartstikke aardige man. En netjes scheurde, daar kon je nog eens een keer mee lachen. En met Owe Vondeling en Kas Bielsma. En dan ging je nog voetbald op de fiets naar Fit Boys in Beeld en zo. Dat is nog helemaal weg, hè. En ook die mensen die zijn er niet meer. Maar dat was wel een goede sfeer. We hadden echte amateurs. En ja, het wordt nou... Kijk, het is nou hoofdklasse amateurs. Ik ben net kampioen van Nederland West. En dat betekent wel dat die spelers die daar speelden toch ook gemiddeld zo'n 30.000 gulden in het jaar verdienen. En dat er ook van clubliefde barre weinig overblijft, denk ik. He? Zo, wij sluiten. Dit moet helemaal omhoog. En dan doen we dat zo. En dan is het stille spul weer klaar.
1: En de muziek die jij hoorde tussen het gesprek in van Harry op het veld van Achilles, die muziek die was van QB and the Blizzards, Feeling Down Low. Dat was hem voor vandaag, mensen. Harry's Blues. Maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Coco Taylor was een hele actieve mevrouw. Ze had 150 shows per jaar in Amerika. Ze toerde regelmatig door Zuid-Afrika, Europa en Japan, waar ze heel populair was. En ze runde nog een eigen bluesclub in Chicago. De mondharmonica-speler die u straks hoort, dat is James Cotton. Coco Taylor, Evil.

Coco Taylor, Evil. Lonnie Brooks, die kwam uit Louisiana. Hij overleed in 2017 en hij was de vader van bluesgitarist Ronnie Baker Brooks. En vader Lonnie Brooks, die brak in 1979 door met zijn prachtige album Bayou Lightning. Lonnie Brooks, Got Lucky Last Night.

Lonnie Brooks, Got Lucky Last Night. Bob Marjolin was jarenlang de gitarist in de Muddy Waters Band. Hij was ook van de partij tijdens The Last Waltz, het afscheidconcert van de band. Daarna werd hij soloartiest, maar hij maakte er tussendoor nog albums met Pine Top Perkins, The Nighthawks en Jerry Portnoy. Bob Marjolin, Blues Lover.

Bob Marjolin, Blues Lover. Luther Allison, dat was een legendarische live artiest uit Chicago. En hij ontvluchtte Chicago toen de disco populair werd, want hij haatte disco. Hij ging naar Parijs en daar bleef hij 20 jaar hangen. En hij keerde terug naar Amerika en even later overleed hij. Luther Allison, Cherry Red Wine.

Luther Allison, Sherry Red Wine. Katie Webster speelde piano bij Lightning Slim, Lonesome Sundown en Otis Redding. En na de dood van Otis Redding trok ze zich jaren terug uit de muziek en ze dook weer op als pianiste bij Bonnie Raitt en Robert Gray. In 1999 overleed ze, ze werd 63 jaar. Katie Webster, Hard Lovin' Mama.

Katie Webster, Heart Lovin' Mama. Elvin Bishop, dat was de gitarist van de Paul Butterfield Blues Band. En in 1968 begon hij aan een solo-carrière. En toen speelde hij met Al Kooper, The Grateful Dead, John Lee Hooker, Warren Haynes en George Thorogood. In 2000 werden zijn ex-vrouw en zijn dochter vermoord. En dat werd gedaan door een ex-vriend van de dochter. Elvin Bishop, She Puts Me in the Mood.

Elvin Bishop, She Puts Me in the Mood. Carrie Ballett, Mississippi, was de mondharmonica-speler bij Earl Hooker, Robert Nighthawk, Lowell Fulson, Eddie Taylor, Louisiana Red en Jimmy Dawkins. Hij is intussen overleden, maar zijn zoon Lurie Bell is een succesvol bluesgitarist in Chicago. Carrie Bell, Low Down Dirty Shame.

0: muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Barefoot van AJ Plug is het album van deze week. En dat album werd helemaal opgenomen in de woonboerderij van AJ Plug aan het Oosterrijnd in Grollo. En op een goede dag kwam pianist Roel Spanjers langs. En die had ook zijn accordeon meegenomen. En dit is dan het resultaat. AJ Plug, The Sun Shines Today.

orgel en gitaar in de bands van Ethel James, Bobby Bland en Little Milton. Tegenwoordig opereert hij vanuit Dallas, Texas, en hij heeft intussen ruim 30 soloalbums op zijn naam staan. Lucky Peterson, Six O'Clock Blues.

Lucky Peterson, 6 O'Clock Blues. Dave Hall, hij werd geboren in Engeland, maar als jochie van 4 jaar ging hij met zijn ouders naar Perth in Australië. En in 1965 begon hij daar zijn eerste band, Broken Habits. En sinds 1972 runt hij zijn eigen Dave Hall Blues Band. Dave Hall, keep your motor running.

safe hole, keep your motor running. Michael Hill's Blues Mob, dat is een band uit de Bronx in New York. In 1994 maakte die band het album Bloodlines en er werd in Amerika gekozen tot het beste debuutalbum van het jaar. Deze Michael Hill is heel actief, want hij toert onafgebroken door Amerika, Europa, Australië en Zuid-Amerika. Michael Hill's Blues Mob, Can't Recall a Time.

Michael Hill's Blues Mob, Can't Recall a Time. Gitarist Roy Buchanan had een alcoholprobleem. In 1988 hing hij zichzelf op in een politiecel in Fairfax in Virginia. Dat was natuurlijk een groot probleem. Hij had nog een probleem, hij kon niet zingen. En daarom huurde hij voor plaatopnames altijd zanger Delbert McClinton in. Roy Buchanan en Delbert McClinton, Baby, Baby, Baby.

Roy Buchanan en Delbert McClinton. Baby, baby, baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. We besluiten met Johnny Winter. Hij overleed op 16 juli 2014 in Zurich in Zwitserland. En zijn vader was de burgemeester van Leland in Mississippi. En zijn moeder die kwam uit Beaumont, Texas, waar Johnny Winter werd geboren. Johnny Winter, Love, Life and Money.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang allerlei nieuwe muziek, vooral uit Amerika. Misschien wel bijna alleen uit Amerika. Nee, Colin Linden uit Canada is er ook bij. Een nieuwe cd heet die, Beat Low. Werk van Tinsley Ellis van een nieuwe cd. Een heel mooi traditioneel bluesnummer van Blues Delight. David Gogo, een nieuwe cd van Matt Anderson. Sugar Ray Rayford. We begonnen met Carolyn Wonderland, de gitariste uit Texas. The Broken Hearted Blues.

Goeie zangeres en vooral ook een uitstekende gitariste. Deze Carolyn Wonderland. Tot voor kort spelen ze in de band van John Mayall. Ja, die is er met de stop met het optreden. Dus dat betekent dat zij solo verder giet. Carolyn Wonderland, de cd Tempted Fate. David Gogo, dat is een man uit Canada. Al vaker in het verleden wat van het draaien. Maakt altijd hele goede cd's. Het volgende nummer ook weer van de cd Silver Cup. David Gogo met Works For Me.

David Gogo Works for Me, Canada. En dat bleef we negeren in Canada. Want de volgende band, Blues Delight, die komt ook uit Canada, uit Montreal, uit het Franstalige deel van Canada. Het is een cd uit 2006, Rock Island Line, zo heet die. Een bekende naam uit de Amerikaanse folkhistorie. En het nummer dat is Slightly Hungover.

mooie traditionele slow blues van de Canadese groep Blues Delight, Slightly Hungover, van het album The Rock Island Line. We gaan nu in Noord-Amerika. Twee keer uit Canada, David Gogo en Blues Delight. Tiet voor Amerika, Georgia, Atlanta, Georgia. Daar is hij geboren in 1957, Tinsley Ellis. Een man die al heel wat cd's op zijn naam heeft staan. Worden ze allemaal bekend durven worden. Ik denk dat hij gedebuteerd is in 1988 al. Alweer jaren terug met Georgia Blue op het bekende Alligator label. Dit is van een nieuwe cd die volgens mij deze maand uitkomt. Devil May Care, Tinsley Ellis met One Last Reason.

Het bittere gitaarwerk van Tinsley Ellis. De man die vooral bekend geworden is, denk ik, met het nummer Quitter Never Wins. Tinsley Ellis van de cd Devil May Care. Nou, 3 keer de scheepsrecht, dus nog 1 uit Canada. David Gogo hadden wij en Blues Delight. En de derde, dat is Colin Linden. Colin Linden is een man die ook vooral bekend geworden is met de band Blackie and the Rodeo Kings. Dat deed hij samen met Stephen Fearing en met Tom Wilson. Goeie muziek uit Canada. En deze Colin Linden was toch een beetje de spil in. Man die ook het materiaal over het algemeen zelf altijd schreef. Dit is van de cd Be Low. Schreef hij trouwens wel heel leuk eigenlijk. Je schreef gewoon blow, maar met een kleine b en een grote en een hoofdletter L. En dan is het Be Low. Until the Heat Leaves Town.

0: Until the Heat Leaves Town, Colin Linden uit Canada van de CD Below. Dit hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1971, het nummer It's Alright. En de aanleiding is een CD van een band die heet de GA20. En GA20, dat is een bluesgroep uit Boston, uit Amerika. En GA20, dat is een type Gibson-gitaar uit, nou, volgens mij 1949, 1950 ongeveer. De GA20. En zij speelde de eerste versie van het nummer dus van Hound Dog Taylor. It's Alright.
1: Doggone it!

Een lekkere, rudimentaire versie van It's Alright van Hound Dog Taylor. U te voeren door de GI20 uit Boston van de CD. Dus Hound Dog Taylor Live. 2021, nee, CD van deze man. Het origineel van Hound Dog Taylor is uit 1971. Hound Dog Taylor, die geboren is in Natchez in Mississippi in 1915. En zoals zoveel mensen is hij ook naar het noorden toe gegaan. Hij is naar Chicago gegaan en dan kon je in de buurt van Maxwell Street uit. En dan ontmoet hij door een aantal mensen, Little Walter, Coco Taylor, noem ze allemaal maar op. En dan ga je met samenspullen en daar heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. En of dat nou samenhang met de bijzonderheid die hij had, dat weet ik niet. Maar hij had aan elke hand, Hound Dog Taylor had aan elke hand 6 vingers. Nou kan dat voor een gitarist een mooi verschijnsel wezen, maar of dat ook inderdaad zo iets werkte, dat weet ik niet. Later heeft hij een keer in Drongbui, heeft hij trouwens een stukje afgehakt, maar of dat zijn gitaarspel beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Het origineel van Hound Dog Taylor dus, It's Alright.

Ja, een beetje fundamentele bluesrock die als Hound Dog Taylor maakt. De versie van Gia uit 20 was ook zo. Maar Little Ed en Imperials die doet er nog een schepje bovenop bij hun versie van It's Alright.

oorspronkelijk van Hound Dog Taylor uit 1971. De meest recente versie was van de band G.I. 20 uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Lad and the Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd die in 2006 uitgekomen is met allemaal nummers van Hound Dog Taylor erop. We gaan naar een duo, Lindsay Beavers en Brad Stivers. Lindsay Beavers, dat is een zangeres die oorspronkelijk uit Canada komt, uit Halifax. Die in Austin woont. En Brad Stivers, die woont ook in Austin. Zij is een drummer en hij is een gitarist. En ja, ze hebben allebei wel leuke dingen gedaan. Ze hebben een single gemaakt met Jimmy Vaughan bijvoorbeeld. In de blueswereld goed bekend. En dit is hun debuut-cd, gewoon simpelweg getiteld Lindsay Beavers en Brad Stivers. En daarvan het nummer One Condition.

Nou, best aardig muziekje van Lindsey Beavers en Brad Stivers. En niet in het minste omdat Kirk Fletcher door de gitaar opspeelde, solo's op dat. One Condition, dat was de titel van het stuk. Het volgende, dat is ook een stuk, want wanneer die de kamer binnenkomt of het podium bestijgt, dan stiet er wat. Ik heb het over Matt Anderson. Een imposante verschijning. Ik weet niet hoe zwaar hij is, maar het zal wel in de buurt van de 250, 300 pond ongeveer wezen. Het is een massieve verschijning, maar een geweldige, aardige, immabele man en een zeer muzikale man. Vaker opgetreden bij in de Amer bijvoorbeeld, in Amen. En ik kom nog met een nieuw album. Het album House to House is nog niet uit, maar dit is een single die al in voorafgaande van de verschijning van de nieuwe CD uitgebracht is. Van Matt Anderson, Canadees trouwens. Net als Lindsey Beavers, net als Colin Linden, net als Blues Delight en net als David Gogo. Dus veel Canadezen. Matt Anderson met Other Side of Goodbye.

mooi vooruitzicht dat er ook een cd achteraan komt. De cd House to House, die nog uitkomt. En dit is alvast een single daarvan van Matt Anderson, Other Side of Goodbye. Sugar Ray Rafer, dat is een man die zijn carrière eigenlijk begint is in de kerk, zoals dat voor veel soul blueszangers geldt. Hij begon in Smith County in Texas, al op zijn jonge leeftijd, 6, 7 jaar was hij dat die in de kerk zong. Later is hij verhuisd naar Californië. dit is een nummer van zijn zesde album wat hij uitgebracht heeft. Het album Too Deep, en ja, een beetje de sfeer zit er toch wel in, hè? Want Please Take My Hand.

klinkt een beetje als een ouderwetse field holler. Sorry, dat in Amerika, in Mississippi, een liedje wat zongen werd wanneer als de mensen in het veld werken. En dan klappen ze in de hand en dan zongen ze erbij. Eigenlijk heel weinig begeleiding erbij. En het hangt ook heel erg tegen de gospelmuziek aan. Sugar Ray Rayford was het met Please Take My Hand van het album Too Deep. Het bleef nog een beetje in dezelfde sfeer eigenlijk, want de volgende zanger, Dexter Allen, een zwarte man uit Mississippi, komt ook uit die wereld van de gospelmuziek. Zijn vader was de lokale dominee, zeg maar. Hij had gewoon een boerderij, maar op zondag was hij dominee erbij. En door heeft hij zijn muzikale ontwikkeling eigenlijk opgedaan. Later speelde hij gitaar bij, in de begeleidingsband van Bobby Russ. En hij speelt trouwens ook gitaar in de film Get On Up, de biopic van James Brown. Dit is een soloalbum van Dexter Allen, Good Moving On, Sleeping In My Bed.

Dexter Allen op de gitaar, op de Fender Telecaster speelde hij op in het nummer Sleeping in My Bed van de CD Keep Moving On. Man die trouwens op volle dingen speelt, bij volle gelegenheden speelt. Hij heeft ook een album opgenomen dat heet Live from Ground Zero Blues Club in Clarksdale in Mississippi, het centrum van de blues. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer, ja, ik kan eigenlijk niet anders besluiten. Een groet Nut Grollo. Een paar weken terug hadden wij John Hofstede hier te gast. Zijn kenmerkende nummer was Blues is My Business. Nou, dit is Groet Nut Grollo, 1967, het album van QB and the Blizzards. En het nummer wat ze heel veel live gespeeld hebben. Ik denk het meeste ze ongeveer live gespeeld hebben. Another Day, Another Road.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Nadat hij Creedence Clearwater Revival of the Lead maakte, John Fogerty in 1975 een naamloos album. Al hoorde je geen enkel verschil tussen zijn voormalige band en zijn soloalbum. John Fogerty, Flying Away.

John Fogerty en Flying Away. The Walkers, dat was een band uit Maastricht rond Saint-Jean Inname. En later versterkte ook zijn broer René Inname de band. The Walkers maakten 14 albums en ze stonden met 9 singles in de top 40. En dit was zelfs een internationale hit voor The Walkers. There's no more corn on the braces.

The Walkers, There's No More Corn on the Brasses. Hurricane Root, dat is een blueszangeres uit Illinois en ze heet eigenlijk Root LaMaster. En het is een lokale heldin in Illinois en Michigan, want de rest van Amerika heeft haar nooit ontdekt. Maar ze heeft wel een aardig album gemaakt. The Power of the Blues Feels Like a Hurricane. Hurricane Root, I'm Gonna Get Evil.

Hurricane Root, I'm Gonna Get Evil. Hans Vermeulen was een van de grootste muzikale talenten die de jaren 60 voortbrachten in Nederland. Zowel als zanger, componist, gitarist als producer. En hij was ook nog de frontman van de Sandy Coast uit Voorburg. De intussen overleden Hans Vermeulen haalde met dit nummer positie 3 in de nationale top 40 met de Sandy Coast. True Love, That's a Wonder.

Sandy Coast, True Love, That's a Wonder. In 1999 maakte Eric Clapton het album Clapton Chronicles met de hits Lila, Tears in Heaven, Bad Love, Wonderful Tonight. Maar in mijn ogen is dit het absolute hoogtepunt van dat album. Eric Clapton, River of Tears.

Eric Clapton, River of Tears. Frank en Artie Kraaienveld werden als oprichters van de Bintangs uit de Bintangs gezet. Dat was nogal wat. Maar ze namen genadeloos revanche door met hun nieuwe band meteen een grote hit te scoren. En later keerde Frank Kraaienveld overigens terug in de Bintangs. Kraaienveld, Mona Lisa.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Prophet Speaks van Van Morrison is het album van deze week. En Van Morrison leefde de afgelopen jaren eigenlijk aan de lopende band de albums af. En daardoor maakte hij wat meer gebruik van covers. Al staan er nog altijd 6 eigen composities op dit nieuwe album. Dit is een nummer van J.D. Harris, Van Morrison, Teardrops.
2: Teardrops is on my pillow. Ice water's in my

dank aan haar ontdekker Willie Dixon. Op het album I Got What It Takes zingt ze maar liefst 14 nummers van Willie Dixon, waaronder haar grootste hit Wang Dang Doodle. Maar ook dit is een hele mooie compositie van Willie Dixon. Coco Taylor, Insane Asylum.

Coco Taylor met haar ontdekker Willie Dixon, Insane Asylum. Tony Ronald, die is niet wereldberoemd in Nederland. Het is eigenlijk André den Boer Kramer uit Arnhem. En hij had een band, Tony Ronald en de Kronos. Maar al heel vroeg in de jaren 60 ging die band naar Spanje. En Tony Ronald die bleef in Barcelona hangen. En daar werd hij heel populair langs de kust, in alle clubs in de badplaatsen. En hij werd uiteindelijk een

grote ster in Spanje. Hij nam platen op in het Engels, Nederlands, Spaans, Catalaans, Duits, Frans en Italiaans en bleef zijn hele leven in Spanje hangen. En in 2013 is hij daar ook overleden. Dit was een top 10 hit in Nederland. Tony Ronald, Help.

Tony Ronald en Help. Greenfield en Cook, dat was eigenlijk de Nederlandse Peter en Gordon. Ze kwamen uit Den Haag. Het waren Rink Groenveld en Peter Kok. En ze speelden daar samen in de band The Hurricanes. Dit was een top 5 hit in Nederland. Greenfield en Cook, Only Lies.

Greenfield en Cook, Only Lies. Lee Dorsey uit Louisiana, dat was een protégé van Alan Toussaint. Alan Toussaint schreef eigenlijk al zijn hits, Ja Ja, Working in a Coal Mine, Ride Your Pony, Holy Cow. En dat deed Alan Toussaint onder zijn eigen naam of onder zijn schuilnaam, want hij schreef ook grote hits als Naomi Neville. Ook dit is weer een compositie van Alan Toussaint. Lee Dorsey, Get Out of My Life, Woman.

Lee Dorsey, Get Out of My Life, Woman. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. We sluiten af met Fenton Robinson, een bluesgitarist uit Greenwood, Mississippi. In 1961 ging hij naar Chicago en daar werd hij de huisband in de Pepper's Lounge, een bekende bluesclub. En hij toerde later met mondharmonica-speler Charlie Musselwhite door Amerika en Canada. Dit komt van zijn album Mellow Fellow. Fenton Robinson, I'm not through loving you.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika. Van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
3: Ja, Clarksdale's luisteraars, ik heb het al een keer gezegd. Dat is de hoofdstad van de blues, tenminste in dat gebied. In de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten. Waar je onder andere de blues met kunt maken. Je bent nog wat alle Duke Joints, maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
2: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was. Vandoor dat de WSM gaan kijken.
4: Het gebouw dat is gerenoveerd en het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten. Van het bluesmuseum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi. En eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Ja, dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen. Dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
5: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk. Net aan de spoorlijn, aan de Olde Spoorlijn.
4: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op een kruispunt, hè. Het is op het kruispunt van waar je de ene kant naar Stovel gaat. De kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marks. En je kunt van alle kanten op. Je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis. En Robinson Field waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica waar James Cotton geboren is. En je bent hier Memphis Mini trouwens ook. We zijn hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
5: Toch is het wel een beetje een gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die moet springlevend wezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die crossroads waar is.
5: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum is volgens mij niet duur, dus waar de meesten hier op richt. Nee. Zou weer de Blank dan wezen?
4: Ja, dit is de Blank dan. Het is een onderdeel van de library, de local library hier. Van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, in Nederland zie je dat ook wel, dat een beetje cultuur, dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven, dat speelt zich, van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
5: En je ziet ook dat, we staan vlak bij de gitaar van ZZ Top. Van Billy Gibbons volgens mij, of niet?
4: Dat is de gitaar die hij schonken heeft en die over de hele wereld gegaan is. En waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
5: Is dit die gitaar die hij maakt, heeft u een stuk hold van de Cabin of Muddy Waters?
4: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is de grafsteen van Mississippi Frank McDowell. Donated by Skip Henderson en ja, Fred McDowell moet hier vlakbij liggen. Die liggen in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
5: Zo zag hij dan begonnen toch een beetje waardering te krijgen, heb ik het idee, of niet?
4: Nou, ik vind ook dat nodig is, want misschien dat de blanke Amerikanen het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament van de Amerikaanse cultuur. Hmm. En ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzet. Want het is een muziek die het weer is. Het is echt cultuur, want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte. En men neemt aan dat dat het punt was, het vertrekpunt van de blues. Maar men zegt 1900, 1888, niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat with Good Morning, Little Schoolgirl, on het R-Hooly label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want daarvoor was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend, hoor, in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ja. Ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff was nigger lover betiteld werd.
0: Yeah, yeah.
1: En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of nee, 72 opgenomen, de Chris Strachwitz, ook bekende naam trouwens.
1: Ja, ja. Ja, Strachwitz was van de R-Hooly label, denk ik.
0: Ja, ja, daardoor is dit ook op u gebracht, ja.
1: Trouwens, een R-Hooly lustraas, dat is ook een soort van holler. Even, ik wist dat ook niet, ben er onlangs achter gekomen. Het is wel een mooie titel, of een mooie titel van een label eigenlijk.
0: Ja, R-Hooly, ja. Ja. Stones hebben me eigenlijk ook bekend gemaakt, want die heb zien nummer van Fred McDowell, You Gotta Move, heb ze opgenomen op de cd Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little Schoolgirl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat is hier toch iedere keer wel het geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig wezen om het even mee te nemen.
2: Ja. Die wird nicht mehr Größe wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merk ik wel direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe best die dat nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk ook, ja.
2: En dan komen, also het wird ja nog gepflückt met de machine, alle wachten komen in de machine. Dan geht die machine zu einem Cotton Gin. What is a Cotton Gin? A Cotton Gin is eine Baumwollefabrik. Da wird also die sämtliche Baumwolle, die Watten, die kommen eine Art in einen Staubsauger. Da wird also die Watte entfernt.

0: Delta Blues Museum en ZZ Top. De Pan Am Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP. De eerste LP volgens mij, hè?
1: Terras. Ja, een van de eerste, ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent Texas, daar hebben ze het verbasterd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Dat is wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het Blues Museum, want is ook een ondersteunende factor geweest, ja, daar natuurlijk. Ja. Die Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebben.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun die is bouwd uit
1: de Muddy Cabin gitaar.
0: Ja, en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan ten goede aan
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja, ja.
0: Dat blijkt toch vaak?
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je, kwam je op een hele rustige plek terecht.

0: Zo zo nog vroegere klunk, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Alles.
0: Ja, hij hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kun je toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatsen.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien heeft. Want veel is er hier natuurlijk niet zo niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: En we staan hier achter de, toen kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij staan... De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte heb en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben een willekeurige gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar de 61, zoals hij er nou ligt, dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down in the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij dat Son House tegen hem zei van nou mijn jong, ga jij nog maar een aantal jaren studeren en gitaar spelen, want je kunt er niks van. En dan een jaar kwam Robert Johnson terug en die ging zitten en die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment, en hij zei, toen zei ze, wat heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus if you're on the crossroads, dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Mm. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
0: En het is een beetje een mythe worden, hè?
1: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik, dat wordt dan, ja, dan wordt het vanzelf tot een soort van cliché, hè.

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opname is ja. Voor een voor ARC.
1: Ja, het is in op een hotelkamer in San Antonio opname.
0: Ja. Ja, maar die heeft niet eens zo heel veel stuk gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, ook die jongen, ook die Cone, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek schreef met van Nothing But The Blues. Oh, die ja. Dat ook samengesteld heeft. Een prachtige collectie overigens. En alle takes staan erop. Dus zeg twee versies van enzovoort ja, enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent daar heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek zoals die nou op geluid dragen stiet. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan bent er toch nog wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt en dat er zoveel van verkocht wordt.
0: Ik kan nog gewoon welke invloed deze man had heeft op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de... Ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Hè? Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in delen
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui, en ook wat ik filosofisch hier op de crossroad, een verkeerde weg ben inslagen. En zeker de blank. Die hadden een sproeivliegtuig op de achtergrond, Lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat de katoen afvreet.
2: Ja, en die ervoor gezorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij.
2: Ja, je kunt beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk... het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de blanken hier de verkeerde weg in een slaag bent. Want die hebt natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leven, en hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
2: En, maar schaam je dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege. Als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoot. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch bij die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
2: Ja, en dan hoort u Drenthe Vutselen gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harten mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta. Toen ik de discus van Feistos zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens hard op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dichtbij je. Hmm. En ik vind het prachtig.
2: Dit hou je wel in een herinnering, zoiets.
1: Jazeker, dat blijf je altijd bij. Dit is prachtig.
2: Dan lopen we hem de crossroads over.
1: Yeah.
2: En dan denk ik weer... Ik
1: hoop dat wij de goede weg inslaan.
2: Ja. Wie durft dat in zijn leven te zeggen, dat hij dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En dat en daarom lopen wij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
2: Ja, maar ik denk, door dat kruispunt denk ik ook veel. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer dat je niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes. En je hebt een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
2: En je hebt ook mensen die gaan alleen maar rechtdoor. Die kijken naar rechts, nou, die kijken niet links, die kijken niet rechts. Die kijken alleen maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Thank Eric Clapton, please, on vocal.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. Ja. Die kwam dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, Nicky 68 was dit.
2: Ja, die ketste toen weer terug naar Amerika. Toen kreeg je ook ineens in Amerika kreeg je veel mensen die blues gingen spelen en zo. Vooral blanke mensen ook. Mm. Een heel groot verschil tussen de originele versie, hè, van Robert Johnson. Ja,
1: want voor alle duidelijkheid, de kenners weten het natuurlijk, maar dit was de Cream met Eric Clapton en Jack Bruce en Ginger Baker.
2: Ja, ja, ja.
1: En die baseerden zich natuurlijk toch in heel sterke mate op de bluesmuziek.
2: Ja, die zeker Clapton was een bluesfanaat. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En dat was een fameus trio eigenlijk. De Cream in de 60, eind 60 jaren, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en die kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was door Chris Trackwitz, was ook in diezelfde periode was opgenomen. En die ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komt.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Wat toen al?
2: Is het American Folk Blues Festival verschenen in Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, dan heb ik eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell, al dat soort mensen verscheen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rowe. The American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Even terug naar de Delta, naar de Mississippi Delta, want het is ook een heel apart landschap door zo, hè?
2: Ja, het is vlak en heat en een beetje vochtig. En daar moet je wel tegen kunnen, overigens.
3: Ik vind het zo mooi met die telegraafpolen, hè? Die stroomdrone hier zo langs de weg. Dat.
4: Ja, dat is een perspectief, hè, als je dat zo ziet.
3: Dit is wel een plekje voor fotografen hier.
2: Dit is, ja, absoluut. Dit is een leuk veld, jongen. Hé, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van, nou ja, het is vlak. Het liep wel wat op de polder, hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur En het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maakt het tot wat het is gewoon.
3: Maar voel je nou wat bij terug dat hier mensen een lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bukka White en noem maar op?
2: Nou, dat is natuurlijk voor Drent natuurlijk redelijk nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, vervenus en zo en dat soort werk. Die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van. Dat het wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbinden wij hier ook onder. Achter proberen te komen hoe dat nou west is.
3: Ja, Jan, vroeger in Drenthe had ik de zaandpaarden, Jan, de paarden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
4: Ja.
2: Ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, hebben mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie daar over veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die ergens speelden in zijn duke, dan ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend. Hè? Heel kort leeft. 29 stukken op de plaats zet, opgenomen in San Antonio ergens. Op een hotelkamer. En 10 jaar geleden uitgebracht in een cassette en miljoenen verkocht, hoe is het godsnaam mogelijk? Ja. Over muziek die heel krakkemikkig klinkt, want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen.
4: Ja, kort leven maar.
3: Ja.
4: Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nu al drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen west zijn. Maar Robert Johnson was ook nog hij heette Johnson, maar hij heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo hebben we ook nog op een gegeven moment, hij is te trouwd west en heeft een auto-ongeluk gehad waarbij zijn jonge vrouw overleden is en ook nog de baby verloren heeft. Het speurtvliegtuig, daar gaat hij net over. Later legt hij het aan met een oudere vrouw die hem helemaal, zou ik maar zeggen, onderhield. Want Robert Johnson zag er altijd goed gekleed uit. Ja. Maar het heeft een legendarisch leven geleid. Hij dook overal op. En er is eigenlijk niet zo gek veel van hem bekend.
3: Ja, maar dat is misschien wel het mooiste, want doordeur kreeg je die legendevorming, ja?
4: Ja.
3: Hij alles weet van iemand, dan valt er ook weinig meer te roeren en beter fantaseren.
4: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwamen er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
5: Laid over need, it's how I feel it. Like blowing my home. I woke up this morning, find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my home. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks said they worried,

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Een stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide hoor je over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort bijgeluiden te horen, de opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat is zo ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90er jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, hij komt uit Virginia.
0: Uit de tabakstaat.
1: Ja, heb ook veel, vaak in Nederland wel gespeeld. Is wel een redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1997. Muddy Waters, de Mojo Man. De man die... Hij is niet geboren in Stouffville, hè, in Clarksdale.
1: Nee, Rolling Fork, Mississippi, daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeger vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar, naar de plantage van de Stouffills, ja. Familie Stouffill.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, god, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De plek, de achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft al eens
1: gezegd. Down in the boondocks. Ja, prachtig, ja.
0: En daar kwam je terecht in een, zoals dat door dan noemt, in een cabin. Door is je opgegruisd.
1: Ja, ja. Vlak aan dat... Vlak aan het veld. Je kunt zo de deur uit en je kunt beginnen te pikken.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... Met 6 man woont ze in we hebben er toen langs komen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een heel kleine ruimte, zou ik maar zeggen.
0: Het is een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Zo kun je het echt wel nemen.
1: Ja, ja. Dit was van hout. Bij ons was het van turf natuurlijk. Van plaggen. Maar veel ruimte had ze er niet natuurlijk.
0: Country blues, dat was het.
1: Ja, ja, absoluut.
2: Later in the evening, child, I feel like blowing my horn. I woke up this morning, find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn.

0: De country blues van Muddy Waters. Ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovel Plantation woonde. In wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale. En ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen. En ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale. Die is pas in de 50e jaren gekomen.
1: Ja, dat was... Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Ook een man die uit Clarksdale kwam. En waar hij toen al met opgetrok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd... toen kreeg hij met de kerstdagen, met Santa Claus... toen kreeg hij zijn eerste harmonica, de Friends Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later toen stapte hij over op de gitaar. En dan, het was werken gewoon als jong ventie van een jaar of 12, 13. Katoen plukken, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was wel al duidelijk. Die kon toen al, met twee peren kon hij al wat, twee mules, twee ezels, kon hij al werken. Dus ik neem aan dat wat is een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy?
0: Plowing, hoeing en chopping cotton.
1: Dat moet het westen hebben. Ik bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets anders kan het niet. En je moest direct de hand in de mouwen steken. Want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelde. En een van de dingen waar hij dan geweldig hekel aan had. Als hij de muziek merk op de plantage. Was dat het jonkvolk dat hij er doorheen schrode. Dat lees je allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man Muddy Waters. Hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, betekent ook dat het serieus wel wordt genomen natuurlijk.
0: Ja, dat merk je heel duidelijk. Ja. Burklover Blues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft. Dat hij zijn jeugd op die plantage. Ja, te midden van de hele agrarische business eigenlijk deuren gebracht heeft.

0: Burr Clover Blues van Muddy Waters. 13 jaar was hij, toen lees ik hier in het boek, toen begon hij zijn harp te bespelen, zijn mondharmonica, op Saturday Night Fish Fries. En dan verdiende hij dan 50 cent met.
1: Ja.
0: Een catfish sandwich en een half pint of moonshine.
1: Ja.
0: For playing until sunrise.
1: Ja, ja. Dus de $50 cent. Nou ja, een dollar was toen wat meer weer.
0: Uiteraard, maar goed.
1: Maar dat was, ja? Nou, was 2 gulden ongeveer, zeg maar zeker.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En wat likker, wat onder de s'nachts illegaal stookt.
0: Wat werd. Zelf gestookte whisky.
1: Ja, en wat eten.
0: Een catfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra Beto's, The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze vullen aan en binden niet meer. Wij gaan op bezoek naar een man die eens woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willie Foster is de naam. Hij is al dik in de 70. Maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willie Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: samen met Phil Blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Red, White and Blue met Harry Musquet en Ilko Gelling was eigenlijk een mislukte superband met drummer Herman van Boeien, die ook actief was bij Blues Dimension, Livin' Blues, Super Sister, T-Set en Vitesse, en gitarist Frank Nuyens uit Q65 en basgitarist Lawrence Leeuw uit The Rockin' Tigers. The Red, White and Blue, Master of Planning.

0: Red, White and Blue, Master of Planning. Het komt van het album Love Me Mama van Luther Allison. Hij nam het nummer op in 1969 met basgitarist Big Mojo Ellum en drummer Bobby Davis. Luther Allison, You Done Lost Your Good Thing.
1: Whoa!

Luther Allison, You Done Lost Your Good Thing. Little Arthur Duncan komt uit Mississippi en hij kwam uit de band The Backscratchers. Op zijn 16e verhuisde hij vanuit Indianola naar Chicago en daar werd hij de protégé van Little Walter. Hij had later in Chicago een eigen bluesclub, The Backscratchers Social Club. Little Arthur Duncan, Singing with the Sun.

Little Arthur Duncan, Singing with the Sun. Het komt van het album Troubled World van Johnny B. Moore uit Clarksdale, Mississippi. Hij begon in Chicago als gitarist bij Coco Taylor en later bij Willie Dixon. En hij had ook nog een eigen band waarmee hij 9 bluesalbums afleverde. Johnny B. Moore, Sittin' Here Thinkin'.

Johnny B. Moore, Sitting Here Thinking. Otis Rush uit Mississippi ging naar Chicago en daar ontwikkelde hij de Westside Chicago Blues Sound. Hij inspireerde de gitaristen Michael Bloomfield, Peter Green en Eric Clapton. Hij toerde door Amerika met Little Richard, Carl Perkins en The Drifters. En hij overleed in 2018. Hij werd 84 jaar. Otis Rush, You're Breaking My Heart.

Otis Rush, You're Breaking My Heart. Magic Sam uit Mississippi was 19 jaar toen hij naar Chicago vertrok en daar kreeg hij meteen een contract bij Cobra Records en hij werd de gitarist bij Homesick James Williamson. Later had hij een eigen band met Charlie Musselwhite, Sam Lay en Bruce Barlow. Hij overleed op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartinfarct. Magic Sam, I Need You So Bad.

0: dress once more.
1: Magic Sam, I need you so bad. Bonnie Lee uit Louisiana had in Amerika de bijnaam The Sweetheart of the Blues. In Chicago was zij de zangeres bij Sunnyland Slim en bij Willie Kent. En ze toerde door Europa met Sora Young en Big Time Sarah. Dit is een opname met de band Sons of the Blues van Monte Monica speler Billy Branch. Bonnie Lee, I got the blues about my baby.

Bonnie Lee. I got the blues about my baby. Sora Young uit Mississippi begon in Chicago als gospelzangeres in de Greater Harvest Baptist Church. Later was ze de zangeres bij Junior Wells, Buddy Guy en B.B. King. Sora Young learned my lesson.

Sarah Young learned my lesson. Eddie Burns uit Mississippi trok niet naar Chicago, maar ging naar Detroit. En daar bleef hij hangen, want daar had hij altijd werk in het lokale nachtclubcircuit. Hij overleed ook in Detroit in 2012 op 84-jarige leeftijd. Eddie Burns, Lonely Man Plea.

0: wonder, baby.
1: Eddie Burns, Lonely Man Plea. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Willie Kent uit Chicago gold als de beste basgitarist in de blues. Iedere band wilde hem graag hebben als basgitarist, maar hij durfde geen risico te nemen. Hij had lang een vaste baan als vrachtwagenchauffeur en speelde 's avonds in het clubcircuit. Op latere leeftijd werd hij pas beroepsmuzikant en runde hij zijn eigen band. Willie Kent, I Had a Dream.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De levenden en de doden in deze uitzending, want 29 mei, toen overleed Ronnie Hawkins op 87-jarige leeftijd. En ik kom een nieuwe cd uit van Arthur Brown op 80-jarige leeftijd. Arthur Brown, je kent hem nog van het nummer Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Daar straks een stuk van. Maar we beginnen met een stuk uit Chicago op het Delmark-label van Bob Koestler, van Dave Weld en de Imperial Flames. Don't tell mama.

Dave Weld en de Imperial Flames, Don't Tell Mama van de cd Nightwalk. En de zangeres, dat is Monica Mirv. Uitgebracht op het Delmark label in Chicago. Anthony Garazzi, dat is een beroemde pianist in Amerika die op heel veel albums heeft meegespeeld. 40, 50 albums, denk ik wel. Zowel bij Muddy Waters als bij Otis Rush, bij Big Mama Thornton, B.B. King, Steve Miller, Chuck Berry, noem ze allemaal maar op. Maar hij maakt ook solo-cd's. En dit is de laatste, Blues Called My Name. En het verhaal gaat over een grafkist, That Old Pine Box.

Anthony Carracci, dat is de man achter de piano en degene die het, de cd uitgebracht heeft, zeg maar. Blues Called My Name, de titel van de cd. En dit was het nummer, That Old Pine Box. Waar het allerlei mensen aan met aan zo'n cd. Dat kan je natuurlijk, als hij zelf ook overal aan metwerkt, dan hij makkelijk collega's die ook met wil doen. Walter Trout onder andere op gitaar, Monster Mike Wells op gitaar. Sugar Ray Nocia, geweldige zanger op verschillende nummers. En ook nog Ann Harris, die viool speelt op een aantal nummers. De Sheepdogs, dat is een band uit Canada, uit Saskatchewan. Komt goede muziek uit Canada, vaker van het draait in Addis Blues. Dit is de CD Outerside, die net uitgekomen is. Een beetje southern rock-achtige muziek van de Sheepdogs met Find the Truth.

Find the Truth, de Sheepdogs uit Canada van de cd Outer Side. In 1968 kwam het nummer Fire kwam uit van Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. The Crazy World of Arthur Brown. Was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stil rond deze bijzondere man, die vooral bijzonder was door zijn podium optreden. Als hij er niet de West was, zei Alice Cooper, was ik er ook niet de West. Nou, dat geeft een beetje aan welk voorbeeld hij de West is. Later bleek hij in Amerika te wonen, bleek hij in het zakenleven te zitten, bleek hij een business te hebben. Samen met de oude drummer van de Mothers of Invention hadden ze een interieurzaak. Maar hij is toch weer teruggekomen in de muziek, want een nieuwe cd is in aantocht. De cd Long Long Road van Arthur Brown en daarvan Going Down.

het is een wall of sound, of zoals hij het zelf ook wel noemt, zijn muzieksoort. Dat is een shock rock. Het overweldigt toe, helemaal eigenlijk. Arthur Brown. 24 juni, dan wordt hij 80 jaar en dan komt hij toch nog weer met een nieuwe cd. De cd Long, Long Road en die heurden Going Down. En wat binnenkort ook uitkomt is een nieuwe film over Elvis Presley. Gewoon de film Elvis. En J.D. Simo, dat is een gitarist in Amerika, die speelt door in de rol van de gitarist, dus van Elvis Presley. En hij speelt door een nummer in van John Lee Hooker, een nummer wat op single uitgebracht is, Never Get Out of These Blues Alive.

0: floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: Yeah. J.D. Simon, Never Get Out of These Blues Alive. Nummer van John Lee Hooker. En ik zei dat hij dat speelde in de film over Elvis Presley, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij speelt er wel een rol in die film. Hij speelt er ook gitaar in, maar of hij dit nummer speelt, nou, ga de film maar een keer kijken. Een film over Elvis, dat is altijd de muiten weer. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Op, wanneer was dat? 29 mei, nog niet zo lang geleden, overleed Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. Dat was een legendarische zanger eigenlijk. Van oorsprong, het was een Canadees die een band in Amerika samenstelde, in Arkansas. En toen weer teruggegaan naar Canada. Maar toen gingen de meeste bandleden die gingen weg. Want die wilden niet naar Canada verhuizen. Eén die bleef wel, dat was Levon Helm. Die kwam nog een paar aanden bij. En later heette die groep, die heette The Band. Die begeleidde Bob Dylan. En nog later maakten ze zelf werk. In 1976, toen stopte de band ermee. En die bracht toen nog één cd uit, een laatste concert eigenlijk, voor allerlei bekende mensen naar medewerking. En uiteraard ook Ronnie Hawkins. En door zongen ze, speelden ze het meest bekende nummer van Ronnie Hawkins, Who Do You Love?

Legendarische combinatie Ronnie Hawkins en de band. Ronnie Hawkins die op 29 mei overleden is op, ik heb hem kijken, op 87-jarige leeftijd maar liefst. En voor hij nou denkt dat Who Do You Love dat een nummer is van Ronnie Hawkins, hij heeft het wel geweldig bekend te maken, maar dat is niet het geval. Want het origineel dat is van Bo Diddley. Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar en de jungle sound, met altijd de rumba erbij. Het origineel is namelijk uit 1956. Bo Diddley met zijn versie van Who Do You Love.

Dat was dus het origineel uit 1956 van Bo Diddley, Who Do You Love? Nou, iemand die hem ook heel bekend gemaakt heeft, dat is George Thorogood. George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals ze vroeger heten. Later gewoon George Thorogood en de Destroyers. Die op 20 juli trouwens speelt in Tivoli in Utrecht. Het nummer dat komt van de cd Move It On Over uit 1978. George Thorogood.

U 1978, de versie van George Thorogood van Who Do You Love? Van het origineel van Bo Diddley. 20 juli, dan speelt hij in Tivoli in Utrecht. Nou, we hebben er een gehad uit 1976, uit 1956, het origineel, 1978. Maar er is er nog één die ik nog wil doorheuren. Bewezen van uitzondering, het mag een keer. Geen drie keer, maar vier keer is scheepsrechten in dit geval. Namelijk uit 1969 van een groep uit Californië, de Quicksilver Messenger Service. Quicksilver Messenger Service. Het was uit de titel van de Flower Power in San Francisco. De titel van Jefferson Airplane, van de Grateful Dead, van dat soort dingen. En doorheurde ook Quicksilver Messenger Service uit daarbij met Dino Valente en John Cipollina. En ook zij brachten een versie uit van Who Do You Love, namelijk op de LP Happy Trails. Luister maar eens naar Quicksilver Messenger Service met Who Do You Love.

toch een wat meer psychedelische uitvoering van Who Do You Love van de Quicksilver Messenger Service. Het was de vierde uitvoering. De band met Ronnie Hawkins, daar begonnen we mee. Dat was ook de aanleiding, het overlijden van Ronnie Hawkins afgelopen 29 mei was dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1956 en de versie van George Thorogood uit 1978. Maar die helemaal een nee te horen zal wezen op 20 juli in Tivoli in Utrecht. We gaan naar de Phantom Blues Band. Dat is eigenlijk de begeleidingsband van Taj Mahal. Als die op tour gaat, dan heeft die band bij zich. Maar die brengt toch zelf eigen cd's uit. Onder andere de cd Still Cooking. En door op het nummer Stop Running.

de Phantom Blues Band van de cd Still Cooking met Stop Running. Tijd voor wat rustiger werk. De singer-songwriters, wat ook aan bod komt. Seth Walker, dat is zo'n voorbeeld ervan uit Amerika. Mooie verhalen vertellen. Iemand die ondertussen alweer aan zijn 11e cd toe is. I Hope I Know. Dat is de titel van de nieuwe cd. I Hope I Know. En door op een heel mooi nummer van Bobby Charles uit 1972 alweer. De zanger uit Louisiana, Bobby Charles. De compositie Tennessee Blues door Seth Walker.

De Tennessee Blues in de uitvoering van Seth Walker. A Place I Feel Loose. Wel mooi uitgedrukt. Er is Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Meralda Smit. En we besluiten met een nummer van Muske uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. En misschien ging dat ook wel een beetje over A Place I Feel Loose. At the end of the bar.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Kenny Rogers schreef het nummer en had er in 1969 zelfs een top 20 hit mee in Amerika. Maar een groep achtergrondzangeressen uit New York met liedzangeres Sissy Houston, de moeder van Whitney, namen het nummer ook nog een keer op. The Sweet Inspirations, But You Know I Love You.

The Sweet Inspirations, But You Know I Love You. Het was lang geleden een grote hit voor Hank Locklin. En het werd in die tijd ook nog opgenomen door een jonge soulzanger uit Memphis. Maar het nummer verscheen nooit op single. En nu, 51 jaar later, is dat nummer van die jonge soulzanger plotseling tevoorschijn gekomen op een verzamelalbum. William Bell, Please Help Me, I'm Fallen.

William Bell, en dit nummer heeft 51 jaar op de plank gelegen. Please help me, I'm fallen. John D. Loudermilk uit Durham in North Carolina was een geweldige songwriter. Hij schreef Tobacco Road en Then You Can Tell Me Goodbye en Indian Reservation. En die nummers schreef hij allemaal voor zichzelf. Maar al zijn singles flopten en andere artiesten hadden hits met zijn nummers. Maar met één single bereikte hij de Amerikaanse hitparade. Dit nummer bereikte de 23ste plaats in de Amerikaanse hitparade. En even later scoorde Johnny Cash er een top 10 hit mee. Dit is de versie van Clarence Carter, Bad News.

Clarence Carter, Bad News. Sunday Morning Coming Down, dat is natuurlijk een legendarisch nummer geschreven door Kris Kristofferson, maar hij nam het niet als eerste op. Het was Ray Stevens die het in 1969 als eerste op de plaats zette en Johnny Cash had er vervolgens een nummer 1 hit mee. Blueszanger Hank Ballard probeerde het ook, maar zijn versie flopte hopeloos. Hank Ballard, Sunday Morning Coming Down.

Ballard, Sunday Morning Coming Down. The Facts of Life, dat is een soul trio bestaande uit Chuck Carter, Keith Williams en Gene Davis. En ze scoorden een grote hit in Amerika met een cover van countryzanger Bill Anderson. En daarna is er nooit meer iets vernomen van The Facts of Life. Sometimes.

The Facts of Life and Sometimes. Pat Lundy, dat zou een hele grote discoster worden, maar van huis uit was ze gewoon blueszangeres en ze nam een nummer op van Jimmy Bryant. Dat was de songwriter voor de Kentucky Headhunters, Linda Ronstadt en Waylon Jennings. Pat Lundy, Only Mama That Will Walk the Line.

Pat Lundy, Only Mama That Will Walk the Line. Het volgende nummer werd geschreven door hillbilly accordeonist Frank Peewee King en zanger Gene Red Stewart. Eerlijk gezegd had ik nog nooit van die mensen gehoord, maar Patti Page had wel een nummer 1 hit met dit nummer in Amerika. En vervolgens nam Sam Cooke het op en toen vond Otis Redding dat hij het ook wel kon opnemen. Otis Redding, Tennessee Waltz.

Otis Redding, Tennessee Walls. In 1962 was het volgende nummer en nummer 1 heet in Amerika voor Carl en Pearl Butler. En jaren later werd het gecoverd door een zanger uit North Carolina en die stond te boek als een Joe Tex-kloon. Ralph Lamar, Don't Let Me Cross Over.

Ralph Lamar, Don't Let Me Cross Over. Toen de hits uitbleven, ging soulzanger Joe Simon nummers opnemen van blanke songwriters. Hij probeerde het eerst met een paar nummers van Mickey Newbury en daarna stapte hij over naar Kris Kristofferson. En met dit nummer had hij een top 20 hit in Amerika. Joe Simon, Help Me Make It Through the Night.

Simon, Help Me Make It Through the Night. Het nummer Release Me was een gigantisch succes voor Esther Phillips, Ray Price, Kitty Wells en Engelbert Humperdinck. Ted Taylor was wat minder gelukkig, want zijn variant flopte. Ted Taylor, I'll Release You.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Anchor van Will Hope is het album van deze week. En singer-songwriter is een hard bestaan in Amerika. Je moet veel optreden in kleine clubs voor weinig geld. En je albums worden niet gedraaid door commerciële radiostations. En daarom heeft dit programma wel degelijk een functie. Will Hope, 17.

Will Hoke, 17. Het was een top 10 hit voor Kenny Rogers, maar een soulzangeres nam het nummer nog eens op in Muscle Shoals in Alabama en scoorde er opnieuw in Amerika een top 40 hit mee. Millie Jackson, Sweet Music Man.

Millie Jackson, Sweet Music Man. Dallas Frazier, dat was een van de betere songwriters in Amerika. James Carr nam in de Melco Studios in Jackson, Mississippi een nummer van hem op. En iedereen was ervan overtuigd dat het een potentiële hit was. Maar toen ging Goldwax Records failliet, de platenmaatschappij van James Carr. En de single verscheen nooit. James Carr, Tell Me Why Lying Eyes Are Wrong.

James Carr, Tell Me My Lying Eyes Are Wrong. Hank Cochran schreef in de lopende band Country Hits en in 1969 coverde soulzangeres Betty Swan zo'n country hit van Hank Cochran. En het zou haar enige hit worden voor Capitol Records. Betty Swan, Don't You Ever Get Tired.

Don't You Ever Get Tired. Het was een top 10 hit in Amerika voor Ronnie Millsap uit Robbinsville uit North Carolina. En het was vrij ongebruikelijk dat blueszanger Bobby Bland een cover opnam van een country hit. Maar hij deed dat wel voor zijn album Get On Down. Bobby Bland, I Hate You.

Bobby Bland, I Hate You. En u heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Alice Piest coördineerde de playlist. We gaan er snel uit met David Ruffin, Statue of a Fool.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want het is eigenlijk precies 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. En in 2011, op 5 juli 2011, maakten wij de laatste opname van Harry's Blues. Die zullen uitgezonden worden in september, maar toen was Harry al dermate ziek dat dat niet gebeurd is, want dat zal een beetje een rare indruk wekken. Dus vandoor een opname uit 2011 van 5 juli. En die wordt allemaal keurig netjes tot jullie gebracht, die uitzending uit 2011 door Miralda Smit, de technicus die er nou zit. En volgende week dan ben wij er gewoon weer.
0: Dit is Harry's Blues, A Good Man Feeling Bad, met Harry Musquet en Albert Haar.
2: Altijd in de buurt, Radio Drenthe.
1: Hele goede avond, luisteraars, en welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo, er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liep wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en het ander te doen. Net als, net als 3 jaar terug, hè. Want toen werden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Business besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal dus de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
1: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
1: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
1: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het O-Umlaut.
1: Ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het
4: ja.
1: is Harry Struijer. En die heeft daar een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had... Kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties. Voor in huis op Hive. Dus dat meer als Hi-Fi. Dus zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
1: Een handwerksman.
3: Ja. En ook een die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
1: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En... Deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt bovendien ook heel goed op song door Dan Tyszynski. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
1: Welke muziek beginnen we met?
3: Waar ik met beginnen wil? We wilden de keuze eerst aan Harry laten.
1: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien. Harry, volgens mij...
4: Solitary Man van Johnny Cash.
1: En waarom die, Harry?
4: Ja, omdat...
1: Het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
1: Oké. Solitary Man.

0: Een solitary man, nou dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel.
0: En personeel.
1: Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee. Maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huist. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig. En met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal... En je hebt zelf een soort van was. Hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben en anders kan ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan...
1: Dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment gewoon net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt dat van jou, dat ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, hè?
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krop heel vaak verloren gaat. Yeah,
2: Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss en Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die Wien gekomen? Ik bedoel, maar ja, hoe kon je er weer af? Ik wist eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de Wien gekomen door, vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik al een hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: nee, ik probeerde het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zeg ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En je, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook in, hè, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron houden.
2: Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticide. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in, als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Hmm. Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En je hebt daar natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilen ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en dan kost het kistje ineens 7.500. Er is niks veranderd. Nee, ja. Daar hou ik niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Okay. Ja.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Ja, dat is ontvochten. Ja, ja. Eerst ontvochten op stukjes wijngaard.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger, hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, Lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel speelden. Maar dan waren ze 2 dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Je gaat weer met de muziek.
2: Ja, maar die lust naar Harry's Blues mee. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nu over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Even kijken welke kwalificatie. Hij biedt onderdak aan de groep Cuban the Blizzards om een cd op te nemen. Zo. Maar dan geef hem terug naar die wien, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink, ja. dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja, maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders dan?
2: Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel, dus de wijn die hem een mooie zuurgraad precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelf zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. dus en als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog zeg maar ambachtelijk van aard? Of is dat ook gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn. Maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rie, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit. Maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Nee. Wijn maken en alles. Dat moet echt met hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon dat, die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe
2: ze
0: het maken?
2: Nee, die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dan weet je dit. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die pas die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. Hey, de meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar opdrinken.
0: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn door bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan de andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja. Maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren niet helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja, dat zal Piola, Piola, net als in de muziekindustrie.
2: Ja.
0: Dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
1: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
1: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys gewonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij. En het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus. Dat zal wel.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuwer, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid. Ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste. Ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd. Ja.
2: Dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: He, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar ja, goed. Maar de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Ja, dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je dat lekker vindt.
1: Daar heeft groot gelijk aan, ja. Ja. En de omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
0: Nee. Spectrale analyse.
2: Ja, maar het is steriel. Ik bedoel, ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die naar, met de ogen dicht naar muziek luistert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Maar dat moet je niet naar de arm doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb. En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja, muziek als, als healer, hè?
0: Ja, als
1: daar knap je van op.
0: Ja. Ja, ook als psychiater als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had, bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwijt op een gegeven moment. De rommel, die kun je kwijt. En dan ben je weer schoon.
1: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder, ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die door allebei er wat van weten, maar elk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Carrie Bremnes. En de titel is,
1: zeg maar niks, Carrie Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb en ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
1: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
1: Nee, dat vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, heb nou geen klassieken hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
1: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag, luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja, ja. Eén met verschil tussen een cd en een lp. Wat geeft jouw voorkeur naar uit?
1: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer.
0: Hmm.
1: Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
2: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
2: Ja, nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
2: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje. Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel. Bepaalde dingen die klinken. Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed. Maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk, ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort, dat ben allemaal masters zonder instrument, maar het geluid is dusdanig goed en akoestisch dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld. Mm. Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Wel, die wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een. In de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden.
2: Ja.
0: Ja, ja toch?
2: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand. Weet toch een beetje ook. Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover. In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel tegenstelling. Dus. We gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tomansky van Union Station. Hij stiet boeten te kijken, maar daar mag er niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nee cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nee cd van Harry Musquet van Cuban Blizzards. De vorige Cats Lost. 2008, Harry, hè?
0: Ja,
1: toch?
0: Dat is alweer zo lang.
1: Is die juist drie jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje... Cat is een soort van... dat is een jongen of een iemand... waar ze zeggen van, he's a nice cat. You know? Ja. Een toffe kerel, weet je wel. Nice, die waren toen een tijdje verloren. En nu hebben ze ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje minderwaardig iemand. Hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden. Dus de Dogs Found... En ja, ik heb een paar titels, 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sun zit. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg dat iemand in de Sun zit onder een parasol of zo. En er gaat ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een positieve
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer duurt, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gewoon. Ja. Dus, maar goed, Daniel is er ook mee doen. Dus we bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dan wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een...
1: Is dat
2: een
1: misvatting?
2: Een hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel, antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de... We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger... Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja, die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, maar alle dingen die ik in antiek heb, die zijn nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, maar

0: Wat is iets bijzonders?
1: Iets bijzonders. Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uitkeken.
0: Nee, de klok tikt deur. En...
1: Ja.
0: Ja. Nou, muziek, nee? Muziek blijft ook altijd een geheim hoor.
2: Ja, dat is inderdaad...
0: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
2: Ja, dat blijf ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt... Er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk veel dingen worden... kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk... Hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar lusten. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakt de muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt... dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet... dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga lusten... of hullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar klassiek... want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
0: Tinkt heel in, hè? Tinkt heel in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
1: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: Het wijnlokaal, het antiekhuis en het audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag lusten. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Willie Hightower, dat is een zanger uit Alabama, maar hij begon zijn carrière in New York. Dit nummer nam hij echter dicht bij huis op in Muscle Shoals onder leiding van producer Rick Hall. Het nummer is geschreven door Joe South. Willie Hightower, Walk a Mile in My Shoe.

Willie Hightower, Walk a Mile in My Shoe. Joe Simon probeerde een carrière op te bouwen in Louisiana, maar dat lukte maar niet. En daarom verhuisde hij naar Los Angeles en daar werd hij de zanger van een gospelband. Tijdens een optreden in Nashville werd hij per toeval ontdekt door producer John Richburg. En toen bleek dat Joe Simon een specialist was om soulversies te zingen van country hits. Joe Simon, Yours Love.

Joe Simon, Yours Love. Mary MacDonald McLaughlin Laurie. Dat is een zangeres uit Schotland. Maar dat is natuurlijk niet zo'n geschikte artiestennaam. En daarom noemde zij zich Lulu. In de jaren 60 had ze een geweldige hit in Engeland. Met het nummer Shout. En haar band heette destijds Lulu and the Lovers. En platenbaas Jerry Wexler uit Amerika haalde haar naar Alabama om daar wat nummers op te nemen met twee jeugdige, geniale gitaristen. Dwayne Elman en Eddie Hinton. Lulu. Sweep around your own back door.

Lulu, Sweep Around Your Unbacked Door. Spencer Wiggins uit Memphis speelde samen met Isaac Hayes in een gospelband, maar hij ging als soloartiest naar Goldwax Records. Dit nummer werd nooit uitgebracht en dook in 2009 plotseling op een verzamelalbum van Kent Records. Spencer Wiggins, Love Works That Way.

Spencer Wiggins, Love Works That Way. Barbara Mandrell, dat is een countryzangeres uit Nashville. En haar debuutsingle, dat was gewoon een cover van een oude hit van Otis Redding. In de jaren 80 zou ze een nummer 1 hit scoren in Amerika met het nummer I Don't Want To Be Right. In 1997 is ze gestopt met het zingen. En haar dochter Jamie speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol in de tv-serie As The World Turns. Barbara Mandrell. I've been loving you too long.

Barbara Mandrell, I've been loving you too long. Lee Dorsey uit Louisiana scoorde een hele serie hits met nummers van Alan Toussaint, Ride Your Pony, Working in a Coal Mine en Ja Ja. En het was verrassend dat hij ook een nummer coverde van Tim Harden, waar Bobby Darin al een grote hit mee had gehad. Lee Dorsey, If I Were a Carpenter.

Lee Dorsey, If I Were a Carpenter. Little Richard uit Georgia scoorde in 1955 al de wereldhit To The Fruity. En even later stapte hij uit de muziek en ging hij verder als dominee. Maar in de jaren 60 maakte hij een comeback met Jimi Hendrix als gitarist in zijn begeleidingsband. Het is een cover van countryzanger Hank Williams. Little Richard, Lovesick Blues.

0: Little Richard, Lovesick Blues. Clarence Carter, dat is een blinde soulzanger uit Alabama, en hij coverde een nummer van de band Chairman of the Board uit Detroit. Hij was in de jaren getrouwd met soulzangeres Candy Staten, en dit was zijn grootste hit. Clarence Carter, Patches.
1: I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd done all he

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Collected van Robert Cray is het album van deze week. En het succes van Robert Cray begon in Nederland. En het resultaat daarvan was dat hij ook opdook in de Billboard Hot 100 in Amerika. En dat succes waaide weer over naar Engeland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Robert Cray, A Memo.

Robert Cray, A Memo. George Soul was songwriter bij Melico Records in Jackson, Mississippi. Hij schreef nummers voor Percy Sledge, Brooke Benton en Etta James. En dit nummer schreef hij voor Paul Thompson en William Bell. Maar in 2011 werden er in de archieven allerlei demo's gevonden van deze George Soul. Want ieder nummer nam hij zelf ook op om de muzikanten en de zangers te laten horen wat hij precies bedoelde. Maar iedereen was die man intussen vergeten. En de mensen die die demo's afluisterden, die waren ervan overtuigd dat dat een zwarte man moest zijn. Maar het bleek gewoon een blanke songwriter. George Soul. What I don't know won't hurt me.

George Soul, What I Don't Know Won't Hurt Me. In 1962 had Ray Charles een hit met het nummer I Can't Stop Loving You. En dat was een sensatie, want het was een cover van een country hit. En zwarte artiesten die zongen geen country. Maar Ray Charles trof zich daar niets van aan. Hij maakte nog een paar country albums en die verkochten zeer goed. En hij nam ook een nummer van Johnny Cash op. En op 17 februari 1970 stond hij met dat nummer in de Johnny Cash Show. Ray Charles, Ring of Fire.

Ray Charles, Ring of Fire. Larry Saunders uit Alabama bracht in 1971 zijn tweede album uit, Stranger. En dat album was uitstekend, maar het verkocht voor geen meter, en daarom bracht zijn platenmaatschappij het in 1976 opnieuw uit, maar toen heette het plotseling The Prophet of Soul. Het werd weer geen succes. Hij bleef albums maken, maar hij kwam nooit verder dan de status van cultartiest. Larry Saunders, Stranger.

Larry Sanders, Stranger. Roy Head, dat was een populaire redneck-zanger die vooral succesvol was in de ruige tenten in Texas. Met zijn band The Trades had hij al eens een keer een grote hit gehad, Treat Her Right. Maar in 1970 maakte hij een solo-album, Same People. En daarop staat een nummer van Jackie Payne. Dat nummer heet Go-Go Train, maar Roy Head maakte er Soul Train van.

Roy Head, Soul Train. Eric Quincy Tate, dat is geen zanger, maar dat is een band uit Corpus Christi in Texas. En het debuutalbum werd geproduceerd door Tony Joe White. En de zanger, Donnie McCormick, is in 2009 overleden. Hij is als enige te horen op dit nummer, want de leden van de band die mochten niet op de plaat spelen. Daar was een studioband voor ingehuurd en dat waren de Dixie Flyers. Eric Quincy Tate, I Want You.

Eric Quincy Tate, I Want You. Eric Quincy Tate was een band, maar Tommy Tate, dat is wel degelijk een zanger. Hij komt uit Florida en hij was drummer van de Triumphs, dat is de band van zanger B.G. Thomas. Later werd hij zanger van een blanke band, The Imperial Showband. En deze single nam hij op met de band The Movement van Isaac Hayes. Hij heeft nooit succes gehad als zanger, wel als songwriter. Tommy Tate, Help Me Love.

Tommy Tate, Help Me Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braamstede techniek. Freek Medendorp die coördineerde de playlist. Arthur Alexander, dat was een probleemkind. De Rolling Stones namen You Better Move On op. De Beatles Anna en Bob Dylan Sally Sue Brown. Maar hij eindigde als buschauffeur en overleed op 53-jarige leeftijd. Arthur Alexander, In the Middle of It All.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
1: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
2: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij

0: Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liet wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drukte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als, net als 3 jaar terug. Hè? Want toen werden we het opnemen.
1: Ja, wij hebben toen als Cube in the Business besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer en de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
0: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
2: Ja, ik kom uit Schonebeek.
0: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
2: Wat je maar wil.
0: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
2: Ja, vroeger was het Oomlaut.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het
2: ja.
0: is Harry Struijer. En die heeft daar een mooi wijnlokaal.
1: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als Hi-Fi. Dus zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook 10 lang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
0: Een handwerksman.
1: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
2: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
1: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
0: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
1: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyszynski. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
0: Welke muziek beginnen we met?
1: Waar ik met beginnen wil, we wilden de keuze eerst aan Harry laten.
0: Mag ook.
1: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
2: Solitary Man van Johnny Cash.
0: Waarom die, Harry?
2: Ja, omdat...
0: Het is een stuk van Neil Diamond, ja?
2: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
0: Oké. Solitary Man.

0: A solitary man. Nou, dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel. Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee. Maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in is. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven, want jij bent ook met klokken bezig en met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal. Je hebt zelf een soort van was, hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kijk ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan...
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment gewoon net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt dat van jou, daar ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat is die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen nog al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is dat voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, hè?
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krop heel vaak verloren gaat. Yeah,
2: Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: Dust Bowl Children, Alison Krauzan Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die Wien gekomen? Ik bedoel, maar ja, hoe kon je er weer af? Ik wist eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de Wien gekomen door... Vroeger, toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel. En ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen. Want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden. Maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: nee, ik probeerde het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zeg ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wien. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En jij, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kende, hè, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron halen.
2: Hmm. Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticide. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in, als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Hmm. Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En jij hebt daar natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilen ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wien allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en het kost het kistje ineens 7.500. Dan is niks veranderd. Nee, ja. Kijk, daar hou ik niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Oh, okay. Ja,
1: die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Eerst om vochten. Om stukjes wijngaard.
1: Ja, in de noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, Lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze twee dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Je gaat weer met de muziek.
2: Ja, maar die lust naar Harry's Blues mee. Op zondag tussen 6 en 7 en op donderdag tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nu over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Even kijken welke kwalificatie. Hij biedt onderdak aan de groep Cube in the Blizzards om een cd op te nemen. Zo. Maar dan geef hem terug naar die wijn, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink, ja, ja, dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja, maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders
2: daar? Nou, daar komt die oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel, dus de wijn die hem een mooie zuurgraad precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelfs zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. En als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog zeg maar ambachtelijk van aard? Of is dat ook gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee, nee, ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn, maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rijd, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit, maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles, dat moet echt met
0: de
2: hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon dat, die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe ze maken?
2: Nee, die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar en wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dat weet je. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die pas die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. De meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar opdrinken.
0: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn door bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan de andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja. Maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren die helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja. Ja, dat zal Piola, net als in de muziekindustrie.
2: Ja.
0: Dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
3: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van
1: Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
1: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys wonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij en het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus, dat zover.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuer, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze zijn allebei de beroemd. Geluid, ik wil het nou helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd. Ja,
2: ja. Dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar goed. Maar de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Het is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Daar heb je groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Spectrale analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel, ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik, dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die naar, met de ogen dicht naar muziek lustert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Maar dat moet je niet naar de arm doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb. En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja. Muziek als healer, hè?
0: Ja, als
1: daar knap je van op.
0: Ja, ja, ook als psychiater, als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had, bijvoorbeeld in mijn hoofd, en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel. Die kun je kwijt. En dan ben je weer schoon.
2: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder, ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die door allebei er wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb en ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
1: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
1: Nee, dat vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, heb nou geen klassiek hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
1: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag, luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén het verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
1: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer.
0: Hmm.
1: Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
2: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
2: Ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
2: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje. Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel. Bepaalde dingen die klinken. Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed. Maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk, ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort, dat ben allemaal masters zonder instrument, maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld. Mm. Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Altijd wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een. In de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden.
2: Ja.
0: Ja, ja toch?
2: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand. Weet toch een beetje ook. Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover. In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel, tegenstelling. Dus. We gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kieken, maar hij mag er niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nieuwe cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nieuwe cd van Harry Musquet van Cuby and the Blizzards. De vorige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is alweer zo lang.
1: Ja. Juist 3 jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje. Cat is een soort van. Dat is een jongen of een iemand. Waar ze zeggen van, he's a nice cat, you know. Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een titje verloren en nu hebben ze ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje minderwaardig iemand, hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden, dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels, 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sun zit. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg daar iemand in de Sun zit onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een poosje. Een
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas volgend jaar meer uur, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gewoon. Ja. Dus, maar goed, Daniel is het ook met doende. Dus we bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een.
1: Is dat
2: een
1: misvatting?
2: Een hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel, antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de. We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger. Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja, die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn. Nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, dat man. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schothagel
2: nee,
1: op
2: Laszlo. Nee. Een echte goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon. Hmm.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij iets. Dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Hmm. Wat is nou voor jou, ja, zeg maar, begerenswaardig antiek? Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders? Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uit kijken.
1: Nee, de klok tikt deur. En,
2: ja.
1: Ja. Nou, muziek blijft ook altijd een geheim houden.
0: Ja, ja, dat is inderdaad.
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat bleef ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt, er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk veel dingen worden. Kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk, hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakte muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt, dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren, of hullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar klassiek. Want de rest van de muziek, die hoef ik niet meer te hebben.
1: Tinkt heel in, hè? Tinkt heel in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. Dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het Wijnlokaal, het Antiekhuis en het Audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag luisteren. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Luther Allison overleed in 1997 in Wisconsin op 57-jarige leeftijd, na een verblijf van ruim 20 jaar in Parijs. Hij groeide op in Chicago met de zoon van Muddy Waters en later werd hij samen met Otis Rush het boegbeeld van de Chicago Blues. Luther Allison, All the King's Horses.

Luther Allison, All the King's Horses. Coco Montoya uit Santa Monica was de drummer van Albert Collins, maar hij wilde graag gitarist worden en daarom leerde Albert Collins hem gitaar spelen. John Mayle ontdekte hem vervolgens in een bar in Los Angeles en hij was 10 jaar de gitarist van John Mayle's Bluesbreakers. In 1995 dook hij plotseling in Arkansas op bij de Cade Brothers en daarna begon hij aan een solo carrière. Coco Montoya, same old thing.

Paco Montoya, Same Old Thing. Albert Collins uit Texas, dat was een neef van blueslegende Lightnin' Hopkins. Hij had in Houston samen met Johnny Copeland de band The Rhythm Rockers. Maar hij was ook heel succesvol als soloartiest, al verloor hij op een bepaald moment de strijd tegen kanker. Hij overleed in 1993 in Las Vegas. Hij werd 61 jaar. Albert Collins, Lights are on, but nobody's home.

Albert Collins, Lights Are On But Nobody's Home. Tinsley Ellis, dat is een bluesgitarist uit Atlanta. En de Engelse bands, The Yardbirds, The Animals, The Cream en The Rolling Stones, die vormden eigenlijk zijn inspiratiebron. In 1981 begon hij met The Heartfixers, samen met mondharmonica-speler Bob Nelson en zanger Nappy Brown. En in 1988 verscheen zijn eerste soloalbum Georgia Blue. Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime.

0: for a dime.
1: Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime. Son Seals uit Arkansas was gitarist bij Albert King, Rufus Thomas, Bobby Bland, Junior Parker en Roscoe Gordon. In 1971 kwam hij naar Chicago en daar werd hij ontdekt door Alligator Records in de Flamingo Club. Hij overleed in 2004 op 62-jarige leeftijd. Son Seals, I Can't Hear Nothing But Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Tiny Little Movies van Will Hoke is het album van deze week. En deze Will Hoke leek een jaar of 10 geleden de nieuwe Bruce Springsteen te worden. Hij heeft intussen 11 albums afgeleverd, allemaal ijzersterk, maar hij speelt nog steeds in het kleine clubcircuit. Will Hoke, is this that you wanted me for?

Will Hoke, is this that you wanted me for? Dave Ho, die is geboren in Engeland, maar als kind met zijn ouders naar Perth in Australië vertrokken. En hij leerde zichzelf gitaar spelen door heel goed naar albums te luisteren van Robert Johnson, Elmore James, Fred McDowell, Eric Clapton, Jimi Hendrix en Skip James. En dit is het resultaat. Dave Ho, Phone Line.

Dave Hall, Phone Line. Johnny Winter overleed in 2004 in Zurich na een optreden in Frankrijk. Hij werd 70 jaar. Hij was jarenlang de producer en gitarist van Muddy Waters. Hij begon in Texas een band met zijn broer Edgar. En daarna begon hij voor zichzelf met gitarist Rick Derringer. Johnny Winter, I Smell Trouble.

Johnny Winter, I Smell Trouble. Can't Heat, dat was een bluesband uit Los Angeles rond Alan Wilson en Bob Hyde. En beide heren zijn intussen overleden. En de band had ook altijd hele grote gitaristen in hun midden. Harvey Mandel, Walter Trout, Junior Watson, Stan Webb, Mike Hollywood Fats. En ze hadden zelfs twee wereldhits. On the Road Again en Going Up the Country. Can't Heat, Wait

Heat, Wait and See. Candy Kane uit Ventura in Californië was pornoactrice en later werd ze plas blueszangeres. Toen trouwde ze met Thomas Yearsley van The Paladins, maar in 2016 overleed ze in Los Angeles op 54-jarige leeftijd. En u hoort er op dit nummer met gitarist Papa Chubby. Candy Kane, Crazy Little Thing.

Candy Cane, Crazy Little Thing. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. Ian Parker, dat is een bluesgitarist uit het Engelse Birmingham. Hij begon in de band Strange Brew, daarna zat hij in Blue Horizon en tenslotte zat hij in Monty Turnbull. In 2003 begon hij aan een solocarrière en hij kreeg een contract bij Roof Records. Hij was al gast in de Europese tour van Walter Trout en hij deed in Engeland ook al mee met Eric Clapton, Jeff Beck en Peter Green. Intussen heeft hij 9 soloalbums op zijn naam staan. Ian Parker, Your Love Is My Home.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Alweer de derde uitzending vanuit het Drents Museum. De tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven, de fototentoonstelling Boom. Dat is het decor waarin deze uitzending gemaakt wordt. En deze keer te gast aan tafel Jan Venhuizen. Jan, hartelijk welkom.
2: Dank je.
1: Een hele interessante gast, want hij was de eerste manager van QB and the Blizzards. Hij stond aan de wieg van de groep. We beginnen met de muziek van QB and the Blizzards. De keuze eigenlijk van Jan Venhuizen. The Sky is Crying.

0: The Sky is Crying, 1968. De origineel is van Elmore James, 1959. Het komt van de LP Trip into a Midnight Blues. Jan Venhuizen, dat was de periode dat jij manager was van QB and the Blizzard.
1: Klopt.
0: Wie speelde hier nou zo'n mooie saxofoon op?
1: Ja, dat is altijd een vaag iets geweest. En niemand die wou het zeggen, maar dat was Tony Vos, onze producer.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja.
1: Die speelde erop. En we hebben hem heel erg moeten overhalen, want hij wou eerst helemaal niet doen. Mm. Maar we hebben kunnen mogen. Harry heeft hem kunnen overhalen. En de volgende dag nam hij zijn saxofoon mee. En hij speelde er in één keer in.
0: Zo.
1: In één keer klaar.
0: Mooi man.
1: Ja, dat is schitterend.
0: Mooie combinatie.
1: Dus. Maar hij wou niet dat zijn naam op de hoes kwam of waar ook in. Hij mocht niet vermeld worden.
0: Nee, nee. Maar een mooie combinatie. De saxofoon van Tony Vos. En de Gibson-gitaar die hier trouwens in de expositie op het podium ligt. Ja, van Ilko Gelling.
1: Ja, ja. Maar het fantastisch ook. Maar de emotionele stem van Harry.
0: Ja.
1: En Herman Brood op de achtergrond ertussen door. Ja. Met die piano. Verschrikkelijk mooi. Heel mooi nummer.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij QB and the Blizzard, Jan?
1: Nou, in 1963. Dus in 1963 hebben ze mij gevraagd. Er was een concert in het Concerthuis nog. Het Concerthuis, mm-hmm. de Nieuwe Kolk.
0: De voorganger van de Schouwburg.
1: Ja, de voorganger. En daar ben ik toen heen gegaan. En heb ik met de jongens gepraat. En toen vroegen ze of ik manager wou worden. Dat was in november 1963.
0: Maar je kende ze toch al wel?
1: Ik kende die jongens allemaal wel.
0: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Want ik ging vaak naar de repetities toe. En Harry was beter met de nieuwe Syncopators. En al die jazzclubjes en al die andere groepjes.
0: Yeah.
1: Ik kon ze al heel lang. En nou, zo ben ik in contact gekomen. En ik ben in 1964 hebben wij dus gewoon, heb ik al die optredens hier in Drenthe en Groningen. Verder kwamen we niet door.
0: Maar had jij daar enige ervaring mee?
1: Helemaal niet. Helemaal niks. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik wist niet eens wat manager was. Maar ze stond wel toen in een platenzaak van Lampen.
0: Ja, ja.
1: En die had toen een platenzaak. En daar ben ik dus ook, zag ik die jongens ook al regelmatig dus natuurlijk.
0: Je had wel wat met geld van doen in elk geval.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook muziek.
0: En muziek,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
1: Want ik kom natuurlijk ook, mijn vader was ook een hele goede muzikant en zo. Dus ik kan veel met muziek. En Harry die ging regelmatig ook naar mijn vader toe. Alleen want mijn vader kon heel goed piano spelen. En zo is het contact gekomen allemaal.
0: Want ben jij een Assenaar van geboorte?
1: Een Assenaar van geboorte.
0: Oh, zie je aan, ja.
1: Ja hoor.
0: Dus dan kende jij de jongens, dan kende je de achtergrond van de jongens?
1: Ja, ik kende die achtergrond. Ik kon Harry al voor die tijd ook al vaak ontmoet. Want hij kwam ook wel bij, als wij jongens eigenlijk anders dan repeteren waren, daar kwam ik hem altijd wel tegen.
0: Ja.
1: En in het café kwam ik wel tegen. En Ilko ook.
0: Ja.
1: En zo, ja, met Willy Middel dus en Hans Kins en Dickie Beekman toen nog op de drums, hè, erbij.
0: Hoe heb jij de overgang ervaren van de jongens in Assen? Dat Harry naar Grollo ging. Ja. Want dat was net in die periode ook natuurlijk, ja? 65.
1: 65, 66 zijn hier overgegaan, ja, klopt.
0: Ja.
1: Nou ja, dat was even schrikken natuurlijk. Maar over het algemeen is het wel goed ontvangen hoor. Hoewel, in Grollo werden wij niet zo geaccepteerd in het begin hoor.
0: Ja.
1: Want het is heel moeilijk geweest. De jongen met de lange haar en dit en dat. En het was een probleem hoor. Maar na verloop van tijd kwamen ze er wel achter. Vooral bij Hofzegen. Dat het wel goed volk was hoor. Dus, en Harry die is ook goed opgevangen later hoor.
0: Want een van de mooiste combinaties van zeg maar, het oude Drentse leven. En het nieuwe Drentse leven van QB and the Blizzard. Dat zit nog in dat filmpje. Wat bij Pekaan ooit opgenomen. Is
1: klopt.
0: In 69.
1: Klopt. Dat is natuurlijk.
0: Was jij erbij?
1: Ik was erbij. Ik ben de hele tijd bij geweest. Maar daar heb ik. Ja, ik weet niet of een Apple Knock of Flop, anders wordt die nog gedraaid. Nou, dan wil ik er wel iets over vertellen. Dat lijkt me wel leuk toe.
0: Nou, dat past hier denk ik goed bij.
1: Goed, oké. Okay, nou,
0: dan leven we in 1969, hè?
1: Ja.
0: De vierde LP, geloof ik.
1: Apple Knock of Flop was de. Nee, dat is later. Nou ja, vierde, vijfde LP, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam net uit Amerika terug en toen moesten wij die opnames doen voor Apple Knock Flophouse. En toen kreeg ik van de platenmaatschappij, die zeiden, moet je luisteren Jan, nou ja, Apple Knock Flophouse is eigenlijk een slang voor een goedkoop logement. Hè?
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: En toen die plaat klaar was, toen ze een PR maken, een filmpje maken en foto's maken.
0: Mm-hmm.
1: En ze zeiden, dan moeten jullie wel een locatie opzoeken die er een beetje past. Nou, ik met Harry op pad. Nou, we hebben eerst bij Hofsteen gekeken in Grollo. Nou, dat was niks. Nou, zei Harry, ik weet nog wel een aantal kroegjes hier in Drenthe. Zullen we eens kijken? Nou, toen kwamen we bij Willem Perkaan in Weesp terecht.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk fantastisch. Dat was een stamtafel. En daar zetten we flesjes. Je moest zelf de consumpties aantekenen als je wat wou drinken. We hadden een paar bekeken en we hebben de platenmaatschappij toen ingelicht. En die zijn geweest, onder andere met Anton Witkamp en Sees Wessels. Die zeggen, dit is het.
0: Ja.
1: Maar Jan, regel jij even met Willem Perkaan hoe dat allemaal gaat. Ze mogen vrij denken, ze mogen vrij eten. Er komt van alles, maar er komt ook een striptease danseres. Nou, ik met Willem Pekaan. Nou, zegt Willem Pekaan, ik zeg nou dit en dat en dat. En er mogen ook alleen maar boeren komen. Alleen maar mannen, geen vrouwen. En dan komt een striptease danseres. Toen zegt Willem tegen mij, hij zegt, wat is een striptease danseres dan? Hij zegt, dat is iemand... Ik zei, dat is iemand die zijn kleren uittrekt. Oh, van mijn vrouw ook wel vaak genoeg gezien, zegt hij hoor. Dat komt wel goed. Maar goed, er zou ook een film gemaakt worden. Ja. En dat klopt ook wel. Die avond is ook die film gemaakt. En die striptease danseres heeft ook opgetreden. De dames, de vrouwen van de boeren, die stonden buiten zo voor het raam te kijken. Verschillende boeren die hebben verschrikkelijk over sodomieten gehad. Maar het blijkt altijd, en ik heb altijd beweerd, er is een film van. En op laatst zei ze, die film die was weg. Ja. Maar dat komt door die burgemeester van Wezep, die had alles geweigerd. Er mocht geen, die film mocht niet vertoond worden, die foto's mocht niet. Niks mocht vertoond worden. Ja.
0: Dus, burgemeester Grebe was dat van Zwelo, hè?
1: Grebe. Ja. Burgemeester Grebe. Ik heb die brief nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Maar op een gegeven moment, die man die die opnames gemaakt heeft, die film gemaakt heeft, die mocht niet uitgezonden, die heeft mee naar huis genomen. En die heeft het ergens op zolder gelegd en weg. En iedereen zei, ja Jan, jij wordt ook bij jou, je zal wel, die film die bestaat helemaal niet. Ik zeg, potverdorie, ik was er toch zelf bij. Ja. Maar goed, op een gegeven moment ging ik zelf niet meer geloven hoor. Totdat een paar jaar geleden, plots in die film Boom Waterga, die man die is toen overleden en die vrouw die vond die film op zolder. En toen is hij in één keer bij het filmmuseum terechtgekomen. Ja. Ja. Nou, ik was al lang blij dat ik tenminste dat hij nog bestond.
0: Was goed voor jouw geloofwaardigheid dat hij boven water kwam.
1: Ja, maar zo, dat is het verhaal dus eigenlijk daarachter.
0: Nou, dat is ook een van de mooiste filmpjes die er bestaat. En die ook op de tentoonstelling hier in Drents Museum te zien is.
1: Is hij hier te zien?
0: Hij is hier te zien op de tentoonstelling, jazeker. Mooi. Want omdat het zo mooi dat cultuurverschil van de oude boeren van Wezep en de jongens van Cuba in de Blitzers te zien geeft. En de danseressen in die tijd. Dat was echt nog wat bijzonders.
1: Dat bijzonders.
0: Dat leidde in die tijd nog, want dat was de tijd van Hoepla, van dat Phil Bloem op televisie kwam. Ja. Nou, daar kreeg je een vraag over in de kamer.
1: Ja, maar dat niet alles. Wij waren eigenlijk een van de eersten die met zo'n filmpje kwam, dat zo dan geproduceerd.
0: Ja, precies, maar dat kwam toen niet uit.
1: Dat kwam toen niet uit, nee.
0: Draaide allemaal om Apple Nuggets Flophouse.

0: Ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Apple Knockers, Flophouse en Café Perkaan in Wezep. Trouwens, Café Perkaan in Wezep bestaat nog steeds en is nog steeds open. Ja. En het is bijna nog in dezelfde staat dan toen QB en de Blitzers daar waren.
1: Ja, ze hebben daar nog foto's aan de kant hangen en heeft die LP en zo allemaal. Ja. Het is fantastisch. Ik ben er pas geleden nog geweest.
0: Oké, okay, ja.
1: Dat is mooi hoor.
0: Het is een mooie, mooi tochtje eigenlijk van Wezep naar Grollo en dan naar de tentoonstelling in Haas.
1: Moeten ze het doen.
0: Ja, je hebt ook die overgang meegemaakt natuurlijk, want op Apple Knockers Flophouse, daar spelen de jongens uit Zwolle al mee.
1: Ja.
0: Hans Lefaye, Herman Deijnem en Helmut van der Vecht. Hoe is die overgang tussen zeg maar, de Asser Boys en de Zwolse Boys? Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Ja, was moeilijk. Was moeilijk. Hans Kins die moest in dienst en die hield ermee op. Op een gegeven moment, Willy Middel die stopte ook. En met hem ging ook Dickie Beekman, die was gestopt. En toen heb ik dus aangetrokken eerst alleen Hans Lefaye en Herman Deijnem kwamen erbij. Dat was even moeilijk, want die jongens die zaten bij Blues & Mansion. En de manager daarvan was Ed Politiek. Ik vergeet die naam nooit weer. En daar heeft nogal wat moeilijkheden op geweest in het begin hoor, om die jongens over te krijgen. Want dat hing ook met financieel af, met instrumentarium en zo. Maar het is goed gegaan. Uh-huh. Muzikaal gezien, moet ik eerlijk toegeven, is het wel een vooruitgang geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Want had dat ook te maken dat Herman Brood er toen ook al bij zat? Want die kwam natuurlijk ook uit Zwolle. Hè?
1: Herman Brood kwam ook, waar die Zwolse Connection, hè, zoals we dat noemen, die kwam er ook uit. Die heeft ons ook op attent gemaakt hoor.
0: Oké.
1: En ik ben toen met Harry, midden in de nacht zijn wij naar Zwolle gereden, hebben we op moeten zoeken waar ze woonden. Hebben we zo overal in de buurt gevraagd waar Hans Lefaye woonde. En zo zijn we ermee in contact gekomen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was heel waard.
0: Zo kwamen de drie van Blues Dimension, die kwamen bij QB en de Blizzards in Haas.
1: Ja, want Helmich die is er pas later bijgekomen. Ja, ja. Toen Herman Brood weer, en dat is ook weer een apart verhaal. Dat had eigenlijk ook weer niet gehoeven, maar daar komen we nog wel op. Daar komen we nog
0: Dat had iets met middelen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: en Amerika.
1: En Amerika.
0: Van alles.
1: En,
0: wat.
1: En nog wat.
0: Nou, het hebt over middelen van Brood stond er onbekend natuurlijk.
1: Ja,
0: Ilk ook al vrij snel.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, de drank speelde ook altijd een rol.
1: Heel grote rol.
0: De booze.
1: Ja, de brother booze. Ja,
0: op welke manier zat dat het functioneren van de band in de weg? Of hoe had jij ermee te maken?
1: Nou, het heeft er niet mee in de weg gezeten. Absoluut niet. Harry was wel een innemer, was een drank. Harry was absoluut niet aan het verdovende middel. Ilko wel vrij snel. En Herman Brood heb ik heel wat mee beleefd. Dat het stond van ziekenhuis uit en het ziekenhuis weer in. En dan wou ik hem de volgende dag ophalen en dan was hij alweer gevlucht.
0: Ja, ja.
1: Maar de drank heeft niet zo'n grote invloed erop gehad hoor.
0: Nee.
1: Maar in eind jaren 80, begin jaren 90, kwam ik met. Ik was al bij Cuban Blizzards weg. Ja. Kwam ik weer met Harry in contact in het café. En Harry was helemaal totaal los. Was absoluut totaal los. En hij heeft toen mij nog weer gevraagd of ik weer voor hem komen werken, weer manager wou zijn. Maar dat kon niet. Ik had een andere baan. Ik had een hartstikke drukke baan in het onderwijs. En ja, ik vond het zielig. Hij was echt, lag hier aan het gas, zoals je dat noemt.
0: Ja.
1: En het verwonderde mij ook niks dat even later op die plaat Brother Boers kwam. Want dat was zijn enigste maatje die hij op Tomeling had hoor.
0: Ja.
1: Hij voelde zich nog steeds door iedereen in de steek gelaten. En toen speelde drank wel even een rol.
0: Brother Boers.

0: Brother Booze Muskee. Dat was toen de naam van de band eigenlijk. Het was niet meer de Cube in the Blizzard, maar hij zong toen onder zijn eigen naam.
1: Ja.
0: Met Erwin Java, toen al op gitaar, 1991. Wanneer je nou hebt over de achtergrond van de muziek van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen, de oude manager. Iedereen denkt altijd aan de beïnvloeding vanuit de blues, van Elmore James, Sonny Boy Williams en Howlin' Wolf. Maar er was ook wel andere invloed nog, toch?
1: Ja, Harry die was zelf een heel emotionele man. En de invloeden van Drenthe en hier in Nederland speelden een hele grote rol mee bij de blues bij hem. Want als je goed de LP's en de tegenwoordig de CD's ziet van Harry Muskee en je kijkt, dan is het net een dagboek.
0: Ja. Je leert hem kennen door zijn muziek eigenlijk.
1: Je leert hem kennen door zijn muziek. Daar zit gewoon een volgorde in.
0: Ja.
1: Kijk maar naar Desolation of Goed Uitgollen of Trappy Too. Daar zit gewoon een volgorde in. Je voelde zijn stemming, hoe die was, blij, verdrietig. Die invloeden had hij heel erg. En Drenthe had een hele grote invloed erop.
0: Ja. En Harry wilde zich ook altijd muzikaal ontwikkelen, had ik de indruk.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Daar kom ik zo nog wel weer op.
0: De invloed van de jazz bijvoorbeeld.
1: Ja, de invloed van de jazz. En dan wat ik dus... Ik denk dat het volgende nummer is. Burt Words. Van Dizzy Gillespie. En dat was fantastisch. Het zou eerst gewoon een plaatvulling zijn. Want ik kom van die Blind to Blind to See. En we zaten in de studio in Den Haag. En Harry die was ziek. En toen had Harry het idee met die jongen. We zaten in Hotel Spendewiel. Weet je wat je moet doen? Het nummer van Dizzy Gillespie. Met Helmy van der Vecht toen er al bij. En de hele rhythmsectie. We zijn de studio ingegaan. En we hebben het opgenomen. Een schitterend mooi nummer.
0: Ja. Ondanks het feit dat Harry dus helemaal niet zong.
1: Die zong helemaal niet. Maar als je dat nummer hoort. Dat swingt tot en met. En dan hoor je ook wat voor muzikanten ik eigenlijk in de band had. Fantastisch.
0: Je bent er nog trots op, zie ik.
1: Ik ben heel trots op, ja. Fantastisch.
0: Burks.

0: 1970. Ja. Ook QB and the Blizzard van de LP Too Blind to See.
1: Dan moet ik elke even Birdsworks. Twee... De blazers niet vergeten, hè?
0: Jan.
1: Bas Munningsma en Rudy van Dijk.
0: Ja, ja.
1: Die blazers erbij waren. Fantastisch.
0: Rudy van Dijk, tegenwoordig adjunct-directeur van het conservatorium in Amsterdam.
1: Klopt.
0: Ja, ja wil ik zien.
1: Nee?
0: Goeie jongens in de muziek, hè?
1: Ja, ja, ja. Zo is dat.
0: U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. De gast vandaag Jan Venhuizen hier in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. In die periode, Jan, zo rond 1970, stonden ze eigenlijk op het toppunt van de roem. Hè? Ja. Grote tournees naar Polen, Tsjechië, ja. Naar Engeland. Ja. Enorm succes in Nederland, Duitsland. Amerika.
1: Amerika. Nou, het
0: logische was... stap toch?
1: Logische stap. Ik kreeg dus al in het voorjaar van 1969 van de platenmaatschappij bericht dat Amerika belangstelling toonde voor Q and the Blizzards. Ik zei nou hartstikke mooi. En wij zaten toen heel druk met Polen. En we hadden een heleboel optredens. Maar op een gegeven moment werd het toch wel echt... En wij dachten niet dat een grapje. Maar dat was echt niet zo.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment... kwam Anton Witkamp bij me. Die zegt, Jan, moet je luisteren. Amerika heeft zoveel belangstelling.
0: Anton Witkamp van Philips.
1: Van Philips. Ja. Mercury in Amerika, die heeft zoveel belangstelling. Dat die vraagt of wij willen komen. Ik zei, nou, dat is prima. Dan gaan we erheen. En hij zei, ja, dan moet je eigenlijk een van die muzikanten meenemen. Nou, ten eerste plaats zou dat Herman Brood zijn. Die wou wel mee. Maar ik kreeg voor Herman Brood geen visum. Want die was veroordeeld wegens verdomde middel.
0: Ja.
1: Dus die ging niet mee. Nou, toen had ik dus Harry gevraagd. Nou, zei Harry, nee hoor. Ik blijf hier mooi in Drenthe. Laat mij maar mooi in Drenthe blijven. En Eelco had er ook geen zin in. Dus ik ben alleen met Anton Witkamp ben ik naar Amerika geweest.
0: Ja.
1: En daar hebben wij hele goede contractafspraken gemaakt.
0: Ja.
1: Fantastisch. En grote bedragen voor die tijd kreeg ik een contract aangeboden voor $70,000. Nou, dat is in 1960. Dat is fantastisch.
0: Oh, ja.
1: En de PR zou allemaal geregeld worden. We zouden in het voorprogramma van John Mayall komen. En nou, het was allemaal was het geregeld. Het was het was een tijdelijk contract. En het jaar daarop, in januari, februari, zouden de vaste contracten getekend worden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik kom terug uit Amerika. Ik vertelde de jongens, iedereen enthousiast. Hartstikke mooi. Nou, dit en dat. En nou, ik ook mooi. Ik denk, ja, pot. Het stond wel wat tegenover. We moesten wel een aantal LP's maken. Maar dan mochten ook wel LP's zijn die we al hadden.
0: Dus ja, ja. Maar die werden in Amerika dan uitgebracht?
1: Die werden in Amerika. En Amerika deed er gelijk blazers achter. Want daar was waren ze gek op. En in januari kwamen ze uit Amerika hier voor de definitieve contracten te tekenen. En toen zegt Harry, ik doe het niet. Ja, dat was wel even schrikken hoor.
0: No.
1: En dat, ja, die jongens, wij zaten daarmee. En ja, wat moeten we ermee? En dit en dat, we hebben geprobeerd over te halen. En Harry zei, nee, ik doe het niet. Ik ga niet heen. Ik teken dat contract niet. Want er waren... QB and the Blizzard bestond toen uit 3 man die onder contract stonden. Dat was Harry Musquet, Eelco Gelling en ik. Wij met z'n drieën hadden contracten. Mm. Maar hij wou niet.
0: Dus maar waarom, ben je er ooit achter gekomen waarom niet?
1: Nou, ik ben er ergens... Later heb ik dus me wel gerealiseerd wat het eigenlijk was. Het was gewoon faalangst van Harry geweest. Mm. Hij was bang voor zijn uitspraken. Hij was bang dat zijn teksten niet klopten. Hij was gewoon bang. Hij was bang. Het was bang.
0: Mm.
1: En ja, op laat heb ik dat wel gerespecteerd. Maar er is toch wel een aantal jongens die hebben het niet gepikt eigenlijk van hem hoor.
0: Ja.
1: Ja, en dan kom ik automatisch alweer over dat later met Eelco Gelling naar de koloniering gaat. Dit heeft er wel weer mee te maken.
0: Ja, die is toen wel gegaan naar Amerika.
1: Die is toen wel gegaan naar Amerika.
0: Of hij daar veel beter van geworden is
1: nou,
0: dan
1: nee,
0: is vers 2?
1: Absoluut niet. Maar goed, hij wou en hij heeft er... Maar het was zo jammer, want wij hadden daar echt... goed, wij zijn geen top 40 groep, maar wij hadden daar in de blues scène best mee kunnen draaien.
0: Ja.
1: Want we zouden ook daar een tournee maken, het voorprogramma met van John Mayall.
0: Ja, ja. Heeft het jou verbaasd dat Harry later, in 93, voor het programma Harry's Blues, waar ik toen bij was, dat hij toen wel naar Amerika wilde?
1: Ja, ene kant wel, de andere kant niet. Want hij hoefde niet op te treden daartoe.
0: Nee.
1: Dat was het, hè?
0: Dat was het punt.
1: Dat was het grote punt.
0: Ja,
1: dat realiseer je pas later, dan ga je doordenken. En mm-hmm. ja... En Harry was bang als hij in Amerika zat dat hij nooit meer terug zou kunnen komen naar Drenthe.
0: Ja, ja.
1: Daar
0: ja,
1: was hij echt bang voor, hoor.
0: Ja, ja.
1: Dan denk ik, nou,
0: hij zag er toen ook wel tegenop in 93 wel, hoor.
1: Ja, hè? Ja dat heb jij mij wel eens verteld. Ja. Ja.
0: 99 zijn we nog een keer geweest, was het al wat anders.
1: Ja.
0: En daarvan hebben we ook heel mooi filmmateriaal hier op de tentoonstelling in het Drents Museum.
1: Ja.
0: Dus dat valt ook te zien. Maar ja, ook toen had hij dan toch wel zoiets van, ja...
1: ja.
0: Ook een beetje dat... De mythe, de ideeën die hij had over de blues in Amerika, dat dat anders zou zijn dan hij dacht misschien
1: wel. Ja, klopt. Ja, nee, klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: De volgende muziek die jij meegenomen hebt is heel andersoorige muziek, maar dat moet ook in Harry's Blues. Dat is namelijk van Jackson Browne.
1: Ja.
0: Ja, nou, Jan, vertel eens.
1: Nou, Harry die kwam op een gegeven moment bij mij met dat nummer. Hij zei, Jan, dan moet je dat nummer eens luisteren. Hij zegt, en dit nummer, dat wil ik opdragen aan onze roadmanagers, aan onze technici en alles. Hij zei, want wat in dat nummer voorkomt, dat klopt precies wat wij ook meemaken. Van het optreden, soms niet weten waar je zit. De roadmanagers moeten altijd eerder zijn om spul op te stellen met de technici. Als wij in het hotel konden, dan moesten die mensen nog weer alles afbreken. Hij zegt, en ik wil dat nummer eigenlijk opdragen aan onze roadmanager en aan de technici. Ik zeg, ik vind het fantastisch. Dat schoot me pas geleden weer te binnen. Ik denk, nou, ik wil dat nummer erin hebben. Want Harry en ik hebben er toen overlegd, want wij werden soms ook wakker in de bus. Dat we zeiden, god, waar zit men in godsnaam? Waar waren we gisteren? Oh, in Rotterdam. Oh, nu in Antwerpen. Maar was net andersom.
0: Ja.
1: Je werd geleefd. Maar die roadmanagers, die moesten er altijd wel eerder zijn. En altijd ben er. Dus daardoor is dat nummer opgedragen aan de roadmanager en de technici van toen, van Cuban the Blizzards.
0: Jackson Browne, The Loadout.

0: Jackson Browne. Het is eigenlijk een dubbel nummer met Stay a Little Longer. Dat zit dan achteraan, maar dat duurde wat te lang eigenlijk allemaal. Jan Venhuizen, te gast hier in deze uitzending. Je hebt Harry meegemaakt in zijn, ja, in zijn successen, maar ook van dat hij in de put zat.
1: Ja.
0: Want ja, hoe was hij wanneer hij in de put zat?
1: Nou, als hij in de put zat, dan was hij haast niet te gebruiken. Maar zijn liefde perikelde waren altijd heel erg. Want heel emotioneel. Maar het was altijd wel zo, als hij in zo'n stemming was, dan schreef hij de mooiste nummers.
0: Ja, ja.
1: Je kent het op zijn LP's, dan kan je zijn stemming weer van. Maar hij was dan wel ook heel moeilijk dan, hoor. Ja. En dan waren er wel eens van die periode dat meneer niet wou optreden. Dan had hij er geen zin in en dan zag hij het niet meer zitten en alles met elkaar. En nou ja, dan moest ik het weer afzeggen. Mm-hmm. En ook wel eens met smoesjes. Maar ik heb
0: met andere woorden, je hebt het niet altijd even makkelijk gehad.
1: Nee, want ik heb ook verschillende processen aan de broek gehad daarin. Hoor.
0: Ja, ja. En,
1: ja, absoluut. Ja.
0: Hoe belangrijk was de band voor Harry?
1: Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want dat was eigenlijk, hij was altijd op zoek ook naar het ultieme. Weet je wel. Hij wil het beste van huis. En dat moet ik ook altijd toegeven aan Harry. Als wij repeteren, Harry was er altijd. Herman Brood was er ook altijd. Ik had iemand in de band die kwam altijd uren te laat. Dat was Ilko. Maar Harry was er. En dat was hij, dan werd hij kwaad. Joh. Dan zegt hij, godverdorie, dan ga ik ook naar huis toe. En dit en dat. Maar over het algemeen kwam het wel weer goed. Hmm. Maar hij was altijd heel perfectionistisch. Wat dat aangaat, hoor. Echt.
0: Ja, ja. Echt. Ja, volgende keuze, die past daar denk ik wel een beetje bij. Eric Clapton, Derek and the Dominoes. Nobody knows you when you're down and out.
1: Ja, dat klopt precies. En als hij dan in zo'n stemming was. En Harry en ik moesten ook vaak samen weg. Dan moesten we wel naar de studio toe of naar dinges. En dan was hij helemaal in de put en had hij geen zin. En dan moest ik dat. Er was toen nog een cassettebandje. Dan moest ik een nummer. En dan moest hij altijd dat nummer horen. En met natuurlijk en ook fantastisch nummer natuurlijk van Eric Clapton en Duane Ellman met Jim Gordon in drums en Rattler op de bas.
0: Carl Rattler op de bas, ja.
1: Fantastisch nummer natuurlijk. Hè.
0: Nobody knows you when you're down and out.

0: 1970, Nobody Knows You When You're Down and Out. Derrick and the Dominos van de LP Laila. Jan Venhuizen, de zanger Harry Musquet. Ja? Heb jij enig idee van, werd hij beïnvloed in zijn zang door andere zangers?
1: Ja.
0: Had hij voorbeelden zeg maar, in die tijd?
1: Absoluut. Daar komt het volgende nummer in, een heel goed voorbeeld van.
0: Oké. Okay.
1: Dat was zo, ik had die LP Blood, Sweat and Tears. En ik draaide die. En Harry die kwam binnen. Hij zei, oh wat goede muziek. En dit en dat. En met die blazers. En oh wat een stemmen. Dat was David Clayton Thomas. Hij zegt, Jan mag ik die LP wel in van jou lenen? Ik zei, ja jongen natuurlijk, neem maar mee. Hij zegt, ik zeg, van volgende week, morgen hebben we weer repetitie hè? Ja, hij zegt, goed. En in elk geval, hij heeft die LP van mij meegenomen. Nam de volgende dag netjes weer mee terug. We waren aan het repeteren. En wat schetst mij verbazing, die stem. Nou, die David Clayton Thomas nadoen. Hij had zo'n mooie stem. En dan met dat nummer When I Die. Nou, hij was hij helemaal kapot van. In elk geval, hey, maar die stem bezig. Ik zei, Harry, pas nou op met je stem, want dat gaat mis. Nou, in elk geval, de repetitie was afgelopen. Komt de volgende dag weer, had geen stem meer.
0: Zo.
1: Hij had een hele stemband geforceerd door dat nummer. Hij heeft het hele weekend hem moeten afzeggen. Omdat hij die David Clayton Thomas wou nadoen.
0: And When I Die.
1: And When I Die.

0: prachtig nummer. And When I Die van Laura Nero uit 1967. Op verzoek van Jan Vernhuizen, omdat David Clayton Thomas een belangrijke invloed is geweest voor Harry Musquet. Jan, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Technicus van deze uitzending was Karel Post. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Jan Vernhuizen, jij bent jij hebt Harry in die periode van heel nabij meegemaakt. Karakteriseer hem dan nog heel in kort hoe hij in jouw herinnering voortleeft.
1: Harry leeft voort als een hele muzikale man. Heel emotioneel. Maar ook heel moeilijk kan zijn. En hij is gewoon een heel aimabele man. Maar niet altijd. En Harry die deed altijd een opmerking, een zinsnede naar mij toe. En altijd over de muziek. Hij zei, Jan, muziek verbindt. Muziek verbindt ons. En wij hebben nou met elkaar te maken. En dat moeten we zo houden. Hij zei, muziek is niet altijd te verklaren. Maar het is grotendeels een gevoelskwestie. En Harry was een gevoelsmens. Ja. Absoluut.
0: We gaan naar jouw laatste nummer, All By Myself van Eric Carmen. Heeft dat nog een bepaalde betekenis?
1: Ja, Harry die kwam bij mij. Ik was gestopt. Ilko die was naar de kolonering toe. Herman Brood stopte. En toen ben ik ook gestopt. En we vielen allemaal in een gat. En ik heb nog één LP gedaan. Nog alleen LP, dat was La Vendetta. En op een gegeven moment komt Harry met dat nummer naar mij toe. Hij zei, Jan, dit heeft met ons te maken. En dan moet jij juist goed naar die muziek luisteren. Want dan moet jij weten. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, ja, dat komt me bekend voor. Hij zei, ja. Hij zei, dat is het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Het Adagio. Ik zeg, potverdorie, je hebt gelijk. Hij zei, eigenlijk vind ik dat gemeen, dat ze dat jat niet meer zaten. Niet gejat kwam ik later achter. Hij zei, maar die tekst, dat gevoel heb ik. Ik zei, ik ook, Harry.
0: En dat verbond jullie, de muziek?
1: Dat verbond ons, de muziek.
0: All By Myself, Eric Carmen. Jan, bedankt.
1: Graag gedaan.

0: alleen Stochrollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Greg Koch is een gitarist uit Wisconsin en Melford Milligan is een zanger uit Texas. Ze namen dit nummer van Sam Cooke live op tijdens een radioprogramma in Milwaukee. Greg Koch en Melford Milligan. Change is gonna come. I was born love. Radioprogramma in Milwaukee. Greg Koch en Melford Milligan. Change is gonna come. I was born

Greg Koch en Melford Milligan, Change Is Gonna Come. Emmylou Harris nam een nummer op van de beroemde Amerikaanse componist Stephen Foster. Het werd opgenomen in het Ryan Theater in Nashville met de band The Nash Ramblers onder leiding van Al Perkins, een voormalig bandlid van Manessas. En daarin speelde hij met Stephen Stills en Chris Hillman. Emmylou Harris, Hard Times.

Abelou Harris, Hard Times. Milton Campbell uit Mississippi werd door Sam Phillips van Sun Records naar Memphis gehaald en hij gaf in 1983 een beroemd concert in de Westville-gevangenis in Indiana. Little Milton, Blues Medley.